0: 32.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Het Q-Music nieuws. 2 uur.
3: Goedenacht. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers geen dwangsom meer kunnen afdwingen als hun aanvraag te lang duurt. De Eerste Kamer keurde een wet erover goed. Volgens de IND zorgen de dwangsommen voor een hoge werkdruk en extra kosten dat dan niet ingezet kan worden voor het behandelen van asielaanvragen. Rusland heeft raketaanvallen uitgevoerd op de energievoorziening van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook kwam er een raket op een flatgebouw terecht. Daarbij vielen 1 dode en 17 gewonden. President Trump kondigde afgelopen weekend nog aan dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorziening niet meer aan zouden vallen. De deal die de presidenten Trump en Poetin hebben gesloten om miljoenen vaten Russische diesel in te kopen moet van tafel, vindt premier Jetten. Hij zegt tegen de Kamer de Amerikanen er ook voor gewaarschuwd te hebben. Trump denkt met zijn dieseldeal de brandstofprijzen in zijn land te verlagen in aanloop naar verkiezingen volgende maand. En het voormalig bendelid dat is veroordeeld voor de moord op rapper Tupac gaat in hoger beroep. Hij werd veroordeeld tot 40 jaar cel. De openbaar aanklager zegt dat het niet te bewijzen is dat hij de moord in 1996 heeft gepleegd, maar wel dat hij er iets mee te maken heeft. En dan nu het weer. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 32.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Q. Het Q-Music Nieuws. 3 uur.
3: Goedenacht. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam het door rondvliegend glas. Ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is zijn scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. Het moet klaar zijn met zorgfraudeurs als het aan Pro ligt. Zij komen met een initiatiefwet waarbij mensen die als ondernemer in de zorg willen beginnen worden doorgelicht, meldt de Telegraaf. Het OM schat dat er elk jaar 10 miljard aan zorggeld wordt verduisterd. Ook krijgen mensen vaak niet de beloofde zorg. Asielminister Van der Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. De stad vangt vanaf vandaag 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. En het nieuws dat paus Leo longkanker heeft komt hard aan bij sommige wereldleiders. Zo zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio voor de paus te bidden. En ook de premier van Australië zegt dat zijn gebeden bij Leo zijn. Bij een operatie is een stuk van de long van de paus weggehaald. Er zat een kwaadaardige tumor op. En dan nu het weer. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 32.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen of treinen. De treinen van de NS rijden wel, net als het overheen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Het wordt spannend of de stikstofplannen van het kabinet door de Tweede Kamer komen. Pro zegt eerder steun toe voor de plannen, maar dreigt die nu weer in te trekken, meldt de Telegraaf. Het kabinet wil de stikstofregels op sommige punten afzwakken tegen het zere been van Pro. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot waar ze op zaten omsloeg. Het gebeurde op de rivier de Ganges. Er zaten 15 tot 20 mensen op de boot. Premier Modi spreekt zijn medeleven uit en heeft de families van de slachtoffers compensatie beloofd. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden gisteravond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 32.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. Op veel plekken in het land rijden vandaag geen of minder bussen. Het streekvervoer staakt. Ook regionale treinen hebben er last van. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken voor een betere cao. NS-treinen en het OV in de grote steden rijden vandaag wel normaal. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam dat door rondvliegend glas. Ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is al eens een scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. In het Limburgse dorp Heidhuizen is gisteravond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. En een Franse politieagent is onder toezicht gesteld nadat er een tiener zwaar gewond raakte bij de scholierenprotesten in de stad Tours. Hij raakte 2 weken geleden een oog kwijt nadat er een rubberkogel in terecht kwam, afkomstig van een politiewapen. De agent mag dat wapen voorlopig niet meer bij zich dragen. En dan nu het weer. Het is een rustige dag vandaag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen, Lucky.
1: Hey, goedemorgen.
0: De week is weer doormidden.
1: Ja.
0: Pieuw.
1: Oh ja, pieuw.
0: Nou, vandaag krijgen we, als het goed is, oranje licht om alle versproducten naar de Albert Heijn distributies te sturen.
1: Hé, hey, wat lekker.
0: Alleen daar hoef ik me niet mee te bemoeien, want ik mag vanuit Barendrecht naar Roeselare. Dus ze zoeken het allemaal lekker uit. Doe je best, jongens. Ik zit in België. Bijna uitzending.
1: Oké.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G. Sorry, papi, no me
0: puse guapa, papi. En dit is Q Music.
1: Sienna Spyro. So I
0: sing just to know I'm alive. En dit is nieuw.
2: En deze vrouw ken je wel. Dit is Taylor Swift en Patient Zero. Q Music.

0: Ja, goedemorgen, Luc. We gaan maar een dagje naar Zeeland trappen.
1: Oh, leuk.
0: 210 kilometer.
1: Ja.
0: En met een beetje mazzel zijn we vanavond om 8 uur weer terug aan de zaak. Lang dagje, maar wel mooi rijden daar in Zeeland, hè. Hey, succes vandaag, Luc. Zet hem op, hè. Hoi.
1: Hoi, dankjewel, Storm. Ja, heel mooi rijden in Zeeland. Ik kom er vandaan, ik weet er alles van. Iemand die nog verder gaat dan Zeeland vandaag?
2: Goedemorgen, Lucie. Jullie de trekker weer. We gaan wel lekker het rondje Luxemburg maken vandaag.
1: Zo.
2: Fijne uitzending.
1: Ja, dankjewel, lieve vriend.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Ja, rondje Luxemburg, rondje Zeeland. Heerlijk succes allemaal. Succes als je de weg opgaat, misschien al wel de weg op zit. En let ook een beetje op, hè. Let ook op als je de grens overgaat richting België. Ik kwam gisteren thuis en toen had ik ineens een brief, een hele mooie brief uit België op de mat liggen. Ik krijg niet meer zo vaak post, dus hartstikke leuk om even weer post te krijgen. Waar het niet dat het een Belgische boete was die op de mat lag. Ik ben blijkbaar halverwege september ergens een keer naar Antwerpen gereden en daar iets te hard gaan rijden. Ja, het is altijd zo zuur. Wat heb je liever? Laat me dat even bij je voorleggen. Wat heb je liever? Een brief met een boete erin waarin je gewoon veel te hard gereden hebt. Of, zoals ik gisteren had, dat je na de correctie blijkbaar nog 1 kilometer per uur te hard hebt gereden. En gewoon een schade hebt van, en ik lieg niet, €68,67. Voor 1 kilometer te hard. Nou, ik dacht echt, ja, wat is toch zonde. Het is echt heel zonde. Het is een hele, hele dure kilometer geweest. Dat soort geld, dat geef ik dan liever gewoon uit aan een lekker bolleke op een Antwerps terras, in plaats van dat ik dan de Belgische staatskas weer moet spekken. Aan de andere kant, ik heb wel gewoon zelf te hard gereden. Dus ja, mijn eigen schuld. Zometeen Cameron Whitcomb op Q-Music. Na...

0: Cameron Whitcomb, Q Music, Kingdom of Fear. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier net al in de app. Iedereen die onderweg richting allerlei plekken. Zoals daar onder andere Storm, die zei Luc vandaag een rondje Zeeland te trappen. En Juri, die moest zelfs helemaal naar Luxemburg. Nou, dus natuurlijk altijd baas boven baas. Denise, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lucky. Hier vanuit Texel. Wij gaan zo de boot pakken richting Disneyland Parijs met de kinderen.
0: Zo.
1: Fijne werkdag.
0: Ik wist hem niet dat er een boot naar Disneyland Parijs ging. Maar dat zal dan wel helemaal doorgaan. En dan denk je, nou, dat is pas ver en wat een eind. Maar nee, Florian.
2: Goedemorgen, Luc. Nou, ik heb eerst een rondje Friesland voor België. En dan een rondje België voor Zeeland. En van Zeeland gaan we ook naar Gorkum. Ja, ja, dat is een lange dag voor de boel.
0: Och, man.
2: Maar ja, hoort erbij. Had ik mijn school maar af moeten maken.
0: Ja, maak je school af, Florian. Want anders dan had je of vrachtwagenchauffeur geworden... of natuurlijk bij de radio gewerkt. Een van de twee. Je school afmaken is altijd een goed idee. Maar mocht je nou denken... ja, dat is allemaal leuk en aardig school... maar ik heb er toch geen zin in. Je kan natuurlijk ook altijd nog je geld winnen via de radio. Ik zal je zo even uitleggen... hoe je 2.500 euro kan winnen. Deze ochtend nog. Met 4 hele simpele woorden. Dat hoor je zo meteen. Nou, die prachtige van Shanna Spyro, Die on This Hill op Q Music. En dit is Desiree.

0: Ach, prachtig. Wat een strot heeft deze vrouw toch. Ze komt sowieso, denk ik, aan het einde van het jaar op nummer 1 in mijn Spotify Wrapped. Shanna Spyro, Die On This Hill. Patrick, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Luc. Ik ga vandaag voor de tweede keer vanaf Frankfurt naar Wels in Oostenrijk.
0: Hey.
1: En, ik ben blij dat je er weer bent.
0: Hey, ik ook. Ik ben blij dat jij er bent.
1: Goedemorgen.
0: Patrick. Hey, goedemorgen, Patrick. Nee, ik ben heel blij dat jij er bent, Patrick. Want ondanks dat je in Oostenrijk aan het rondrijden bent en waarschijnlijk hard aan het werk, maak je ook gewoon deze ochtend weer kans op 2.500 euro. Ja, dat hoorde je goed. 2.500 euro. Je krijgt van onze vier woorden. En daarbij willen we jouw eerste associatie. Heb je dan de vierzelfde associaties als Mattie, als Annemarie of als ik, dan win jij dat ongelooflijk mooie geldbedrag. Iedere ochtend rond 8:30 doen wij een nieuwe ronde van vier op een rij. Maar ik kan wel even een voorbeeldje laten horen. Dan heb je een beetje een idee van, nou, hoe werkt dat spel? Even een voorbeeldje. Jimmy en ik, wij speelden een rondje met de volgende woorden. Goed. Stoel. Film. En stropdas. Dus mijn vraag aan jou, hadden wij vier op een rij gehad?
2: Hey, Mattie. Daar gaan we. Luc, het eerste woord is goed.
0: Fout.
2: Oh, nee. Wat jammer.
3: Dat is jammer.
0: Hè? Ja. Het was fout dus.
2: Het was fout. Yes. Omdat Jimmy, die zei daar...
3: Slecht.
0: Slecht.
2: Ja. Had ik ook gezegd door Jimmy. Goed, slecht. Wat had je gezegd bij stoel?
0: Zitten.
2: Film.
0: Kijken.
2: Daar zit Jimmy bioscoop.
0: Oké. Okay.
2: En wat had je gezegd bij stropdas, Luc?
0: Nek.
3: Nee.
2: Daar zei Jimmy.
3: Je was goed.
2: Ja, goed fout. Daar zei Jimmy namelijk strikken.
0: Oh, daar dan wel weer het werk. Was strikken. Oh, ja, dat was helemaal niks geworden. Nee.
3: Jammer.
0: Ja, Jimmy en ik, wij lagen niet op één rij voor vier op een rij. Vandaag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Om 8:30 jouw kans op 2.500 euro. En dit is Mark Ronson op Q Music.

0: herfst is begonnen en dan zijn dit soort liedjes van Direct altijd nog mooier. Je hoorde My Friend op Q Music. Waar je de hele ochtend je berichten mag sturen. Het liefst beginnen die dan in spraakvorm met...
1: Hey Matty!
0: Je mag de hele dag je berichten rusten sturen. En er kwam gisteren een appje tijdens de show binnen met daarin onder andere de tekst... Hey Matty, mijn zoon heeft op 7-jarige leeftijd al een keer... ...... En mijn reactie hierop was... Nou, dit lijkt wel kindermishandeling, dit doe je toch niet met je zoontje van 7? Dat was het zeker niet, want we hebben dat zoontje gesproken. En zometeen hoor je wat hij op 7-jarige leeftijd al gedaan had. Maar hij wilde wel nog even iets tegen mij kwijt ook in dat gesprek.
2: Mag ik nog wat tegen Luc zeggen?
3: Ja, natuurlijk.
2: Luc, dit is geen kindermishandeling.
3: Ja, want Luc noemde het net kindermishandeling.
0: Nee, sorry.
3: Ja, ik heb nog nooit zo'n blije jongen gezien.
0: Nee.
3: Op die beelden.
0: Ja. Op die beelden, want dat was er dan te zien op die beelden. Als je het echt niet meer uithoudt van spanning... kun je ook heel stiekem al naar ons Instagram-kanaal. Daar vind je die beelden ook. En anders hoor je zo meteen het gesprek met Kiani. Want wat deed hij op 7-jarige leeftijd... wat Matty en ik nog steeds niet gedaan hebben en gedurfd hebben. Het nieuws met Annemarie komt eraan. En dit is Lady Gaga, Pokerface, Q Music.

0: Nou, spits je oren, 32.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, exact 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
3: Goedemorgen. Op veel plekken in het land rijden vandaag geen of minder bussen en treinen. Het streekvervoer staakt namelijk. Het gaat om regionale treinen die uitvallen, zoals die van Arriva en Keolis. Treinen van de NS rijden wel gewoon, net als het OV in Amsterdam en in Den Haag. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. En de vakbonden willen tot de kerst iedere week een dag staken voor een betere cao. Het wordt spannend of de stikstofplannen van het kabinet door de Tweede Kamer komen. Pro zegde eerder steun toe voor de plannen, maar dreigt die nu weer in te trekken, meldt de Telegraaf. Het kabinet wil de stikstofregels op sommige punten afzwakken. Daar is Pro het niet mee eens. En de operatie die paus Leo heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van de operatie. Volgens artsen is de kanker in een vroeg stadium ontdekt. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 gisteravond van Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar deed er weinig mee. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Klonk zo bij de NOS.
4: Cadeautje voor PSV, pak hem dan maar uit. Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. De penalty trappen en de keeper redt met zijn voet. Keeper duikt naar links, steekt nog zijn been uit. Bal in het midden van het doel op een meter boven het gras.
3: En volgende week speelt PSV weer in de Champions League. Ook de Oranjevrouwen speelden gisteravond. Die wonnen wel met 3-0 van Hongarije. En daardoor zijn zij weer een stap dichter bij het WK. Het weer dan, prima najaarsdag vandaag met zon, soms ook wat stapelwolken. En het wordt een graadje van 18.
0: Een hele goede morgen. Het Q-music verkeer met 1 file van 10 minuutjes. Op de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen de havens 5500, 5700 en de havens 6200, 7000 is de oprit afgesloten. De file is 3 kilometer en je vertraging 10 minuten.
2: Luc van de redactie.
0: Ja, goedemorgen. Mattie, die durft iets niet. Nog voor geen miljoen gaat hij dat doen. Maar de 7-jarige Keani heeft het al wel gedaan.

0: Zara Larsson op Q-Music. Midnight Sun. Hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier.
1: Goedemorgen, Luc.
0: Een hele goede morgen. Goedemorgen. De ochtend op Q-Music is begonnen. Veilig met onze beide voeten op de grond zijn we hier allemaal weer aanwezig. En dat is waar je Mattie ook zeker tegen gaat komen. Gewoon op de grond hier. Lekker geaard op een moeder aarde. Beide beentjes niet in de lucht. Mattie die springt namelijk voor geen goud uit een vliegtuig, weet ik. Doet hij gewoon niet. Je kan een ton op tafel leggen. Je kan zeggen, we maken er 500.000 van. 1 miljoen, 1,5 miljoen. Mattie blijft on the ground. En ook de 7-jarige Kiani kan Mattie niet overtuigen om op een dag uit een vliegtuig te springen.
2: Kiani, op dit moment kijken wij achter ons op de schermen hier in de studio. En we zien jou. Hoe oud was jij hier, Kiani?
3: Ik was hier 7 jaar op dat filmpje.
2: Je was hier 7 en je springt hier uit een vliegtuig.
3: Ja, dat.
2: Ja, doe er maar even nuchter over, Kiani. Ik wist om te beginnen helemaal niet dat dat mocht. Want je doet een duosprong hier, zo heet dat, hè?
3: Ja, dat is wel waar.
2: Ja, en mag dat vanaf hoe oud mag dat dan, Kiani? Weet je dat?
3: Volgens mij mocht dat precies van je 7 al.
2: Oh, oké. Okay. Hoe was het om als je 7 bent uit een vliegtuig te springen?
3: Ja, het begin als dat was best wel zenuwachtig en zo. Maar uiteindelijk, toen ik er uiteindelijk uitsprong, ja, dat ik gilde echt als een malle ook.
2: Ja.
3: Toen je aan die parachute hing, oh, dat was mooi.
2: Het uitzicht was prachtig.
3: Ja, precies.
2: Wiens idee was dit, Kiani?
3: Ja, mijn vader en moeder hadden vroeger ook al geparachute sprongen. En volgens mij wil mijn vader het weer eens een keer doen.
2: Ja.
3: En dan mocht ik mee, dus toen gingen we het eigenlijk gewoon doen.
2: Fantastisch, zeg.
4: Dus jouw ouders vonden dit ook gewoon goed? Ze hadden niet even een kleine twijfel?
3: Nee.
4: Oh joh, wat goed.
2: Het is leuk, want als we nu naar het filmpje kijken, dan is de parachute open en dan hang je daar. Waar heb je gesprongen, Kiani?
3: In Texel heb ik gesprongen.
2: Ja, het is ook prachtig.
0: Mooi.
2: We zien de Noordzee ook. Het is echt een heerlijk plaatje. Zou je het nog een keer willen doen, Kiani?
3: Sowieso.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ben je überhaupt zo'n durf al? Ga je ook echt altijd in alle 8 banen en...
3: Ja, sowieso. Als we naar Walibi gaan bijvoorbeeld, overal in.
2: Ja, leuk. Ja, ik zie nu
4: kijk,
2: mensen...
4: als hij nee, gaat, nee. Ja, vind je ook leuk samen.
2: Nee.
4: Een duosprong.
2: Nee, echt niet.
4: Allebei iemand op de rug.
3: Mattie.
2: Ja.
3: Kijk, jij zegt, ik zou het nog niet eens voor 1 miljoen doen. Dat is toch niet slim?
2: Wat dan?
3: Als je 1 miljoen aangeboden hebt, moet je het gelijk doen.
2: Ja, maar Kiani, kijk, laat me je iets uitleggen door oma Mattie. Je moet niet alles doen voor geld. Maar dit wel.
3: Het is wel beter, hè?
2: Ja,
3: het is sowieso. Ja. Het kan pijnlijk misgaan, eerlijk gezegd.
2: Ja, nee, dat is ook zo.
4: Is ook zo.
2: Dat is ook zo. Er kan niet veel misgaan. Ik durf het gewoon niet, Kiani. Ik durf het gewoon. Ik zou wel veel aurapunten ervoor krijgen. Denk ik.
3: Ja, sowieso.
2: Ja, sowieso. Veel aurapunten, ja, oké. Okay. Kiani, laten we dit afspreken. Als ik het ooit ga doen, dan bel ik jou op. En dan gaan wij nog samen een keer parachute springen. Maar ik moet er nog even over nadenken. Is dat goed?
3: Ja. En mag ik nog wat tegen Luc zeggen?
2: Ja, natuurlijk.
3: Luc, dit is geen kindermishandeling.
2: Ja, want Luc noemde het kindermishandeling.
0: Nee, sorry.
2: Ja, ik heb nog nooit zo'n blije jongen gezien.
0: Nee.
2: Op die beeld als aan die parachute,
0: sorry,
2: Luc.
0: Sorry, Kiani. Ja, ik zie gewoon voor me een 7-jarig jochie wordt een vliegtuig uitgeduwd. Ja, dat is toch niet iets wat je doet met een 7-jarige. Maar ik zie hoe gelukkig je bent op deze beelden. Ik zie overigens ook heel veel mensen in de FOQ Music app. Ja, mijn dochter van 10, die is over een kloof van 250 meter gegleden met een kabel.
2: Hallo.
0: Mijn zoon van 11 heeft een tennissprong gedaan. Mijn dochter Bobby sprong voor haar 11e uit een verjaardag. Er zijn meer mensen die het hebben gedaan. Die zijn allemaal heel erg gelukkig geland.
2: Oké, okay, nou, ik ben gewoon een mietje.
0: Hey, mietje. Nee, zo gaan we het niet doen. Mattie is inmiddels volgens mij op de redactie. Al zo meteen even inchecken. Waar gaat het deze ochtend over? Op de redactievergadering. Waar gaan we het deze ochtend over hebben? De app staat voor je open. Hè? Stuur al je vragen en verhalen in met Hey Mattie. En dit is Teddy Swims.

0: Born on Blondes op Q Music. What's up? Onder andere meegezongen door Danny.
1: And I said, hey Matty, what's going on?
0: Nou, dat kunnen we beter aan mezelf vragen. Matty, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, what's going on?
2: What's going on? Ik heb een zeer eenvoudige vraag. Wij moeten hier 's ochtends altijd inloggen. Nou, dat is sowieso natuurlijk altijd een gedoetje. Beetje afhankelijk van waar je werkt. Maar hier moet je echt... Het lijkt wel de beveiliging van het Pentagon. Ik denk dat je eerder in het systeem van het Pentagon zit dan...
0: ja, dat denk ik wel echt ook. Nou ja, met een app en een code. En die wisselt elke dag en zo. Het is allemaal moeilijk.
3: Hou je wel niet iedere dag met die code in te loggen, toch?
2: Jawel.
3: Oh ja? Ik ja. Niet hoor.
2: Nou, zie je, daar gaat het al. Er zijn dus verschillende rangen en standen als het gaat om inloggen. Daarna moet je je wachtwoord intikken. Wat hier altijd aan de hand is, is dat dat de eerste paar keer misgaat, omdat ik hetzelfde ding altijd vergeet. En ik weet niet waarom dat is. De numlock van het toetsenbord staat hier altijd aan. En die zit rechtsbovenin, op je toetsenbord. En dan staat de numlock aan. En dat is een toets waarvan ik me altijd heb afgevraagd, wie op zijn werk heeft dagelijks chronisch de numlock aanstaan, omdat het hem of haar helpt tijdens zijn werkzaamheden. Waar is nou toch die toets voor? Want als ik bijvoorbeeld Luc tik, en nou, dan komt er dus L-U-C. Ja. Maar als ik de numlock aantik, dan komt er 3-4-C. Dus dan, okay, dus dan worden de L en de U worden een 3 en een 4, maar de C doet het dan wel. Als ik Matty tik met numlock aan, dan staat er 0-A-T-T-5-1. Dus de M en de I doen niet mee, maar de rest wel.
3: Ja, dat is echt...
2: Maar waar is dit voor?
3: Het is een soort geheimschrift. Ik snap het. Ik heb al moeite met de caps lock die ik vaak aan heb staan. Ja, dat is wel waar. Ja. Maar inderdaad. Maar, want als je het dus gebruikt, dan moet je dus blijkbaar veel cijfers invoeren.
2: Ja.
3: Denk ik?
2: Dat denk ik. Dus dan heb je hier baat bij dat je denkt, oh, sorry, ik kan mijn numlock niet aanstaan. Nu wordt mijn werk in één keer een heel stuk makkelijker.
0: Ja. En jij vraagt je af, wie in Nederland gebruikt numlock?
2: In welke beroepsgroep is de numlock onmisbaar?
0: Nou, ik verwacht echt dit. Ik denk echt dat er helemaal niemand is.
2: Maar dat kan toch niet?
0: Nou ja, heb je ooit...
2: Nou,
3: scrolllock? Zie ik al.

0: Jay-Z, Alicia Keys, samen verantwoordelijk voor Empire State of Mind op Q Music. Een hele goede morgen, de app van Q, die kun je downloaden. En dan kun je alle berichten die je maar wil deze kant op gooien. Het zou leuk zijn als je die 's ochtends begint met...
1: Hey, Matty!
0: Dit komt er zo al binnen, 's ochtends.
2: Hey, Matty, dat klonk als een driehoeksverhouding.
3: Hey, Matty! Ik wil eigenlijk weten hoe ik kans maak op die sixpack aan tickets voor de foute party in het Gelredome.
4: Hey Matty, goedemorgen. Ik ben zo ontzettend moe.
5: Hey Matty, laatst vertelde je dat er op de redactie...

0: actie ook tekstschrijvers zijn. Betekent dat dan dat wat jullie allemaal zeggen niet spontaan is, maar van tevoren bedacht?
1: Nee, klopt, Ilona. Ik schrijf eigenlijk alle grappen voor Mattie, dus extra hard lachen deze ochtend. Spreek vooral je berichten en je vragen voor Mattie in. Dat kan dus de hele ochtend lang. Dus heb ik zelf ook even een bericht voor jou, Matt. Hey, Mattie.
2: Ja?
1: Ik heb iemand gevonden die jou de Numlock-toets kan uitleggen.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
8: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
7: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
11: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Zie je nou wel, ze ruikt me.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
17: En bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
8: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Een hele goede morgen, het Q-Music verkeer met één file van 25 minuten of langer. Dat is de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk. Daar is een ongeval gebeurd. 12 kilometer file en een half uur vertraging.

0: weet je nog wat je echte openingszin was overigens?
1: Dus ik kwam binnenlopen, kwam naast hem zitten, ging een beetje slap lullen, een beetje meezingen op Nederlandse muziek. Ja, de rest is een beetje geschiedenis 5 jaar geleden.
2: Geweldig.
0: Ja, dat is wel helemaal top.
2: Zo kan het ook, Luc.
3: Zo kan het ook.
0: En toen stuurde Mara een berichtje. Ik luister met pijnlijke oren, Mattie. Ik heb een Red Bull verslaving. Ik bedoel, je hebt wel een stap voorwaarts gezet. Je komt van 24 af, maar je bent niet van je verslaving af.
4: Nee, klopt. Het is ook heel gevaarlijk om in één keer te stoppen met Red Bull. Want ik kan gewoon een hartstilstand krijgen.
3: Zo.
0: Wow. Heel veel vervalsingen rond als het gaat om tekeningen en kunstwerken van kinderen.
5: Toen heb ik de tekening voor hem ingekleurd.
0: Oh.
5: En toen won hij de eerste prijs.
3: Nee,
0: moet je ook elke dag inloggen? En vind je dat ook zo'n gedoe? Ja, wij hebben hier een systeem binnen de burelen van Q-Music. Nou, ik denk dat er ooit onverhoopt, als er sprake is van kernwapens, dat die eerder gelanceerd zijn dan dat je hier bent ingelogd. en daar gaat heel wat aan vooraf. Ja, wij zetten dan de computer aan. Dan moet je inloggen eerst natuurlijk bij je Windows-programma. En daarna moeten wij nog een systeem in. En daar hangt een authenticator aan vast. Dat is bij meer bedrijven. Dus dan log je in, vervolgens krijg je een code op je telefoon. Dan vul je de code weer in en dan ben je in de systemen.
3: Ja.
0: Dus eigenlijk moet je gewoon een kwartier eerder je wekker zetten als je gewoon netjes op de afgesproken tijd wil beginnen. En nu gaat dat inloggen bij mij gaat heel vaak mis. Want dan toets ik mijn wachtwoord in en dan zegt hij wachtwoord is niet correct. Ja, dan kijk ik een beetje verstrooid om me heen. Probeer ik het nog een keer. Dan zegt hij, ja, wachtwoord is niet correct. En dan staat de numlock aan. Nou, de numlock. Oké, jongens, de numlock. Wat doet nou precies die numlock? Want kennelijk hebben zoveel mensen baat bij die numlock dat het een eigen plekje verdient op het toetsenbord. Zeg maar, ze hebben heel secuur gekeken naar wat is nou handzaam voor een toetsenbord. Alleen het hoge nodige zit erop. Caps lock, begrijp ik. Oké, kun je alles in hoofdletters doen. Enter begrijp ik ook. Sla een regel over. Numlock. In welke functie in Nederland denk je, god, ik kan echt niet zonder mijn numlock? Hallo Pascal.
6: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen jongen. Jij zegt, die numlock is voor mij goud waard. Ik kan niet zonder die toets.
6: Ja, ik heb in een magazijn gewerkt waar ik in de cv-onderdelen zat. De hele dag moest ik bij de monteurs onderdelen meegeven.
0: Ja.
6: En dan gebruik ik het numlock gedeelte altijd om alle artikelnummers in te voeren.
0: Maar leg eens uit dan, wat doet nou die knop dan, Pascal?
6: Die knop, numlock, daar activeer je dat cijfergedeelte mee of je zet het weer uit.
0: Maar het cijfergedeelte, welk cijfergedeelte? Want ik heb gewoon mijn cijfers zeg maar van 1 tot en met 0 in de bovenste rand al zitten. Welk cijfergedeelte gaat dat dan over?
6: Klopt, ik werkte altijd met zo'n toetsenbord, dan zit het apart aan de zijkant, je numlockgedeelte.
0: Ja.
6: Dus daar kun je heel makkelijk met 1 hand kun je heel veel nummers intikken.
0: Ja.
6: Ik weet bijvoorbeeld van mijn laptop, die heeft dat ook. En dan zit het verwerkt in je toetsen. En dan kijk je schuin op je toets en dan zie je daar 1, 2, 3, 4... zie je daar al de cijfertjes staan.
0: Oh, wacht even. Want ik heb bijvoorbeeld op de letter J staat ook een 1 bij. Op de letter K staat ook een 2 bij. Bij de letter O staat ook een 6. Dus als je numlock aanzet, veranderen die letters in een extra toetsenbordje.
6: Ja, klopt.
2: En dan zitten ze dichter bij elkaar dan dat je die hele bovenste rij af moet.
6: Inderdaad, kun je ze sneller intypen.
0: Ah, oké. Maar dat doe jij dan, zeg maar, met 1 hand weet jij precies waar die cijfers zitten. Want ik zit heel erg te denken, als ik nu, ik zou mijn pincode, zou ik echt 1.5 uur over doen bijvoorbeeld. Want ik moet echt denken, dan is dat bij mij, dat moet ik niet doen natuurlijk, maar. Dus 1, 2, 3, 4 is bij mij al ingewikkeld, maar dat wordt op een gegeven moment een systeem natuurlijk.
6: Als je het dagelijks gebruikt, dan weet je niet beter.
0: Oh, oké. Helder, helder. Hey, Pascal, nog een vraag. Scrolllock.
6: Moet je niet bij mij zijn, weet ik niet.
0: Oké, dat is voor de volgende. Nou, weet je wat... Ja, wat wil je zeggen?
6: Nee.
0: Nou ja, scrolllock. Ja, gebruik je scrolllock, want daarvan weet ik ook niet wat het doet namelijk.
2: Ik druk er nu op.
3: Alle systemen uit.
2: Ja, ik moet echt wel meer inloggen.
0: Oké, Pascal, dankjewel, jongen. Werkt vandaag.
6: Ja, graag gedaan, doeg.
0: Goed, hoi. Nou, ik heb met de numlock ook weer iets getypt. Even kijken, met de numlock aan komt er dan F64TE-ARTI. Ik leg je over 10 minuten uit hoe je vandaag aan een sixpack kaarten komt voor de foute party. Want dat tikte ik.

0: Deze ochtend gaan we met een groot glas over ons toetsenbord. Want wat voor toetsen zitten daar eigenlijk allemaal? Nou, we hebben net de numlock uitgelegd gekregen van Patrick. Die activeert eigenlijk de cijfertjes die dan ook nog bij de letter staan. Dus voor mensen die niet een apart numeriek toetsenbord hebben aan de rechterkant, kun je op zo'n klein toetsenbordje ook nog, zeg maar, een numeriek toetsenbordje maken. Nu vroegen we ons af, wat doet dan de scrolllock? Hier is Jordi.
1: Hey, Mattie. Scrolllock die zorgt ervoor dat je met het balletje op je muis niet meer heen en weer kan scrollen. Dan moet je dus een bepaalde toets indrukken en dan met de pijltjes op je toetsenbord kun je dan scrollen.
0: Maar hoe is dat dan handig?
2: Niet. Het is precies niet handig. Er is toch helemaal niemand die denkt, nou lekker, ik zet even alles uit, ik ga handmatig scrollen.
0: Nee, maar Luc, net zoals bij de numlock, er moet een categorie beroep zijn waarin het handig is.
3: Het balletje op je muis, dat is dat een beetje dat tandwiel, dat wieltje toch ook wat je hebt.
0: Ja. Wat dit doet.
3: Ja, precies.
0: Ja. En dat zet je dan uit.
3: Dat zet je uit, ja.
0: Waarom zou je dat willen dan?
3: Nou, ja. Volgende vraag. Lijkt het klokhuis wel.
0: Heel even kijken. Nog een appje van Jeroen wat binnenkomt. Even luisteren.
4: Aan het begin, niet aan die scrollok. Oh nee, dadelijk ligt de Jumbo ook plat.
5: Q-Music. Foute Party. The big one.
0: Ja, Jeroen die denkt natuurlijk, ik ben Annemarie en ik weet niks van IT. Goed onthouden inderdaad, Jeroen. Deze week win je de eerste tickets. De eerste tickets voor onze Foute Party in Gelredome 2027. Het is wel leuk, want in de ochtend win je verschillende pakketten. Gisteren hebben wij het Double Date pakket weggegeven. Dat houdt in 4 tickets. Morgen win je een voetbalelftal pakket. Dat zijn 7 kaarten. Nee, 11 natuurlijk. Vandaag win je het sixpack. 6 tickets voor de Foute Party. Nou, wanneer is dat leuk? Bijvoorbeeld als je met je volleybalteam wil komen. Dat zijn precies 6 mensen. Misschien wil je wel met het hele gezin komen. Dat wil zeggen vader, moeder, dochter, zoon plus 2 keer aanhang. Ben je ook met z'n 6? Misschien wil je met 5 exen komen. Als je nog met alle 5 de exen hartstikke goed bent, dan kom jij met je 5 exen. Hartstikke
2: als je
0: leuk.
2: Goed wil maken weer, hè, met goed. Die exen kan ook.
0: Zou ook nog kunnen.
2: Ja.
0: Je kunt ook, als je met z'n 6 komt, als friends verkleed bijvoorbeeld. Dan heb je ook meteen een outfit erbij.
2: Ja.
0: Wat moet je ervoor doen? App Foute Party als je iemand uit de line-up hoort. Die line-up is lang en lekker. Vandaag moet je in de gaten houden. Snollebollekes met deze classic.

0: Q-Music. Waar het geluid 31.000 euro waard is. Je hoort het binnen een paar minuten. Het is vanzelfsprekend nog niet geraden.
1: Zelfs 32.000 euro.
0: 32.000
1: euro. Ja, dan gaat het gewoon even 1.000 euro bij in 1 seconde.
0: Nog heel even wachten, dan staat het gewoon op 50k.
1: Ja.
0: Het is dus 32.000 euro waard. De hits en alle foute antwoorden op qmusic.nl. En in de app over een paar minuten hoor je het geluid. Annemarie, superleuk. Gisteren was jij lekker lunchen met moeder Rozing.
2: Ja.
0: Ik vind dat altijd leuk. Wij doen samen veel met onze moeder.
2: Ja, met Els.
0: Ja, lekker met Els. Je was lekker aan het lunchen.
2: We waren lunchen, lekker in de Grand Café van Heemskerk.
0: Hoe vaak doe je dat eigenlijk?
2: Nou, eigenlijk te weinig.
0: Okay.
2: Ja, nee, dat zeiden we nog. Dat in de vaart zo van het leven, ja, kom je daar toch niet altijd toe. Zeker niet op een doordeweekse dag, wat toch ook wel handig is of zo.
0: Want ik zie mijn moeder bijvoorbeeld 1 keer in de week, minimaal.
2: Oh, ja, mijn moeder komt wel oppassen bij ons. Dus ik zie haar wel regelmatig, maar zeg maar, die 1-op-1 tijd is minder.
0: Ja.
2: Minder nu ook niet in kind. Maar goed, we zaten lekker boven een club sandwich. Ja, en daar werd toch wel even een groot thema aangetikt. En ik ben ook wel benieuwd wat jij zou doen.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Verzekeringsgedoe?

0: direct door. Allianz Direct.
1: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal, nou, voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Ga je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis. Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Ara graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard.
6: Wat zou je doen met 32.000 euro?
5: Jij al wat het is?
7: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
6: Goedemorgen, 7:02, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
8: Goedemorgen. Het is even opletten als je zo met de bus of met de trein naar school of werk moet. Er wordt namelijk gestaakt in het streekvervoer. Betekent dat op veel plekken bussen en regionale treinen niet rijden. Het gaat bijvoorbeeld om treinen van Arriva en Keolis. Die van de NS rijden wel. En vakbonden willen tot aan kerst iedere week één dag staken voor een betere cao. Ze willen onder meer een lagere werkdruk, zegt ook deze buschauffeur uit Brabant.
9: Wij hebben zo'n onregelmatige werktijden. We kunnen geen één dag de wekker op dezelfde tijd laten zetten. Zo verschillend beginnen we met opstaan. De nachtrust kom je niet aan. Je moet constant op de weg opletten wat je doet.
8: Het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen er meedoen aan de staking en wat daardoor uiteindelijk de impact zal zijn. Het kan nog wel eventjes duren voordat alle winkels van Albert Heijn weer helemaal vol liggen. Dat zei de topvrouw van het bedrijf gisteravond bij de talkshow van Eva Jinek. De systemen worden na de grote storing weer opgestart, maar dat heeft tijd nodig.
10: Daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
8: Over de vraag of Albert Heijn nu gehackt is, wilde de topvrouw niks kwijt. Volgens haar zijn er in ieder geval geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Het voormalig bendelid, dat is veroordeeld voor de moord op rapper Tupac, gaat in hoger beroep. Hij kreeg gisteren van de rechter te horen dat hij 40 jaar de cel in moet. In augustus werd Kevin D, zoals hij wordt genoemd, al schuldig bevonden. Volgens de jury is bewezen dat hij het vuurwapen had geregeld waarmee Tupac in 1996 werd doodgeschoten. De 63-jarige man is tot nu toe de enige die ooit is veroordeeld voor de moord. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren gisteravond met 1-0 van Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar deed er weinig mee. Zo ging een penalty er in de eerste helft niet in. Trainer Peter Bos vertelt bij Ziggo welk gevoel overheerst.
11: Teleurstelling. Ja, ik denk dat we over 90 minuten gezien denk ik een goede wedstrijd gespeeld hebben. Ja, als je dan 1-0 verliest, dan is dat teleurstellend.
8: Volgende week speelt PSV uit tegen Porto. Ook de Oranje Vrouwen speelden gisteravond. Die wonnen wel met 3-0 van Hongarije. Daardoor zijn zij weer een stap dichter bij het WK. Het weer dan nog van Buienradar. Prima najaarsdag. Flink wat zon. Af en toe een stapelwolk. En het wordt een graad of 18.
6: Een hele goede morgen. Het Q-music verkeer met twee files van 25 minuten of langer. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Moerdijkbrug en Dordrecht staat 10 kilometer file. Je vertraging is daar een half uur. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen de Keizerveersbrug en Nieuwedijk staat 5 kilometer file. En ook daar is je vertraging een half uur.
12: We geven een six-pack tickets weg voor de foute party. Dat gaat dus om 6 kaarten.
5: Q-music.
13: Hey, Mattie.
12: Hoor je snollebollekes met links-rechts app dan foute party? En hij is dichterbij hoor, dat piekhaar dat komt al achter de deur vandaan.

0: Cat's Eye bij Q Music en Animal. Acht over zeven, woensdag de 14e van oktober. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Leuk hoor. Gisteren ging Annemarie lunchen met haar moeder. Els Rozing.
2: Els, ja. Ja, Els. Els en Geert, zo heet mijn ouders.
0: Leuk. En boven die club sandwich, Annemarie, zei jij... Er werden grote, grote onderwerpen besproken die jou gewoon even aan het denken zetten.
2: Ja, nou, ik had het met mijn moeder nog over het overlijden van Paulien Cornelissen. We lazen allebei graag de boeken. Dat is meer alweer twee weken geleden.
0: Twee, bijna drie, denk ik. Ja.
2: En zij vertelde, en had ik ook gelezen, dat Paulien Cornelissen die had haar man een afscheidsbrief geschreven. Of nou ja, een brief. En ze had tegen hem gezegd, nou, er is een brief voor jou, maar die mag je lezen. Zodat, nou ja, als ik ben overleden, als ik er niet meer ben.
0: Mm.
2: En ze zei, toen zei mijn moeder, van, nou, dat vond ik eigenlijk zo mooi. Waarom schrijf je mensen niet toch of alvast een brief? Kijk, dat doen mensen natuurlijk wel vaker als ze weten dat ze komen te overlijden. Dat je nadenkt over degene die achterblijven. Wat laat ik hen nog achter? Los van misschien een erfenis of al het juridische geregel. Maar waarom schrijf je mensen geen brief? Toen dacht ik ook, ja, je weet natuurlijk nooit wanneer het leven voorbij is. En dat is natuurlijk ook heel ongezellig om daarover na te denken. Maar ja, je hebt het niet in de hand.
0: Nee, klopt. Maar dan zou jij een brief schrijven voor bijvoorbeeld Jules en voor Laura.
2: Ja, waarom zou ik toch niet als een soort van afronding... of met, om toch met een goed gevoel of zo eruit te gaan of nog iets...
0: Ja.
2: Wat je anders niet doet. Stel, ja, je loopt onder die bekende bus of tram. Dan wil je toch nog dat zij iets van jou hebben gehoord. Of dat je nog iets liefs zegt. Of waarmee ze verder kunnen.
0: En heb je al een antwoord op deze vraag?
2: Nou, het zit gewoon heel erg in mijn hoofd. Ik zou ook niet zo 1, 2, 3 weten van wat schrijf je dan op. Maar dat is een klein clubje. Want anders blijf je natuurlijk... Ja,
0: blijf je schrijven.
2: Dat is een beetje inflatie op de afscheidsbrief ook.
0: Ja, of je moet een folder maken. Dat kan natuurlijk ook naar meerdere mensen gaan.
2: Ja, van in de naam dan veranderen.
0: Ja.
2: Maar ik heb wel een heel clubje van mensen in mijn hoofd. Van ik denk, die zou ik dan nog wel iets willen zeggen.
0: Zou je het graag willen krijgen van je moeder?
2: Dat denk ik wel. Ja, zeker. Ja. Van mijn moeder, mijn vader, mijn zussen. Kan ik ook zo aan denken. En jij?
0: Ja, nou, ik weet. Kijk, mijn vader is in 2010 overleden. Die was een half jaar ziek. Die had longkanker. En ik wilde hem eigenlijk vragen... zou je een brief willen schrijven voor 1, als ik ga trouwen... en 2, voor als ik kinderen krijg? Want ik was destijds 25... en beide grote levensgebeurtenissen waren echt ver weg. En ik heb het uiteindelijk niet gevraagd. Want het zou voor hem... Hij was echt ziek. En het zou voor hem zo concreet worden... dat hij bij beide levensgebeurtenissen niet meer zou zijn. Ik wilde niet nog meer op zijn verdriet gooien. En ik dacht ook, het voelt bijna egoïstisch... om dan zeg maar mijn gevoel te laten prevaleren... boven het gevoel van die dag toen hij zo ziek was. En dat hij al zoveel verdriet had dat hij ons achterliet. Dus ik heb dat nooit gevraagd. Die brief had ik graag gehad. Maar ik sta er ook helemaal achter dat ik het niet heb gevraagd.
2: Oh, je hebt daar geen spijt van?
0: Nee, ik heb er geen spijt van. Want ik heb destijds met die kennis van die dag die beslissing genomen. En daar spijt van hebben is ook niet... Ja, vind ik ook een beetje zinloos.
2: Ja, terwijl ik de hele verhouding van ouder en kind... daar je wil je ouders zo graag bij bepaalde momenten nog hebben... of weten hoe ze over dingen denken. Dat kan dat ook wel fijn is om dat te hebben inderdaad. En denk je dat je moeder het overweegt?
0: Nou, mijn moeder is een praatgraag, dus ik kan wel briefjes vol schrijven. kijk, dat is ook misschien...
1: Zou je zelf zo'n brief schrijven?
0: Nou, weet je, dan vul ik jou wel aan, Annemarie. Ik denk dat het vandaag de dag zo moeilijk is, zo irreëel. Kijk, oké, we kunnen ons vandaag allemaal verslikken in een lolly. Dat weet je rationeel gezien. Maar ik denk dat het luikje van wat je allemaal wil zeggen tegen iemand... pas opengaat als je het monster aanstaart. En dan is weten dat je ziek bent en dat er op korte termijn... een einde komt aan je leven. Ik denk dat dat het losmaakt. Het moet het losmaken om hetgene op papier te krijgen wat je wil schrijven.
2: Ja. Ja,
0: anders lukt dat, denk ik niet.
2: Daar had ik met mijn moeder ook over. Zelfs mijn moeder zei, die ook wel wat ouder is... die zei van ja, ik zou nu ook niet zo 1, 2, 3 weten hoor... wat ik moet opschrijven.
0: Nee.
2: Daar moet je wel echt eventjes goed over nadenken. Ja, ga je mensen bedanken? Of wil je juist nog iets, toch even wat dwars zitten opschrijven? Dat doe je ook niet of zo.
0: Dus nee.
2: Iets, ja, hoe doe je dat? Dat is wel een grote vraag. Maar
0: en moet het een brief zijn? Kan ook een app? Een appje?
2: Een appje?
0: Inspreken.
4: Nee, ja, even een hele mooie brief.
0: Ja, okay.
2: Er is wel even wat moeite in.
0: Nee, sorry jongen.
2: Die is je laatste.
0: Nee. Ja, dat is waar.
4: Er staan nog genoeg audio van jou in alle archieven.
0: Ja, dat is waar.
4: Die zou ook wel eens fijn zijn.
0: Hé, hey, er is trouwens wel een prachtige podcast over gemaakt. Hè, door onze collega Joost Swinkels.
2: Ja.
0: Die hoor je elke avond tussen 7 en 10. Zijn vader en die van zijn broer Koen is overleden toen Joost zelf 5 was. En zijn vader was ook ziek. En die heeft dus heel bewust brieven achtergelaten in een groen boekje. Joost heeft daar echt een prachtige podcast over gemaakt. Even een klein stukje daaruit.
5: Zonder dat ik het wist is het groene boekje altijd onderdeel geweest van mijn leven. Misschien is het openslaan van het groene boekje niet het begin van het einde, maar juist het begin van iets nieuws. Hoewel ik steeds beter snap waarom ik het zo lastig vind om het groene boekje open te slaan, merk ik dat ik er gewoon nog niet klaar voor ben. Misschien sla ik hem pas open als ik zelf kinderen krijg. Of misschien doe ik het wel eerder, samen met Koen en een fles wijn.
0: Ik vond dit zo mooi, want het is zo waardevol als je dat hebt liggen.
2: Ongekend inderdaad. Ik denk dat heel veel mensen het niet hebben. Maar als je het hebt, wat mooi.
0: Heel mooi. Deze podcast heet Liefs Papa Piet.

0: Ja, ze zeggen altijd, je kunt nooit iedereen blij maken. Haha, dan ken je Mattie Valk nog niet. Nou, ik ga in ieder geval een poging wagen, jongens. Zometeen, na snollebollekes links-rechts... ga ik één luisteraar blij maken met 6 kaarten voor de Foute Party. Het sixpack geven wij vandaag weg. Dat is leuk als je met je volleybalteam komt. Of misschien wil je met 6 vrienden verkleed als friends. Kan
1: leuk.
0: Ook nog.
1: Ja, heel leuk.
0: Luc met 5 dates. Ook leuk.
1: Ja, laat maar, bel maar niet. Ik neem ze nu graag in ontvangst.
0: Ja. Zometeen, als je snollebollekes hoort op de radio, app dan Foute Party. Spreek ik je misschien direct daarna, geef ik je 6 tickets. Voor iedereen die dan niet gewonnen heeft, die ga ik ook blij maken met ander nieuws rondom het Foute Uur.

0: registreer een defibrillator of niet, want god, mannetje.
1: Hey René, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mattie.
1: Zo, gezellig, man.
3: Q-music, de foute party. The
1: big one. Heet jij wel René of heet je Rob?
0: Ja.
2: Nee. Nee,
1: René. Goed zo. Hey René, ben je wel eens op de foute party geweest al?
2: Ja, zeker, zeker. In de Brabant al. En afgelopen jaar natuurlijk in Eindhoven.
1: Hé, wat leuk. Je bent echt een vaste bezoeker.
2: Ja, als het kan, dan proberen we wel te gaan, ja.
1: En wie is we?
2: Ja, ik en mijn vrouw sowieso. En ja, afgelopen jaar samen met Patricia en Alexander nog geweest.
1: Patricia en Alexander zijn mee geweest.
0: Ja. Altijd gezellig, hè? Altijd gezellig als Patricia en Alexander erbij zijn.
1: Echt, het recept voor een feestje. Wat leuk. Hé, hey, maar hoeveel foute parties heb je dan al achter de rug?
2: Ik denk een stuk of 3-4.
1: Oh, dus echt een tevreden bezoeker hebben wij hier.
2: Ja, zeker.
1: Wat is er zo leuk aan, René, voor iedereen die nog nooit geweest is?
2: Ja, sowieso de sfeer en alle soorten muziek. En ja, iedereen komt samen. Ja, het is gewoon geweldig, toch?
1: Ja, dat dacht ik wel. Heb jij een sixpack zelf?
2: Nee. Ik heb een fusje. Is dat goed?
1: Fusje? Ja. Ja, dat is ook goed. Hé, hey, René, jij krijgt 6 tickets voor de Foute Party! Yes!
2: Dank je.
1: Gefeliciteerd jongen, je bent erbij in Gelredoom 2027. Nou, het is echt een mega line-up. Snollebolleken ga je dus zien. Cascada, Po, Elstak, Jan Smit, Robert van Hemert en vele, vele anderen. Tot dan jongen.
2: Hey, dankjewel hè.
1: Hoi. Morgenochtend maak je hier kans op het volgende pakket. Het voetbalelftal pakket. Krijg je 11 tickets. Ja, het is het pakket dat VV Voorwaarts van Luc graag zou hebben.
0: Zeker, zeker. Dan hebben we gewoon een hele elftal op de foute party staan.
1: Zou toch mooi zijn? Zo krijg je een elftal wel bij elkaar.
0: Ja, zo wel ja. Op zondagochtend niet.
1: Dat win je hier dus morgenochtend. En meer goed nieuws. Want aankomende vrijdag start natuurlijk de kaartverkoop voor de foute party 2027. En daarom hoor je morgen in aanloop naar die kaartverkoop de hele dag foute muziek. Maar echt van 12 uur 's nachts.

0: Q-Music. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Het gaat over de videodeurbel, want daar is echt lang niet iedereen blij mee.
0: Nee, dat blijft een beetje onderwerp van gesprek. Hoe blij we daar nou mee moeten zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat er ook beelden zijn van mij op de videodeurbel van mijn buren. Altijd als ik dronken thuis kom.
1: Altijd.
0: Klinkt wel alsof het 5 keer in de week is. Dat is niet zo. Maar als ik dronken thuis kom, dan moeten wij de galerij over. En dan doe ik samen met Kiki altijd een spelletje. Gaat totaal ridicuul klinken wat ik nu zeg. Maar bijvoorbeeld, kom in 20 passen bij de deur. Maar dan moet je dus hele grote passen maken.
2: Oh, leuk. Wel leuk.
0: Dan heb je heel veel pret in als je een glaasje te veel op hebt natuurlijk. Yes. Of bijvoorbeeld ga hinkelend naar de voordeur.
1: Oh, leuk.
0: Nou, ik denk dat het voor mij ook wel bizarre beelden zijn.
2: Bent u de buurman van Matt?
0: Nee.
2: Dan deze beelden even mailen naar
0: luke@qmusic.nl. We hebben trouwens ook fantastische beelden binnengekregen van onze luisteraars. Daar wil ik je er zo meteen een paar van laten horen. Want het geluid daarvan is minstens zo leuk als de beelden. Alvast even eentje. Bijvoorbeeld bij Mats. Daar werd een pakketje bezorgd. Een pakketje met vapes. Alleen dat ging niet helemaal soepel bij de pakketbezorger.
3: Jezus, wat een kudding!
0: Zo meteen hoor je er nog een paar.
4: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
5: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
4: Nou, toch wel.
5: Wel?
4: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
5: Oh ja, dat is ook zo.
4: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
5: Ga het meteen doen.
4: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
6: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
7: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
16: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
17: Nu superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor word ik snel geholpen
18: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl. Even bollen
19: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Relaxed?
19: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: BTW deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
22: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
23: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
24: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
25: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee?

0: 35 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
5: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met één file van 3 kwartier of langer. De A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwedijk is een ongeval gebeurd. De kilometers zijn 9 kilometer file, excuus, en 55 minuten vertraging.
6: Prima najaarsdag vandaag met flink wat zon en af en toe wat stapelwolken. Het wordt een graad of 18. Annemarie heeft het laatste nieuws.
7: Goedemorgen. Dus even opletten als je met de trein of bus naar school of werk moet. Er wordt namelijk gestaakt in het streekvervoer. Dat betekent dat er minder of geen bussen en regionale treinen rijden. De treinen van NS rijden wel. En in een paar grote steden is er ook weinig aan de hand. Ja, het gaat dan bijvoorbeeld om treinen van Arriva en Keolis die niet rijden. Het heeft allemaal te maken met mislukte cao-gesprekken, die staking. De bonden die zijn eigenlijk van plan om voorlopig iedere week 1 keer het streekvervoer plat te leggen.
6: Als dit jou wel helemaal uit de hand loopt, dan hebben wij nog 100 taxis klaarstaan. Hè?
7: Kijk.
6: Als het echt niet meer te handhaven is.
7: Het kan nog eventjes duren voordat alle winkels bij Albert Heijn weer helemaal vol liggen. Dat heeft de topvrouw van het bedrijf gisteravond gezegd bij Eva Jinek. Al dagen is er natuurlijk een storing bij de supermarkt. De systemen die worden weer opgestart, maar dat heeft tijd nodig. Over de vraag of Albert Heijn nu gehackt is, ja, daarover wilde de topvrouw eigenlijk niks kwijt. Er zou in ieder geval geen aanwijzingen zijn dat er klantgegevens zijn gestolen. Er zijn ook mensen die zich zorgen maken over hun koopzegels. Daar kun je nu eventjes niet bij. Maar geen paniek, zegt de topvrouw. Je bent je geld niet kwijt.
8: Dat is veilig. Dus op dit moment kunnen ze hun saldo's niet zien. En dat is super vervelend, dat snap ik. Maar het geld is veilig, het is gewoon gereserveerd. En zodra de systemen weer online gaan, dan zal je weer je saldo kunnen zien.
6: Is het Eva Jinek zelf?
7: Nee, dit is de topvrouw van
6: Albert Heijn. Ze lijkt wel Eva Jinek.
7: Ja, hetzelfde accenten. Ja, zij is Australisch van origine. Sommige mensen die hebben al tot duizenden euro's in hun account staan, hè, met die spaarregels. Bijvoorbeeld om te sparen voor een vakantie. Want ja, de rente is best wel hoog, 6%. Mm. Dus dat tikt lekker aan. Dan, ja, dit geluid. Ik denk dat veel mensen het herkennen.
6: Tegenstelling tot het geluid.
7: Ja, dit is de welbekende ringdeurbel, de videodeurbel. En steeds meer mensen die hebben er natuurlijk zo eentje. Maar lang niet iedereen is er blij mee, blijkt het onderzoek. 1 op de 3 Nederlanders zegt zich vaak bekeken te voelen door zo'n cameradeurbel. Komt vooral doordat we niet weten wat er wordt gedaan met die beelden. En we vinden het al helemaal vervelend als een deel van ons eigen huis wordt gefilmd door de deurbel van de buren, de overburen.
6: Ja.
7: Politie is dan wel weer blij mee met al die videodeurbellen, omdat ze die gebruiken, althans de beelden, voor onderzoek. Hè?
6: Hey, maar er zijn toch wel regels als je zo'n ding ophangt?
7: Ja, zeker. Je mag, moet zoveel mogelijk in ieder geval je eigen terrein filmen. Beperk het zicht ook op je buren en voorbijgangers. En ze zeggen ook, ja, sowieso die beelden niet zomaar online zetten.
6: Hè? Nee.
7: Bewaar ze ook niet te lang. En informeer toch ook mensen met een sticker of een bordje dat er gefilmd wordt.
6: Overigens, sommige beelden die online komen, die zijn echt een feest.
9: Wat is het? Goeiedag, wil je overstappen of niet?
10: Nee.
9: Broer, vraag je een normale vraag. Wil je overstappen of niet? Waarom lach je, broer? Wat is met jou? Waarom lach je, maat? Wat denk je, broer? Wil je overstappen of niet, broer?
6: Ja, dan hadden we dit moeten missen. Wij hebben er ook heel veel gekregen van luisteraars. Beelden, maar de audio is minstens zo leuk. Luister even mee. Dit is de deurbel van Nienke. Die kon gewoon meeluisteren met een paar verkopers van KPN. Die hadden het over Temptation Island.
10: Temptation Island. Ja, ik zeg het zo, hè. Het is best wel een goed programma. Omdat je dan eigenlijk echt zit waar een mens denkt. Omdat het zo dom is.
11: Ja, ik weet het. Maar zulke mensen, die zijn makkelijk. Die kan je gewoon zo even uit de kroeg vatten en mee naar huis. Ja, maar dat is niet wat je wil hebben.
6: Nee, dat wil je niet hebben. Hier komt Esmee erachter, samen met haar moeder, dat ze zichzelf buiten hadden gesloten.
12: Oh. Oh. Oh, er zit de sleutel in. Sorry. Uh-oh. Oh, nee. Ja, lach maar. En ook aan de achterkant.
6: Ja, en ook aan de achterkant. Ja.
7: Brabanders.
6: Ik heb er nog een paar, die hoor je zo meteen over drie.

0: Kijkje Music en Eye of the Tiger. 1 op de 3 Nederlanders, ga even bij jezelf na of je erbij hoort, zegt zich vaak bekeken te voelen door een camera-deurbel. Dat is een ding dat dit doet. Dat is heel leuk, want nu beginnen er allemaal 100 te blaffen in huis in Nederland. Nou, succes daarmee. Waarom hebben we er dan zo last van? Nou, wat gebeurt er met die beelden? Hoe lang wordt het dan bewaard? Ik wil niet dat mijn eigen huis gefilmd wordt. Dat is de problemen die we ermee hebben. Het levert wel even pareltjes op. Wij hebben zoveel mooie fragmenten gekregen in video van deurbellen van onze luisteraars. Maar als je er naar luistert, ja, dan is het eigenlijk minstens zo leuk. Luister even mee naar de man van Kirsten. Die zong nog even een liedje voor de deurbel. Kirsten was daar overigens zelf niet zo blij mee, aangezien de kinderen nog lagen te slapen.
1: Ik weet nu dat er een engelenwade bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat.
0: De man van Kirsten kan trouwens morgen zijn rol op, want de drijven de hele dag foute muziek. Nog even luisteren naar een opname van Kim. Je hoort hier de 26-jarige dochter van Kim, dat is namelijk Kiki. En Kiki die praat met de postbode. Die moet bij de naam Kiki meteen denken aan actrice Kiki Klasse. Uit Zeg eens A. Ja, dat is echt een vorige generatie.
2: Ja, die is echt afgeteld.
0: Ja, die postbode die probeert dus duidelijk te maken dat hij bij de naam Kiki moet denken aan Kiki Klasse van Zeg eens A. Maar dat wordt echt een super verwarrend gesprek.
3: Hoi.
4: Hi.
3: Kiki.
4: Ja, dank je.
3: Vroeger was je vroeger in de jaren 80. Zeg eens A, ken je dat nog?
4: Wat?
3: Zeg eens A.
4: A?
3: Zeg eens A.
4: A?
3: Ken je niet?
4: Nee.
3: Oh, jij zegt A. Ja, dat was een serie op
0: tv. Oh! Ja, dus Kiki gaat gewoon netjes A zeggen, terwijl hij zegt de titel van die serie.
3: Hoi.
4: Hoi.
3: Kiki.
4: Ja. Dank je.
3: Vroeger was je vroeger in de jaren 80. Zeg eens A, ken je dat nog?
4: Wat?
3: Zeg eens A.
4: A?
3: Zeg eens A.
4: A?
3: Ken je niet?
4: Nee.
3: Oh, jij zegt A. Nee, dat was een serie op tv.
4: Oh!
0: Ja, totale verwarring in het gesprek. Zo grappig. Ja, en deze classic van onlangs nog. Tom die schrikt zich echt rot door een slang in zijn voortuin.
5: Mam! Mama! Mam!
0: Ja, het is zo echt.
5: Mam! Mama!
0: Ja, ik zou hem ook doodschieten trouwens. Oh, heerlijk ze. Nou, mocht je nog beelden hebben, je weet ons te vinden, want we genieten er enorm van. Ondertussen, een ander appje en dat komt van Guus.
6: Hey Mattie, goedemorgen. Hallo. Ik vroeg mij af, hè, jouw verhaal van de marechaussee. Ik moest vlak voordat dat verhaal ten einde kwam, dus hoe hoog de boete in, was, ja. Ja, moest ik helaas uit de auto om aan het werk te gaan. Dus ik vroeg mij af, hoe is dat nou afgelopen? Groetjes.
0: Dag Guus. Ja, ik heb hier onlangs verteld inderdaad dat ik was aangehouden, staande gehouden door de marechaussee. Ik heb dat dan ook opgenomen met mijn dictafoon. Er waren heel veel mensen die hebben uiteindelijk het einde van het verhaal helemaal niet gehoord. Ik zal het je zo meteen nog even laten horen hoe dat is afgelopen, hoe hoog die boete was. Voor flink te hard rijden over. En eerst Suzanne en Freek.

0: Shepherd, Backy Music en Coming Home. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, steeds meer studenten, ja, het zal je misschien verbazen hoor, maar gebruiken ChatGPT om hun scriptie te schrijven.
0: Hoor je zo meteen. En ja, ik werd dus staande gehouden door de marechaussee op weg naar werk, 's ochtends om 4:15 in mijn donkerblauwe BMW. Zo'n auto die je onraad doet vermoeden. Zo eerlijk ben ik zelf ook. Alvast even het begin van dat gesprek.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo.
3: Koninklijke Marché. Heeft u voor even draaibijs?
0: Nou, je hoort binnen 20 minuten hoe dat afloopt. Maar het antwoord op deze vraag was in ieder geval nee.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Voor minder. Simpel.
11: Hé hey joh, hij is weer terug.
12: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
11: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
13: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
14: Balen zeg. Koffie?
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
16: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
20: pearl. Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
21: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
22: Slecht plan.
21: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
22: Goed plan, zonneplan.
23: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
24: Je wint 3000 euro!
23: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
25: Oh, alles! Ik kan het niet geloven.
23: Vanmiddag om 4:45 in de Q-middagshow... verdubbel je salaris.
25: In 1 minuut.
23: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
26: Q sounds better with you.
27: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8-plus scoren op werkplezier.
28: Kom werken!
27: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
29: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.

0: één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Het geluid.
9: Het geluid van Q-Music is nu waard.
10: Ja, even kijken, maar het staat er echt. €32.000.
9: Jij al wat het is?
8: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
10: Goedemorgen, 1 over 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
11: Goedemorgen. Er wordt gestaakt in het streekvervoer. En dat betekent dat veel bussen en regionale treinen, zoals die van Arriva, niet rijden. Na de mislukte cao-gesprekken willen de bonden voorlopig iedere week 1 keer het streekvervoer platleggen. En de bonden zijn onder meer boos over een nieuw plan over de roosters, zo vertelt vakbond FNV bij RTL.
12: Nu is een dienst 8 dagen van tevoren bekend wanneer je moet gaan werken. Nou, dat willen ze na 4 of minder dagen. Dat betekent dat je eigenlijk feitelijk, als je dinsdags 's middags je kind naar het zwemmen zou brengen, dat je dat niet wekelijks kunt doen.
11: Ook willen de bonden meer salaris. De treinen van NS die rijden wel vandaag. En in een paar grote steden is er ook weinig aan de hand met het OV. Steeds meer studenten gebruiken AI om hun scriptie te schrijven. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat zelfs 1 op de 5 scripties voor het grootste deel door een chatbot zijn gemaakt. Onderwijsminister Letschert schrikt ervan. Ze heeft het over fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Studenten zeggen er geen moeite mee te hebben, omdat iedereen het doet. En de deal die Amerika heeft gesloten over het kopen van Russische diesel is niet oké, vindt premier Jette.
13: Want iedere dollar die de Russische oorlogskas verder spekt is slecht nieuws voor Oekraïne, maar daarmee ook voor alle bondgenoten van Oekraïne. En dat zijn ook de Europeanen en de Amerikanen zelf.
11: President Trump wil met de deal de brandstofprijzen in Amerika omlaag brengen. En er komen verkiezingen aan en veel Amerikanen zijn boos om die hoge prijzen. Jette wil nu dat de afspraken tussen de VS en Rusland worden teruggedraaid. Dan nog voetbal. Het was een lekkere avond voor de Oranje vrouwen. Zij wonnen met 3-0 van Hongarije. En daardoor hebben ze zich geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs van het WK volgend jaar. Voor verdediger Isa Cardinaal was het een extra mooie avond. Zij mocht haar debuut maken en is blij, vertelt ze bij de NOS.
14: Ja, trots. Dat is eigenlijk het woord dat denk ik het beste omschrijft. Ik had verwacht dat ik wel een beetje zenuwachtiger zou zijn, dus dat viel me best mee. Gewoon lekker gaan.
11: Er was ook nog Champions League voetbal gisteravond. PSV kwam in actie en verloor met 1-0 van Leipzig. Het weer nog, prima najaarsdag. Flink wat zon ook, af en toe wat stapelwolken en het wordt zo'n 18 graden.
10: Hele goedemorgen, het Q-music verkeer met 1 file van 1 uur of langer. Dat is op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen de brug over de Dongen en Nieuwedijk is een ongeval gebeurd. 9 kilometer file en 1 uur en 10 minuten vertraging.
15: Q-music.
10: We vieren alvast de Foutenparty 2027 met morgen de hele dag alleen maar foute uren.

0: Goedemorgen.
1: Ja, elke ochtend rond 4:30 vertrek ik uit het prachtige Rotterdam. Land ik hier rond 5:30. Mensen vragen zich altijd af, Mattie, is dat niet ver rijden? Nou, ik moet eerlijk zeggen, op sommige dagen kan het een beetje tegenvallen. Maar over het algemeen vind ik het echt heerlijk. Die grote koplampen voor je op een lege snelweg. Dan luister ik een beetje naar talkshows van de avond ervoor. Overdenk een beetje het leven. Vanmorgen reed Kiki mee. Mijn vriendin die werkt hier ook. Dat is overigens vaker niet zo dan wel. Maar vandaag komt het dan even zo uit dat dat kon. En zitten we samen een beetje te mijmeren over het leven.
2: Oh, god.
1: Ja, maar dat is heel lekker hoor.
2: Zo 's ochtends is het 5:30.
1: Ja, dat is heerlijk. Dan lekker zo'n rustige snelweg. En dan wordt er een beetje gebabbeld. En dan word je zo samen een beetje wakker.
2: En waar ging het vanochtend over?
1: Goh, waar is het over gegaan? Nou, eigenlijk al vrij snel dat Kiki zei... Volgens mij zit de politie naast ons. Inderdaad, de volgende stap was de grote mooie rode letters... op de achterkant van die auto. Volgen politie.
3: Bonnie en Clyde moesten stoppen.
1: Ja. Ja, en dus de eerste afslag vanaf de A10 Amsterdam. En ja, ik deed mijn raampje natuurlijk open. En daar kwamen ze.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Hallo.
5: Koninklijk Marseille. Heeft u voor even rijbewijs?
4: Nee, dat heb ik niet bij me.
5: Niet bij u?
4: Nee, dat is natuurlijk al overtreding 1.
5: En wat, u hoeft niet te antwoorden, maar overtreding 2?
4: Te hard gereden.
5: Ook dat?
4: Ja, klopt.
5: Laat vertrokken van huis?
4: Ja, en ook gewoon rustig op de weg. Ja, ik ga niet liggen. Ik rij elke dag zo hard. Ja, ja sorry, ja. Ik ga eerlijk zijn,
5: mensen. Wel eerlijk. Ja. Dat kan ik waarderen.
4: Ja.
5: Nee, je valt ons op. Wij komen van Schiphol af. Wij rijden parallel. Ja, dan zien we een BMW die voorbij komt. Ja. Kijk je de aandacht. Dus dan gaan we even achter je aan. We doen een meting. Op de teller hebben we 138. Gaan nog wel wat correcties vanaf.
4: Ja.
5: Zitten we uiteindelijk op 128 overschrijding.
4: Ja.
1: Ja, 128 overschrijding. Je mag er 100.
3: Oh, ik dacht dat je hier 120 mocht. Oh.
1: Nee, je mag hier 100. En dan, sorry, dan rijd ik gewoon veel te hard. Kijk, de situatie is daar 's morgens om 4:15. Er is geen hond op de weg. Het is een lange rit. Ik ga echt domme excuses geven. Ik hoor het mezelf zeggen. Ja. En toch is het dan verleidelijk om het gaspedaal in te trappen.
3: Natuurlijk.
1: Dus, ik reed 28 kilometer per uur te hard. Oh. En ik had geen rijbewijs bij me.
2: Ja.
1: Wat kost dat? Willen jullie nog een gokje wagen?
2: €250.
1: Jij gaat voor €250.
3: €320.
1: Dat is allebei niet goed.
5: Let er even op.
4: Doe ik.
5: Voor het rijbewijs ook zoiets. Nou, oké. Okay. Ik zie het door de vingers.
4: dat is heel lief,
2: ja.
4: Dat is heel sympathiek.
5: Dus houd even rekening mee. Want het is zonde als je dat bij elkaar gaat optellen, wordt het een duur ochtendje.
4: Ja.
5: Voordat je überhaupt begint.
4: Ja, snap ik.
5: Ja?
4: Ja, helemaal goed.
5: Rij rustig verder en dan goede werkdag.
4: Dankjewel, hè.
2: Tot ziens. Dankjewel, werkzaam.
3: Hé, heb je nou
1: helemaal een waarschuwing gekregen?
2: Ach, heeft jou herkend.
1: Ja, dat is dus niet zo.
2: Nee,
1: omdat ik heb daar inmiddels een radar voor ontwikkeld, Annemarie.
2: Ja?
1: Ik weet wanneer mensen mij herkennen. En dit was in dit geval echt niet zo. En kijk, even, ik verdien hier een bekeuring. Hè. Ik vind het echt nogmaals heel goed dat hij me staande houdt. Want ik rijd 28 kilometer per uur te hard. Aan de andere kant wil ik dit toch ook even laten horen... omdat Nederlanders heel snel zo zijn van... ach, alles wat verband houdt met het politieapparaat... dat vindt het heerlijk om mensen op de bon te slingeren. En die zien nooit wat door de vingers. En die maakt het niet uit wat precies de situatie was... Ja, dan denk ik toch fijn dat dit soort gasten ook bestaan. Nog even los van het feit dat het nu in mijn voordeel uitpakt. Want dit soort jongens heb je dus ook. En het heeft me er wel even bewust van gemaakt. Ik reed veel te hard, inderdaad.
3: Ja, maar ik ga niet raar opkijken... als er binnenkort iemand van de Koninklijke Marechaussee het geluid raakt.
1: Overigens, Kiki zei nog iets toen die Marechaussee wegreed. Nou, ik was eerlijk tegen de Marechaussee. Zij was eerlijk over de Marechaussee. Tegen mij.

0: Ja, ik liet dat stukje dus net horen dat ik was aangehouden. Staande gehouden heet dat officieel door de marechaussee. Ik reed veel te hard en ik had geen rijbewijs bij me. Nou, ongelooflijk aardig. Ze zagen het door de vingers. Ik kwam weg met slechts een waarschuwing.
1: Echt geluk gehad.
0: Super aardig van die gozer. Dus hij rijdt weg. En ik was gewoon heel eerlijk geweest tegen die marechaussee. Nou, toen was Kiki in één keer heel eerlijk over die marechaussee. Appje van Annelies.
2: Waren het knappe mannen, Kiki?
0: Ja, Kiki.
3: Ja, nou, ik vind dat uniform gewoon echt sexy. Dus ik zat naast jou en toen zag ik alleen het uniform. Dus ik ging toch even zo naar voren buigen om te kijken wat dan het gezicht erbij was.
0: Ja.
3: Ja, hele knappe man was het.
0: Maar kun je eens dan uitleggen, wat doet het dan? Dat uniform.
3: Ja, ik vind het maakt hem heel mannelijk. En ik val op hele mannelijke mannen. Maar hij werd wat groot. Hij hield ook zo dat vestje vast. Ik vind het eigenlijk nog sexier als ze echt zo'n geweer en zo'n baret op hebben. Ja, ik weet niet, dat doet toch iets.
4: Ah, nou, autoriteit.
3: Ja, misschien ook wel, ja.
0: Ja, inderdaad. Het is wel leuk, precies op deze dag app Jessica. Hey Matty, je bent weer verkleed als pompbediende. Leuk, ik heb een nieuwe rood jackie aan.
1: Nou,
0: leuk.
1: Heeft ze wel een beetje gelijk in.
0: Nou, het is gewoon leuk jackie. Ik sta ermee op de foto. Het is de persfoto. Maar ik vind het wel opvallend dat het is ook weer een. Het is ook een cliché, toch? Zeg maar de marechaussee, politie,
1: ja,
0: defensie.
1: Dat is zo, ja.
3: Klopt.
0: Even een rondje maken. Luc, zijn het nog steeds die beroepen die zeg maar al decennia meegaan, die wij ervaren als sexy in uniform?
1: Ja, ik heb dan ook wel een cliché antwoord. Dan ga ik voor de stewardess.
0: Wat een cliché.
1: Ja, sorry,
0: ik snap het wel. Nee, maar je mag het vinden. Ja, maar nee, het is hetzelfde. Dit hadden we 20 jaar geleden natuurlijk ook gezegd.
1: Ja, dat is wel waar. Maar een stewardess, ja, zo'n mantelpakje is dan toch erg aantrekkelijk.
0: Het mantelpakje, ja. Annemarie?
4: Ik word echt niet warm of koud van een uniform.
0: Oh nee?
4: Nee, doet me niks.
1: Helemaal bloot. Helemaal bloot gewoon.
4: Nee, het pakt mij niet. Nee, ik kan
0: mooie stewardess. Mee. Mooie stewardess.
4: Daar kijk ik toch niet naar.
0: Ja, jawel,
4: ik kijk
0: natuurlijk
4: naar mijn vriendin.
0: Ja, dat is toch allemaal mens. We zijn toch allemaal mens. Even kijken, Roel, op de redactie.
5: Ja, ik word toch wel warm van een dokter.
0: Dit was wel 1996, man. Een dokter. Een zuster.
5: Een zuster. Zo'n jas, witte jas, een beetje open.
4: Dat kan je ook echt niet meer zeggen, zuster. Dat is gewoon verpleegkundige. Idioot.
1: Sexy zuster.
0: Ja, zuster. Nee, zuster. Ja, het zijn toch de veel voorkomende beroepen, hè? Ik zat te denken aan een tennislerares, bijvoorbeeld.
1: Omschrijf dat eens dan.
0: Ja, gewoon. Wat is op zo'n tennisbaan.

0: Teddy Swims, Back Your Music en Break Up in Reverse. Groot onderzoek zijn we zojuist gestart. Wat ervaren wij Nederlanders nou als een sexy uniform? Zijn het nog steeds dezelfde beroepen als 20 jaar geleden? En dat is ook prima, hè? Dat het cliché nog steeds de waarheid is. Zijn het nog steeds politieagenten, mensen bij defensie, zusters, ik bedoel verpleegkundigen, stewardessen. Ja. Wat komt er zo al binnen, Luc?
1: Barvrouwen. Ricardo die is gek van barvrouwen. Nathalie de Lange zegt vrouwen in de bouw, stoer en sexy.
2: Maar wat hebben barvrouwen dan aan? Wat maakt zeg maar dat of gewoon omdat ze bier tappen? Of
0: en gewoon zo'n theedoek toch?
1: En een klein pilsje in de hand. Annemarie, oh, elke man smelt weg. Boerinnen komen ook vaak binnen. Patrick Mulder is nog tandartsassistenten.
0: Wacht even. Want ik hoor er een heleboel boerinnen, inderdaad.
2: Vanwege de klompen.
1: Je hoeft het niet allemaal aan mij te vragen, Annemarie. I'm just a messenger.
0: Luister, even bij de boerinnen. Rustig aan nou. Die boerinnen zijn inderdaad best wel sexy. Want die
2: de
0: staan
2: boerinnetjes.
0: Die staan dan voor zo'n hooibaal. Met zo'n hark. Ja, ik vind dat ook sexy. Staat ook mijn fantasie op hol.
1: Overal.
0: Je hooi zolder.
1: De bovenkant los.
2: Ja, met niks eronderaan.
0: Nou ja.
1: Ja. Koeienmelk.
2: Jongen.
0: Hier is voor een beetje balans dan Lonneke.
3: Zo'n lekker gevormde bouwvakker. Met zo'n werkbroek met van die zakken. En dan lekker strak om het kontje. En dan een strak gespannen t-shirt. Ja, dat.
0: Nou, er komt hoe dan ook veel binnen. Wij moeten dit even gaan opleiden, even plussen en minnen. Dan maken wij morgen de shortlist bekend. Ja. De meest sexy uniformen van Nederland. Je hoort het morgenochtend op dezezelfde plek. Annemarie, wat zit er zo meteen in het...

0: nieuws.
1: Oh ja, sorry. Nou, zit daar trouwens ook de buschauffeur bij?
0: Voor nu nog niet.
1: Voor nu nog niet. Nee. Nou, ik zou ze toch even in het zonnetje willen zetten. Althans, ze zitten ook in het nieuws zo direct, want er wordt gestaakt.
2: Bij Q-Music zit je goed voor de perfecte start van je weekend.
3: Hoi,

0: Dutch Top 40 on Q-Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met twee tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat. Via qmusic.nl/top40. En het antwoord...

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Fans van voordeel. Aldi.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: En, al lang last?
12: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
11: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
12: Ik heb geen idee.
13: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
18: Yes!
19: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
17: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
18: Yes!
19: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar €0,89. Lidl, je verdient het.
20: Een hele goede morgen. Het Q-music verkeer met 1 file van een uur of langer. Dat is op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmaanden en Rijzerhout staat 15 kilometer file en je vertraging is daar een uur.
21: Welk uniform vind jij sexy? Zijn het nog steeds dezelfde beroepen als 20 jaar geleden? Marieke heeft nog een toevoeging.
22: Nou, weet je op welk uniform ik echt gek ben? Of eigenlijk echt altijd gek ben geweest? Het uniform van de astronaut.
21: Ja, snap ik. Heel sexy. Prima najaarsdag vandaag met flink wat zon. Af en toe ook wat stapelwolken. En het wordt een graad of 18. Annemarie heeft het laatste nieuws.
0: Goedemorgen. Vandaag wordt er gestaakt in het streekvervoer. Dat betekent dat veel bussen en regionale treinen, zoals die van Arriva en Keolis, niet rijden. Bonden en medewerkers die staken voor een betere cao. Zo willen ze meer loon. Ook deze buschauffeur legt het werk neer. Ja, en zij is vooral boos over de roosters.
1: Wij hebben zo'n onregelmatig werktijden. We kunnen geen één dag de wekker op dezelfde tijd laten zetten. Zo verschillend beginnen met opstaan. De nachtrust kom je niet aan. Je moet constant op de weg opletten wat je doet.
0: Onder meer in Brabant rijdt bijna geen enkele bus. Dat meldt Omroep Brabant nu. Ook in andere provincies rijden minder bussen en dus regionale treinen. Maar die impact is nog een beetje lastig in te schatten, omdat niet helemaal duidelijk is hoeveel medewerkers er ook echt mee staken. In Amerika is afluisterapparatuur ontdekt in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Dat zit in San Francisco. Een medewerker had een afluisterapparaatje verstopt achter een televisie in een vergaderzaal. Het zat gewikkeld in wc-papier. En in die zaal wordt vaak bedrijfsgevoelige informatie besproken. De man die de apparatuur plaatste is een man van 35 uit Saoedi-Arabië. Hij werkt ook bij het bedrijf, maar hij haalt niet de toestemming om ook echt in die zaal te komen. Hij is gesnapt op camera. En hij kan een jarenlange celstraf krijgen. Hij is meteen op straat gezet en aangehouden dus. En hij zou mogelijk banden hebben met Saoedi-Arabië. Dat is nog niet helemaal duidelijk hoe dat precies zit. Huh? Maar hij zou dus die bedrijfsgevoelige info hebben willen stellen.
21: Hoor je dat dan nog in wc-papier?
20: Ja.
21: Ik zou denken, plaats het dan op die televisie alsof het bij die televisie hoort.
0: Ja, ja, het, als je ook die foto ziet, het valt wel op inderdaad.
21: Ja,
0: goed.
21: Ja, oké.
20: Okay.
0: Dan groot entertainment nieuws uit Amerika.
18: I have a driver who was calling to report that there was gunfire. There was gunshots on the corner of Colville and Flamingo. Did you see anybody?
23: No. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25.
24: Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
25: Tupac is gunned down in what prosecutors call a retaliatory drive-by shooting.
0: Ja, gisteren groot nieuws in Amerika, gisteravond eigenlijk onze tijd. Want Kevy D, zoals hij wordt genoemd, een voormalig bendelid, heeft te horen gekregen van de rechter dat hij 40 jaar de cel in moet voor de moord op Tupac Shakur, de rapper. In 1996 werd hij doodgeschoten in Las Vegas. Die Kevy D werd in augustus al veroordeeld door een jury, of althans schuldig bevonden door een jury. En nu heeft hij zijn straf dus te horen gekregen. 40 jaar moet hij de cel in. Bewezen zou zijn dat hij het vuurwapen had geregeld waarmee Tupac werd doodgeschoten. Ja, en hij is eigenlijk de enige die ooit veroordeeld is voor de moord. Die man is inmiddels ook 63. Hm? Was toen eind jaren 90 ook lid van een bende. En hij is ook iemand die al veel over die moord ook gesproken heeft. Hè. Hij heeft er een boek over geschreven waarin hij toch wel een soort van bekentenis ook aflegt. Hij heeft ook daarover gesproken in een documentaire. Nou, je hoort daar een stukje over. En dat stukje...
21: Ja, wat wil je hier zeggen?
0: Nou, dat was eigenlijk voor de jury wel zo bepalend dat ze zeiden, hij is schuldig.
26: What happened when you pulled up alongside? That's true.
27: It's audio that prosecutors call a confession. Played Thursday in court during Tupac's murder trial.
21: Maar wat zegt hij daar dan?
0: Ja, dat is niet helemaal duidelijk, moet ik zeggen. Maar wat hij continu doet, is een beetje opscheppen over die moord. En duidelijk is dus dat hij dat vuurwapen geregeld heeft. Hij heeft niet zelf geschoten, dat is wat hij zegt. Hij heeft niet zelf geschoten, maar hij was erg betrokken erbij. Ja, en nu, wat is het, bijna 40, in ieder geval meer dan 30 jaar later.
21: Ja, ja, ja.
0: Dus, veroordeeld, dan moet hij nog 40 jaar de bak.
21: Oeh, goh, dat dit verhaal nog tot een soort van slotstuk zou komen.
0: Ja,
21: ja, ja, een soort van natuurlijk. Ja.
20: Hartstikke dom hoe het dan weer gegaan is allemaal natuurlijk. Dat je zo gelijk gaat opscheppen in een boek en in een documentaire en overal van ik had daar iets mee te maken.
21: Natuurlijk echt een enorme persoonlijkheidsstoornis. Ja. Die wil alleen maar aandacht.
0: Ja, hij deed daar heel stoer over.
21: Ja, ja.
0: En hij zei later, ja, ik heb dat allemaal verzonnen om er geld mee te verdienen. Zo is hij die rechtszaak ingegaan.
20: Dus wat leren we hiervan? Allemaal, als je een moord pleegt, niet te veel over opscheppen.
21: Nee, niet te veel over opscheppen. Dan word je namelijk gepakt.
20: Ja.

0: never change.
1: Tupac Back Your Music en Changes. Hey Han.
2: Hey Matty.
1: Hey, goedemorgen jongen.
2: Goedemorgen.
1: Zo, jij bent super fit Han. Jij rent meerdere marathons per jaar.
2: Ja, ja. Twee. Probeer altijd een voorjaars- en een najaarsmarathon.
1: Kijk aan, je hebt gewoon seizoenen waarin jij marathons loopt. En dan vind ik jou dus super fit. Zijn dat hele marathons, halve marathons?
2: Een marathon is altijd heel, hè? Anders zeg ik het over de halve.
1: Oei, oei, oei. Heel goed, Han. Springen, Han. Gelijk. Hey, in welke tijd loop je dan, zeg maar, voor de liefhebbers?
2: 3:30. Zo. Train ik hem nu op.
1: Boah, dat
2: is... Maar ik wil wel maar de 3:15.
1: Zo, hallo.
3: Ga je naar de Olympische Spelen ook?
2: Ja, maar niet om te hardlopen dan.
1: Hey, en hoe vaak train jij dan?
2: Ik probeer 3 tot 4 keer in de week. Dan nu aan het opbouwen.
1: Mm-hmm.
2: Naar zo'n 50 tot 70 kilometer per week.
1: Aankomend weekend is die van Amsterdam, toch?
2: Ja, die heb ik vorig jaar gelopen.
1: Oké.
2: Okay. Maar dat was niet mijn favoriete marathon. Sowieso niet mijn favoriete stad.
1: Nee.
2: Als je mijn Strava gaat kijken, dan staat hij ook op Rotterdam-Noord.
1: Want jij zit in Alblasserdam zelf?
2: Ja.
1: Ja. Want even, waarom is het dan niet je favoriete marathon? Hoe komt dat dan?
2: Nou, omdat Rotterdam sowieso gewoon de mooiste is. En ik heb Amsterdam gelopen. Dat was gewoon met heel veel versmallingen. Dus je vertraagt heel veel. En dan kom je gewoon heel langzaam in je ritme.
1: Ja, ik snap hem inderdaad.
3: Nou, deze vrouw uit Amsterdam gaat extra haar best doen voor jou.
1: Ja.
2: Ja.
1: We gaan namelijk proberen jouw perceptie rondom Amsterdam een beetje te veranderen hier, Han. Je gaat 4 op een rijen met een echte Amsterdamse.
2: Nou ja, laten dan toch iets goeds uit Amsterdam komen.
1: Ja, precies, ja. Han, ben jij er klaar voor?
2: Ik wel.
1: Dan gaan we Annemarie de studio uitsturen. En gaan we beginnen. 4 op 1. Ja, Han, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Geeft Annemarie zometeen 4 dezelfde associaties. Krijg je 2.500 euro. Daar gaan we.
2: Yes.
1: Jouw eerste woord is... Noord.
2: Zuid.
1: Druk.
2: Rustig.
1: Kaars.
2: Sfeer.
1: En je laatste woord is mosterd.
2: Kroket.
1: Oké, 4 woorden staan genoteerd. Gaat onze Amsterdamse inkoppen? Dat hoor je na Martin Garrix.

0: Martin Garrix, Back Your Music en Mad. We spelen vier op een rij met Han uit Amsterdam. En dit waren zijn vier woorden. Noord.
1: Zuid.
0: Druk.
1: Rustig.
0: Kaars.
1: Sfeer.
0: En je laatste woord is mosterd.
1: Kroket.
0: Ja, Han, nou heb ik zin in een kroket.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, lekker, hè? 9:12. What is wrong with us? Ja.
1: Ja, 9:12 zit de 12 in de klok, dus dat kent wel.
0: Ja, zo is het. Hé, eens even kijken. Wat is er allemaal geappt op basis van jouw antwoorden? Ja, mensen vallen vooral over kaars, Han.
1: Ja, die is lastig.
0: Kaars vet komt er binnen. Kaars branden komt er binnen. Kaars vuur komt er binnen. Kaars vlam komt er binnen.
1: Ja, daar zou ik ook aan te denken. Vlam, misschien nog diner. Maar ja, weet je, het kan van alles zijn.
0: Ja, klopt inderdaad. Het kan van alles zijn. We gaan gewoon maar eens kijken wat Annemarie zegt. Als zij het er goed van afbrengt, dan heb jij voor eeuwig de liefde te pakken voor Amsterdam.
1: Ja, nou, laten we het hopen.
0: Komt zij nog?
2: Is Annemarie naar huis gelopen toen ze de gang op moest? Of is zij naar Rotterdam gegaan? Hey, Annemarie.
0: Oh, daar ben je al. Hallo.
3: Ik moest even van ver komen, sorry.
0: Was je op het toilet?
3: Ja, ik was even bij het toilet.
0: Oké. Annemarie, het eerste woord is noord.
3: Zuid.
1: Kijk.
0: Druk.
3: Rustig.
0: Kaars.
3: Kaars.
0: Dat had Han gezegd.
3: Ja. Yeah. Kaars. Vuur.
0: Nee. Nee. Han, jij zei bij kaars...
1: Sfeer.
3: Oh, ja.
0: Zo.
1: Nee. Ja, dat is moeilijk, hoor.
0: Nou, boort die Amsterdammer je even 2,5 kaart door je neus, Han.
3: Sorry.
0: Nee, hoor.
1: Ja, het is er niet beter van geworden.
0: Niet opstoken. Laatste woord, wat had je gezegd, Annemarie, bij mosterd?
3: Kaas.
0: Kaas. Nee. Daar zei Han namelijk kroket.
3: Ja, dat ja. Ik ook.
0: Ja, iedereen is hier al minutenlang met zin in kroketten.
3: Ja.
0: Oké. Han, dankjewel voor het meedoen.
1: Yes.
0: Heb je trouwens morgen tijd om radio te luisteren, of niet?
1: Ja, denk het wel.
0: Ja, goed zo. Morgen hebben we namelijk de hele dag alleen maar foute uren, Han.
1: Ja, hij zit de hele dag aan. Dus
0: dat is geweldig, toch? Het is namelijk de week van onze foute party. We hebben bekendgemaakt dat we naar Gelredome gaan. En daarom morgen de hele dag alleen maar foute uren. En dat begint al om 12:00 vannacht dat je dat weet. En dit is Tepper City.

0: self-aware. Zometeen na 9 uur toch eens heel even kijken op het eerste gezicht of er al wat minder cliché beroepen binnenkomen als het gaat om wat aantrekkelijke opwindende uniformen zijn. We hadden het daar deze ochtend over. We hebben hier ook even een rondje gedaan. Nou, daar komt de stewardess, de verpleegkundige voorbij. Kiki had het over de marechaussee. Even kijken, het eerste appje bijvoorbeeld van Kimberly.
1: Ik heb op Schiphol gewerkt in de beveiliging. Er kwam af en toe zwaar bepakte marechaussee langs. Nou, ik dreef nog naar die weg. Holy moly.
2: Last year was big. Even bigger.
3: De allergrootste foute party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
4: De foute party. Woehoe!
3: Met onder andere de DJ's van Q Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q-Music Foute Party. The big one.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
0: Zaterdag 19 juni, Gelredoom, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
3: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-Char Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it!

0: Speel bewust 18 plus.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Is Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je Skipas altijd in je pakket.
3: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeer shoppen bij Trendhopper.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Het geluid.
10: Het geluid van Q-Music is nu waard.
11: Over 25 minuten spelen we voor 32.000 euro.

0: Morgen 1 over 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Reizigers merken niet overal evenveel van de staking in het streekvervoer. Arriva bijvoorbeeld zegt dat hun bussen en treinen in een groot deel van het land toch rijden als normaal. De vakbonden staken vanwege de mislukte cao-onderhandelingen. Ja, er zat niks anders op, zegt deze buschauffeur, die toch is gaan staken bij de NOS.
2: Ik vind het heel vervelend en we zouden ook liefst zeggen van jongens, neem ze allemaal gratis mee. Maar dat mag niet. De rechter heeft dat verboden. Dus ja, dan is dit het enige wat we kunnen. Ja,
1: toch zijn op sommige plekken buschauffeurs en machinisten dus wel aan het werk gegaan. In Kroatië zijn 18 Ajax-supporters opgepakt. Dat melden Kroatische media. Morgen speelt Ajax daar een wedstrijd in de Conference League. De supporters werden opgepakt in het centrum van de stad Split. Ze zaten daar op een terras. Mogelijk hadden ze messen bij zich, is het verhaal. Beelden van de arrestaties gaan rond op internet. Er zou niet zijn gevochten. De politie in Duitsland is overspoeld met tips over een Nederlander die al 10 jaar wordt vermist. Sydney uit Assendelft gaat het om. Hij was 19 toen hij tijdens een reis door Frankrijk verdween. Mogelijk op de grens tussen Frankrijk en Duitsland. Aan begin deze maand besteedde de Duitse variant van opsporing verzocht aandacht aan de vermissingszaak. Volgens de site Crime Station zijn er daarna tientallen bruikbare tips binnengekomen, waar de politie dus wel iets mee kan. Er zouden ook recente foto's van Sydney bij zitten. En we eten in ons land steeds minder vlees, zegt de Wageningen Universiteit. Vorig jaar aten Nederlanders gemiddeld 34 kilo per persoon. Dat is de laagste hoeveelheid sinds het wordt bijgehouden. Wakker Dier is er blij mee.
3: Sinds 2019 zien we dat vleesconsumptie geleidelijk daalt. Dus dat is heel goed nieuws voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid.
1: We eten dan vooral minder varkensvlees. Het weer nog, best wel een lekkere herfstdag. Flink wat zon, droog, graadje 18.
0: Goedemorgen, het Q-music verkeer met 1 file van 1,5 uur of langer. Dat is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen het Limes Aquaduct en de Ringvaart Aquaduct staat 9 kilometer file. En je vertraging is daar 40 minuten.
4: Q-music. Hey Mattie.
0: Hey, goedemorgen. Wat zijn eigenlijk de meest sexy uniformen van Nederland? Zullen we het meteen even over hebben. En eerst Bruno Mars.

0: Mars, Back in Music en On My Soul. Ja, het was deze man die het gesprek op gang bracht.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo.
2: Koninklijk Marseille. Echt even draaibijs.
0: Mocht doorrijden. Kwam al vanaf met een waarschuwing. Maar Kiki zei... Goh, marechaussee, dat blijft toch sexy, hè? Toen zei ik, ja, lieverd, ik snap je, maar... Wat een cliché.
3: Hij klinkt ook sexy, hè?
0: Ja, het is genoeg geweest.
4: Beetje cliché, maar het is wel waar, denk ik. Ja, ja, ja, ze zijn er wel meer dingen cliché, toch? Stewardess of
0: zo. Nee, natuurlijk. Clichés die zijn er omdat ze waar zijn.
4: Ja.
0: Zeker. We doen deze ochtend even onderzoek. Als we een lijstje maken van de meest sexy uniformen, wat staat er dan anno 2026 allemaal tussen? Het is veel binnengekomen. Dit is Monique.
5: Ik vind motoragenten echt sexy. Dat ze zo langs rijden met die zwarte strakke broeken en dan de klep van de helm omhoog doen. Ja. Dat heeft wel wat.
0: Ja, de klep van de helm. Even kijken, dit is Michelle.
6: Een schilder. Dat is toch leuk?
0: Kunnen we ons daarin vinden, in de schilder?
7: Het is gewoon een wit pak, toch?
4: Ja, schilder heb ik het niet meteen bij.
0: Aanpakker, zo van, die zou zeg maar qua huisje, boompje, beestje, beeld... zeg maar ons kunnen helpen om het huisje mooi aan te kleden.
4: Kiek, een schilder.
8: Nee.
0: Oké, okay. Het is iedereen persoonlijk natuurlijk. Dit is Lars.
9: Gewoon zo'n lekkere blonde boerin. Of een bloesje, grip in de hand, stukje graan in de mond. Och, geweldig.
7: Echt 1950.
0: Even kijken. Dit is Frank.
10: Hockeysters. Ja, dat doet het voor mij wel.
0: Oh, hockeysters.
4: Hockeysters.
0: Ja, die snap ik wel.
10: Hockeysters. Ja, dat doet het voor mij wel.
0: Ja.
7: Hockey.
0: Ja, ik zei tennislerares, maar hockeysters doen er ook aan mee. Amelot?
11: Dan kies ik toch voor de mannen van de politie. Dat uniform, dat staat toch fantastisch.
0: Ah, oké. Okay. Ja, Annemarie, jij zei vanochtend... Ik sta er helemaal niet op aan op uniform.
7: Nee, ik word daar niet zo warm of koud van. Het wordt mij gewoon niks.
0: Even kijken. Sabine, die heeft wat meer tijd nodig.
12: Ik vind mannen in pak ontzettend sexy. Dus bij wijze van advocaat of een directeur van een bedrijf. Maar dan zonder stropdas. En dan het liefst het blouseje een paar knoopjes open. 1 of 2. Dat je een beetje de huid ziet. Dat je toch een beetje fantasie hebt van wat zit er onder dat pak. En dan liefst ook nog een man met baard. Zo. Vind ik sexy.
0: Zo specifiek zeg.
4: Lijkt wel een stelling, Sabine. Alsof je het gewoon door kan geven. Vanmiddag om 3 uur staat hij voor de deur.
0: Oké, morgenochtend maken we de lijst bekend van de meeste sexy uniformen van Nederland. Onder onze luisteraars en hier op de redactie. Gisteren kreeg ik dan nog een liefdesverklaring. Niet van Kiki, maar van een man. Ik vond hem in één keer in mijn WhatsApp.
13: Hey Marty, I love you so much.
0: Ja. Wie deze man is, dat hoor je over een paar minuten.

0: Drive safe, zei de marechaussee. Miles Smith en Niall Horan bij Q-Music. Gebeurt niet zo vaak dat je een liefdesverklaring krijgt van een artiest. Ik kreeg er gisteren een. Tuurlijk had Miley Cyrus leuk geweest. Tuurlijk. Maar in dit geval is het even een man. En ik ben blij dat de liefde wederzijds is. Dat kan ik al wel zeggen. Want ik heb hier al eerder gezegd dat ik zijn liedje zo geweldig vind. Er zijn echt maar weinig tracks die het voor elkaar krijgen om binnen 5 seconden je een goed gevoel te geven. Dat je bij de eerste klanken al denkt, hier heb ik zin in. Tot nu toe kon voor mij alleen Frans Bauer dat. Heb je er meteen zin in? Maar deze klanken. Oh, in de ochtend. Die zijn toch ook heerlijk? Dit is Jamie Miller. Nou, moet je eens even horen wat ik gisteren kreeg.
1: Hey Marty, I love you so much. Thank you so much for the love on Baby Doll. Big fan. And thank you so much to everybody for listening. Can't believe my life right now. Keep streaming, keep playing it, and let's go!
0: Nou, superleuk. Hier is hij. Oh, oh, oh.
2: De Q-Music. Q-Music. Alarmschijf.
3: Jamie Miller, Baby Doll.

0: Music and Complicated. Het geluid. Hey Menno, goedemorgen.
1: Goedemorgen Matty.
0: Ik ben altijd blij dat we dit samen kunnen doen.
1: Dat vind ik gezellig ook.
0: Ja, als het namelijk goed is, kunnen we samen vieren hier in de studio.
1: Ja, dat is ook waar. Dan kunnen we samen springen en juichen.
0: Misschien wel omdat Sanne het goede antwoord geeft. Hallo Sanne.
2: Hoi.
0: Hi, met wie ga jij dan daar juichen?
2: Met mijn moeder.
0: Met je moeder, wat leuk. En komt het antwoord van je moeder ook of niet?
2: Ja, deels.
0: Deels?
1: Deels. Oké, en welk deel? Welk deel van je antwoord komt van je moeder?
2: We hebben er samen over nagedacht.
0: Okay. Oh, want we hebben gebrainstormd.
1: En toen op een gegeven moment hebben jullie gezegd, ja, dit is het antwoord, hier gaan we voor.
2: Ja.
0: Leuk. Okay. Nou, dan zijn Menno en ik hartstikke benieuwd, Sanne. Wat denken jullie dan dat het goede antwoord is voor 32.000 euro?
2: Wij denken dat het opendrukken van een slot van een metalen make-up koffertje is.

0: Music Opia. Q Music.
1: Last year was big.
2: Welkom op de grootste foute party ooit.
1: This year it's even bigger.
0: De allergrootste foute party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredoom Arnhem.
3: De foute party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The big one.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kanzi. Power to go.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
6: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.

0: heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes!
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste, bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, nooit gedacht, toch gedaan.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
15: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
16: Oh nee, verzekering...
15: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
16: Oh, wil ik wel.
15: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.

0: Mijnzorgen van Bruggen.
1: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Een zonnige dag vandaag, af en toe ook wat stapelwolken en een graad of 18. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 14 files op dit moment, 3 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht 3 kilometer, vertraging 13 minuten. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 4 kilometer, vertraging 12 minuten. En de A58 Breda richting Eindhoven tussen de Baars en de brug over het Wilhelmina-kanaal 6 kilometer. Vertraging is daar 13 minuten.
4: Het geluid.
3: Spelen wij met Sanne en op de achtergrond wordt ze gesouffleerd door haar moeder. Hallo Sanne.
5: Ja.
3: Jij denkt dat het antwoord is het opendrukken van een slot van een metalen make-up koffer?
5: Ja.
3: Alright. Nou, als het goed is, dan haal je misschien wel je make-up eraf. Ja. Je dan ook je make-up eraf als het fout is?
6: Nee, daar gaan we...
5: Ik heb nog geen make-up op.
3: Oh, nou, dat is dat het probleem. Je moeder ook niet?
5: Je moeder ook niet?
3: Nou, dus dat probleem de wereld.
6: Allebei nog helemaal plain.
3: Nee, ja. De jury heeft meegeluisterd. Het opendrukken van een slot van een metalen make-up koffer is niet goed.
5: Ah, jammer.
6: Nou, vrij uit jenken.
5: Ja. Jammer.
3: Jammer, Sanne. Wij gaan er 100 euro bij doen. Het geluid komt op een waarde van 32.100 euro.

0: grote uur.
1: Menno Barreveld.
2: K3 Tele Romeo tegenover Cool Down Café en Henny Huisman. Met z'n allen, wat is je favoriet? Stem nu.
3: Q Music is proud to be fout.
2: Ja, en vergeet niet in te klokken. Waar ben je druk mee?

0: bezig met 150 bloembollen. Randy van Bekken die kan het dak op. Letterlijk, die is aan het werk in Arnhem, stuurt hij. En hij moet zo dus het dak op. Stephanie zit in de auto.
1: Nu heerlijk onderweg naar een vriendinnetje van mij om er eens gezellig af te spreken.
0: Sanne die is ingeklokt, die is aan het werk. Die is gegevens aan het controleren en legitimatiebewijzen accorderen in de systemen. Sandra die is onderweg in de auto, die gaat een tattoo laten zetten. En Raymond Kolleman, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent onderweg naar Enschede om de Albert Heijn busjes schoon te maken.
2: Ja.
0: Zit je er normaal in om te bezorgen?
2: Ja,
0: klopt. Dan heb jij ook een gekke week?
2: Ja, een hele gekke week.
0: Ja, want je kan natuurlijk niks bezorgen door de storing bij Albert Heijn. Er is nog niet echt heel veel bekend over wanneer het opgelost is, hè?
2: Nee, eigenlijk niet echt. Wij wachten ook gewoon allemaal rustig af.
0: Ja. Ja, nou ja, dat is een voordeel dat die busjes dan allemaal heel mooi schoon zijn als jij klaar bent vandaag.
2: Ja.
0: Ja. En als je dan klaar bent met schoonmaken, dan krijg je weer een andere taakhoopje.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
2: Er is altijd wel iets te doen.
0: Ja, nou, dat is dan op zich wel positief. En hoeveel busjes ga je doen of alleen die waar je zelf altijd in zit?
2: Nee, eigenlijk, we doen ze allemaal.
0: Oké. Nou ja, succes vandaag.
2: Ja, dank je.
0: Hoop dat je snel weer kan bezorgen. Sowieso ga ik iets bij jou bezorgen. Dat is namelijk mijn koffiecup. Die komt naar je toe.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, en voordat we ophangen nog één ding.
2: Een hele fijne dag.
0: Fijne dag. Raymond, fijne dag, hè?
2: Ja, jij ook.
0: Dankjewel.
1: Nu heerlijk onderweg.
3: We gaan lekker jumpen!
0: Lekker jumpen!

0: Spice Girls en Viva Forever. Het Foute Uur. Nou, dit is wel een goede vraag.
1: Hey Menno, wie moeten we eigenlijk insturen voor de cute foute ticket? Want ik wil er heel graag naartoe met mijn beste vriendin.
0: Dat heb ik nog niet verteld, dus dat kun je nog niet weten. Maar ga ik nu vertellen, want deze week hebben we bekendgemaakt dat de Foute Party, de Big One, volgend jaar in Gelredome Arnhem is op 19 juni. Met de DJ's van Q-Music. Maar natuurlijk ook allemaal artiesten. Onder andere Cascada, Jan Smit, Jezzer. En ook Paul Elstak is erbij. En Paul Elstak moet je in de gaten houden als je een hit van Paul Elstak hoort in het Foute Uur. Dan moet je even Foute Party sturen in de Q-app. En als ik je dan terugbel, dan win je 2 tickets voor de Foute Party op 19 juni. Dus Paul Elstak, dames en heren, hou die in de gaten. En wat ik ook nog van je wil weten, wil je straks Mart Hoogkamer?

0: of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Maar het Hoogkamer ligt al een stukje voor, zie ik. Maar dat kan nog veranderen.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonder plan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
10: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
14: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade. 1+1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1+1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
17: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
19: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
21: Ah, hier kan het.
19: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
22: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: En, al lang last?
1: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
0: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
1: Ik heb geen idee.
2: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
28: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
29: Het geluid.
30: Het geluid van Q-Music is nu waard 32.100 euro.

0: Goedemorgen, het Q-music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. AI gebruiken om je studie te halen. Dat doen steeds meer studenten, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. 1 op de 5 scripties op de universiteit wordt grotendeels door een chatbot gemaakt. Zijn minister die erover gaat, die schrikt ervan.
2: Stel je dat een vraag aan ChatGPT en daar komt een antwoord uit en dat is een hele scriptie. Ja, dan ben je gewoon frauduleus ook bezig. Dat betekent dus ook dat de instellingen moeten nagaan. Zijn we dat ook voldoende aan het checken?
1: En ze wil dat universiteiten gaan ingrijpen. Onderzoek in Rotterdam. Er zijn vannacht 2 auto's en 2 busjes uitgebrand. Meldt Rijnmond. Die auto's en bussen stonden naast elkaar en er is dus veel schade. Politie onderzoekt of die brand is aangestoken. In Kroatië zijn 18 Ajax-supporters opgepakt, melden Kroatische media. Morgen dan speelt Ajax er een wedstrijd in de Conference League. En de supporters zijn opgepakt in het centrum van Split, mogelijk omdat ze wapens bij zich hadden. Er zou niet zijn gevochten. Het was een hele spannende strijd, maar Groningen heeft hem gewonnen. De titel Boom van het Jaar. Elk jaar wordt die uitgereikt en kan je op je favoriete boom stemmen. Nou, een boom in het Groningse Middelstum heeft gewonnen. Het gaat om een rode beuk voor een kerk. En volgend jaar mag die meedoen aan een Europese verkiezing.
3: Oké. Okay. Ja, en je hebt er ook een hele grote foto bij gedaan in het nieuws, zie je?
1: Ja, die is enorm, hè, die foto. Net als die boom.
3: Ja, je ziet inderdaad een boom met takken en bladeren. Je had niet zoiets van, wat maakt deze boom dan bijzonder waarom hij gewonnen heeft?
1: Dat hebben we dus echt met de hele nieuwsredactie opgezocht.
3: Ja?
1: Maar dat konden we niet vinden.
3: Oh, top. Nou, dat was de enige vraag die ik had. Het is waarom heeft deze boom dan gewonnen?
1: Ik denk, ik hou het gewoon bij de feiten. Het is echt komkommertijd weer. Het weer nog van Buienradar. Een lekkere herfstdag, flink wat zon, droog en een graadje of 18.
3: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 6 files. 3 met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Voorthuis en Hoevelaken 3 kilometer, vertraging 12 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Zaltbommel en de Empelbrug 6 kilometer, vertraging is daar 1 kwartier. En de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Markbrug en Prinsviel 6 kilometer, vertraging 27 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Eindhoven naar Weert bij 177,8. De A12 van Gouden naar Zoetermeer bij 16,9. De A27 Hilversum richting Almere bij 108,7. En de A28 Assen richting Hoogveen, controle bij hectometerpaal 160,5.
4: Menno Barneveld.
3: Falco met Genie tegenover Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Nou, stem nu op je favoriet.
4: Q Music is proud.

0: Stak en Love You More.
1: Q-Music. Foute Party.
2: The Big One.
0: Nou, Paul Elstak was de man die in de gaten moest houden voor tickets voor de Foute Party, The Big One. Volgend jaar op 19 juni in het Gelredome Arnhem. Goedemorgen Q-Music met Menno.
3: Goedemorgen met Stephanie.
0: Stephanie.
3: Hi.
0: Gefeliciteerd. Zo, nou, twee tickets voor de Foute Party, The Big One, volgend jaar in Gelredome Arnhem.
3: Helemaal super, hartstikke leuk.
0: Met snollebollekes, Cascada, Jan Smit, Chips, Robert van Hemert, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Jesser en dus Paul Elstak.
3: Ik kan niet wachten.
0: Ja, en dus ook jij, Stephanie, met je plus
3: super
0: 1.
3: Leuk.
0: Nou, gezellig.
3: Super leuk.
0: Ja, het duurt nog wel even, maar tot dan, hè.
3: Dankjewel.

0: fout uur zit er eigenlijk zo goed als op. Maar... We doen er zo nog eentje. Alleen welke moet het worden? Dr. Alban en Sing Hallelujah. Of Robin S. Show Me Love. Stem op je favorieten in de Q-app of op Qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen draai ik zo meteen.
1: Het geluid.
0: Eerst een nieuwe ronde van Het Geluid. En dat is grappig. Aan de telefoon heb ik Menno. Hallo Menno.
2: Hi, goeiedag.
0: Hallo, uit Harderwijk.
2: Ja,
0: Menno, de waarde van Het Geluid is 32.100 euro.
2: Ja.
0: Zou lekker zijn om te winnen natuurlijk, hè?
2: Ja, heerlijk. Heerlijk, ja.
0: Nou, wat denk jij dat het geluid is?
2: Het geluid is het gladmengen van gips op een raapbord met een plamuurmes.
0: Oké, okay. Ben je stucadoor?
2: Nee, dat niet eens, maar ik hou wel van klussen.
0: Oké, okay. Dus wat zei nou? Je zei het gladmengen van gips op...
2: Op een raapbord met een plamuurmes.
0: Het gladmengen van gips op een raapbord met een plamuurmes.

0: Q-Music.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow. We kunnen door.
1: Check de voor.

0: voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Soms zul je zeggen...
5: Jij blijft mij inspireren, pap.
4: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
16: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
19: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli... tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad... door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
21: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
20: Soms heb je even Douwe Egberts nodig. Even bollen
22: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
22: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Het is een prima najaarsdag vandaag. Zon, af en toe wolken en rond de 18 graden. Dan de verkeersinformatie. 9 files op dit moment.
0: 3 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer, vertraging een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en de Drechttunnel 2 kilometer, vertraging 13 minuten. En de A16 van Rotterdam naar Breda tussen de Markbrug en Prins Viel. Dat is een ongeluk gebeurd, 7 kilometer, vertraging 35 minuten.
1: Het geluid.
0: Ja, Menno, daar ben je weer.
2: Yes, ben ik weer.
0: Ja, jouw antwoord van het geluid dat je net gaf. Ik heb ervoor opgeschreven: het gladmengen van gips op een raapbord met een plamuurmes.
2: Yes.
0: En je bent geen stucadoor, zei je net al, maar hobbyist. Nee. Wat doe je dan voor werk?
2: Ik werk als customer service voor een groothandel.
0: Oké. Okay. En dat ben je nu ook aan het doen?
2: Ja, maar ik werk nu thuis.
0: Oh, je bent nu thuis?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Maar ben je dan thuis aan het werk?
2: Ja.
0: Oké, okay. En heb je druk of valt mee? Gewoon goede dag.
2: Nou, als ik met jou kan bellen, valt het best wel mee.
0: Ja, oké, okay, nee, chill. Maar het gaat niet heel lang meer duren, hoor. Dus als je door moet, we zijn bijna klaar. We leggen jouw antwoord voor aan de jury van het geluid. Het gladmengen van gips op een raapbord met een plamuurmes is niet goed.
2: Helaas.
0: Maar ja, dankjewel voor het meedoen, Menno. En werk, hè.
2: Succes voor de volgende.
0: Hey, sympathie. Hoi, hoi.
1: Menno Barreveld.

0: Mark Ronson en Bruno Mars met Uptown Funk. We gaan terug naar 14 oktober 2007. Die dag kwam de allereerste aflevering van deze serie op tv.
1: I hate you all.
2: Welcome to my family. I'm Kim Kardashian.
3: The princess is in the building.
0: Princess in the building. Keeping Up with the Kardashians, een reality serie over de familie Kardashian. Een samengesteld gezin, want je hebt dus Kim Kardashian, maar ook Kourtney, Rob, Khloe en hun moeder Kris. En dan ook nog Kendall en Kylie Jenner. Ja, alles komt voorbij, hè. Scheidingen, geboortes, huwelijken, heel veel gesprekken over niks ook. Maar het werd zo populair, het is uitgegroeid tot een miljardenimperium. Ze hebben nu een serie op Disney+, seizoen 8, aflevering 1 staat online. Ik heb net even gekeken. 14 oktober 2007, de eerste aflevering van Keeping Up with the Kardashians. Wat waren de hits? Nou, ik heb 3 liedjes uit de top 40 van toen gepakt. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten, spreek het in de Q-app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 2 stond Jeroen van der Boom. Jij bent zo, is keuze 1 vandaag. Op 3 stond Enrique Iglesias. Met Tired of Being Sorry.

0: And How You Remind Me. Dit is Q-Music. Danny, wat zit er zo in het nieuws?
1: Ja, voor veel mensen toch een vervelende verrassing vanochtend.
2: Dat is niet echt fijn voor ons.
3: Maar misschien is er een goede reden voor, dat weet ik niet.
0: En

0: Foute Party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredoom Arnhem.
1: De Foute Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music.
2: Smoke.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party, the big one.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfoutenparty.nl.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
11: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
16: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
19: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
20: Yes!
21: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
20: Yes!
22: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.

0: van Bruggen.
1: Vaarwel, zal die ringsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
4: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeer shoppen bij Trendhopper.
8: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
9: 32.200 euro.

0: Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Voor veel mensen ziet de ochtend er zo uit.
2: Ik wil naar school, maar de bussen rijden allemaal niet.
1: Nou, veel plekken in het land wordt gestaakt in het streekvervoer. En de ene provincie heeft daar meer last van dan de andere. Zo rijden er in Limburg geen treinen van Arriva. Op andere plekken rijden die wel. En in Brabant vallen dan de meeste bussen uit. We hadden ook deze leerlingen die Hart van Nederland sprak last van.
3: Dat is niet echt fijn voor ons, maar ik kan er niks aan doen, denk ik.
2: Maar misschien is er een goede reden voor, dat weet ik niet.
1: Ja, reden is onderhandelingen die zijn vastgelopen. Bonden en medewerkers staken voor een betere CAO. De studie halen met ChatGPT, dat doen steeds meer studenten, blijkt het onderzoek van RTL Nieuws. 1 op de 5 scripties op de universiteit wordt grotendeels door een chatbot gemaakt. De minister die erover gaat, die schrikt daarvan.
4: Stel je dat een vraag aan ChatGPT en er komt een antwoord uit en dat is een hele scriptie. Ja, dan ben je gewoon frauduleus ook bezig. Dat betekent dus ook dat de instellingen moeten nagaan. Zijn we dat ook voldoende aan het checken?
1: En ze wil dus dat universiteiten gaan ingrijpen. Dan naar België. Er is een Nederlander opgepakt na een explosie vlakbij Antwerpen, meldt het Openbaar Ministerie. Verdacht is een man van 22. Hij zou vorig jaar een brandbom tegen een voordeur hebben gegooid. En precies 100 jaar, dat is Winnie de Pooh vandaag geworden. Precies 100 jaar geleden kwam het eerste boek over die bekende knuffelbeer uit. En in al die tijd hebben veel mensen hem leren kennen, zegt deze expert bij de NOS.
5: Tens and tens of millions of copies around the world. And it's so beautiful to see how many families and different generations that have carried on the tradition of bringing Winnie the Pooh into their lives.
1: Al 100 jaar zijn die verhalen dus te lezen. En sinds 1966 is Winnie de Pooh ook op tv. Het weer nog van Buienradar. Een lekkere herfstdag. Flink wat zon. Droog. Graadje of 18.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 8 files. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Markbrug en Prinsviel 7 kilometer. Vertraging 22 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Eindhoven naar Weert bij 177,8. De A12 van Gouden naar Zoetermeer bij 16,9. De A27 Hilversum richting Almere bij 108,2. De A28 Amersfoort richting Utrecht bij 13,6. En de A30 van Ede naar Barneveld. Controle bij Hechtenmeer. De paal 18.
6: Music. Menno Barneveld.
0: Jeroen van der Boom, Enrique Iglesias of Sean Kingston. Zometeen in de top 40 classic. Welk nummer heeft de meeste stemmen gekregen? Dat hoor je zo. Q.

0: Kygo en Max McKnown en Take Me Back. Nou, ik neem je zeker terug naar 14 oktober 2007. Ik liet je 3 liedjes horen uit de top 40 van toen. Jeroen van der Boom. Enrique Iglesias. En Sean Kingston. Welke van deze 3 heeft de meeste stemmen gekregen? Jan van Beek zegt goedemorgen, deze is makkelijk. Jij bent zo natuurlijk. Enrique natuurlijk, wordt veel te weinig gedraaid, zegt Veronique Kroder. Perlou die zegt Sean Kingston, beautiful girl.
1: Sean Kingston.
2: Jeroen van der Boom, want je bent zo.
3: I am a beautiful girl.
4: Jeroen van der Boom.
5: Keuze 3, Sean Kingston.
1: Ja, ja, wij gaan hier voor Jeroen van der Boom met Jij bent zo.
0: Daar gingen de meeste mensen voor. 24% van de stemmen voor Sean Kingston. 33% voor Enrique Iglesias. En 43% voor de nummer 2 uit de top 40 van 14 oktober 2007. Jeroen van der Boom. Jij bent...

0: She Was in Texas op Q-Music. Ik zat even te kijken, er zijn nog tickets. Kosten voor staanplekken €79,50. Nou, mocht je het geluid straks winnen, dan kun je dus 405 tickets kopen. Ja. Vanavond staat Bryan Adams in de Ziggo Dome. En we gaan even een kleine warming-up doen. Mocht je tickets hebben, Patrick bijvoorbeeld, liet die weten in de Q-app.
1: Wordt een leuke avond vanavond. Ziggo Dome, Bryan Adams.
0: Kijk, die is erbij. En Yvonne zegt ook vanavond naar Bryan Adams met Annika. Heel veel zin in. Nou, kleine pre-party. Bryan Adams en The Summer of 69 op Q-Music.

0: Lights Off. Morgen is het Foute Donderdag hier op Q-Music. Gaan we de hele dag foute muziek draaien. Echt vanaf middernacht tot de middernacht daarna. Als warming-up. Omdat vrijdag de kaartverkoop start voor de Foute Party. The Big One 2027. Op 19 juni in Gelredome, Arnhem. Dian van Grinsven die stuurt net in de Q-app. Goedemorgen Benno, wanneer kunnen we weer kaarten winnen voor de Foute Party? Ik ben er nog nooit geweest, ik zou zo graag gaan. Groetjes. Ik heb mijn kaarten van vandaag eigenlijk al weggegeven in het Foute Uur. Maar kan ik nog wel een keer doen, toch? Dan moet ik alleen iemand kiezen uit de line-up die ik straks ga draaien. Robert van Hemert. Ga ik Robert van Hemert draaien? Doe ik dan voor 12 uur? En als je Robert van Hemert dan dus hoort, stuur dan Foute Party in de Q-app. En wie weet ben je er bij 19 juni, de Foute Party in Gelredome.
1: Het geluid.
0: Cas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Cas, jij hebt een idee voor het geluid.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat denk je?
2: Het openmaken van een vers deegblik.
0: Het openmaken van een vers deegblik. Ja. Met croissants of pain au chocolat.
2: Precies.
0: Zo'n blik wat je dan een beetje, dat je moet duwen en dat ineens iets pof.
2: Nou, dat ja.
0: Nou, helemaal duidelijk.
2: Dat het was.
0: Helemaal duidelijk.
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
1: Q-Music.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
4: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen, 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling, terugleverkosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is weer...

0: voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
5: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
6: Yes!
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
9: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
18: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor word ik snel geholpen.
19: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
21: En, al lang last?
22: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
21: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
22: Ik heb geen idee.
23: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
24: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
25: Daar heb je Huub. Van Hubo.
26: Hoi.
25: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
27: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
28: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
29: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
0: zon en wolken vandaag en een graad of 18. De verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 8 files, 2 met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A6 van Emmeloord naar Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug. 4 kilometer, vertraging 11 minuten. En de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Markbrug en Prinswiel. 6 kilometer, vertraging 23 minuten.
1: Het geluid.
0: Cas, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Gelukkig, gelukkig. Cas, jij zei net het openmaken van een vers deegblik.
2: Ja.
0: Dat je denkt dat dat het geluid is. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan, zo'n blik opengemaakt?
2: Afgelopen zondag nog.
0: Afgelopen zondag. En wat zat er in het blik?
2: Croissants.
0: Croissants, lekker. En heb je die met jam gegeten of niet?
2: Nee.
0: Oh ja,
2: nee, gewoon zo. Gewoon natuurlijk.
0: Oh ja, gewoon natuurlijk. Je hebt altijd twee soorten mensen als het om croissants gaat. Mensen die de jam erop smeren. En mensen die de croissants echt doorsnijden en dan de jam erin doen.
2: Ja, precies. Nou, als ik het doe, ben ik altijd twee, toch?
0: Ja, erin, netjes. Nou ja, ik doe altijd gewoon erop. Is makkelijk. Maar goed, de jury heeft meegeluisterd. Het openmaken van een vers deegblik. Cas, het is niet goed.
2: Ah, jammer. Helaas.
0: Ja. Dank voor meedoen. Dankzij jou is het geluid nu 32.300 euro waard. Je krijgt wel de thuiseditie van Het Geluid opgestuurd, hè?
2: Oh, dat is leuk.
0: Dus die komt er. Nou, alsjeblieft.
2: Helemaal goed.
0: Fijne dag.
2: Ja, fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Over een uur spelen we weer.
1: Menno Barreveld.

0: Slokker de slokker de slok. Goedemorgen, Q-Music met Menno.
1: Hoi, met Ashwin.
0: Ashwin.
1: Hi.
0: Ashwin, het grote juichen kan beginnen.
1: Yes.
0: Jij stuurde het Robert van Hemert in de Q-app.
1: Nou, een foute party stuurde ik.
0: Sorry, ja, dat bedoel ik. Omdat je Robert van Hemert hoorde. Ja, ja, je bent scherper dan ik. Goed bezig. Ja, goed, extra applaus. Je wint nu dus 2 tickets voor de foute party, de Big One. Op zaterdag 19 juni 2027 in Gelredome, Arnhem.
1: Ja, top. Helemaal leuk.
0: Ben je al eerder op de foute party geweest?
1: Nee, wordt eerste keer.
0: Eerste keer? Oh, maar dat is leuk. Ja. Ja, zorg wel dat je verkleed gaat. Want als je niet verkleed gaat, zeg ik altijd, dan val je echt uit de toon. Dus doe wat leuks aan. Ben je er nog? Hallo, Ashwin? Ashwin! Nou ja, weet je, alles is geregeld, weet je... Hij weet dat hij tickets gewonnen heeft. Robert van Hemert op de line-up. Straks bij Bas natuurlijk weer kans op tickets voor de foute party. Hij vertelt je dan op welke artiest je moet letten. Nu nieuwe muziek. Sven Siliers. Somebody New.

0: Zometeen doen we de kinderquiz. Ik heb vast een klein stukje uit de kinderquiz.
1: Ja, als die smaakt naar kip, zal ik hem meteen eten.
0: Het nieuws komt eraan met Danny natuurlijk.
2: Ja, goed nieuws voor als je boodschappen wil doen bij de Albert Heijn.
0: En zometeen Alright Stop Lunchtime. Onder andere Joel Corey en M&AK zitten erin. Head and Heart hoor je zo.
3: Hey Mattie.
4: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
3: Ik was hier 7 jaar.
4: En je springt hier uit een vliegtuig.
3: Ja, dat.
4: Ja, doe er maar even nuchter over, Kiani.
3: En mag ik nog wat tegen Luc zeggen?
4: Ja, natuurlijk.
3: Luc, dit is geen kindermishandeling.
4: En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou.
5: Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken?
4: Kiki?
6: Ja?
4: Mag ik even kijken?
6: Ja, jawel.
4: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
7: Hey, Mattie!
8: Hey, Mattie! Hey,
4: Mattie! Elke ochtend bij Q-Music.
9: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
10: Goed voor het water.
9: Goed voor het water. En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
2: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
1: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
3: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Hey joh, hij is weer terug.
6: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
5: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.

0: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Chocomel.
3: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
10: Hit it!
12: Voor die

0: Plus.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op Ben.nl.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
8: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard...
9: €32.300.

0: het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Lege schappen bij de Albert Heijn. Die worden langzaam weer aangevuld. Alle distributiecentra gaan waarschijnlijk vandaag weer draaien. Dat zegt de supermarkt in een update. En sinds zondagmiddag is er een grote storing bij de Albert Heijn. De app werkt niet goed en de schappen raakten steeds leger. En dus was het soms even creatief zijn.
2: We konden wel wat vinden, maar het was toch allemaal wel een stuk minder, hoor. Er was inderdaad geen hutspot, geen boerenkool. Ja, een paar dingen konden we gewoon niet krijgen. Nou worden het gewoon spruitjes, joh. Dat is ook prima.
1: En was storen bij RTL. Hoe die storing nou precies is ontstaan, dat wil Albert Heijn nog altijd niet zeggen. Op veel plekken in het land wordt gestaakt in het streekvervoer en de ene provincie heeft daar meer last van dan de andere. Zo rijden er in Limburg geen treinen van Arriva, op andere plekken rijden die wel. In Brabant vallen de meeste bussen uit. Ze hadden ook deze leerlingen die Hart van Nederland sprak last van.
3: Dat is niet echt fijn voor ons, maar ik kan er niks aan doen, denk ik.
4: Maar misschien is er een goede reden voor, dat weet ik niet.
1: Een reden is onderhandelingen die zijn vastgelopen over een nieuwe CAO. En naar Engeland, de man die zaterdag werd doodgebeten in een tijgerverblijf had al jaren mentale problemen, heeft zijn familie bekendgemaakt. De man van 23 ging zelf het tijgerverblijf in. En dat liep helemaal verkeerd af. Hij overleed ter plekke. En we eten steeds minder vlees, zegt de Wageningen Universiteit. Vorig jaar aten we gemiddeld 33 kilo vlees. Dat is bijna een kilo minder dan het jaar daarvoor. De actieclub Wakker Dier is er blij mee.
5: Sinds 2019 zien we dat vleesconsumptie geleidelijk daalt. Dus dat is heel goed nieuws voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid.
1: Mensen eten dan vooral minder varkensvlees. We eten wel wat meer kip. Het weer nog van Buienradar. Een lekkere herfstdag. Flink wat zon, droog, graadje of 18. En ook morgen krijgen we veel zon.
0: 6 files op dit moment. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Markbrug en Breda-West. 5 kilometer vertraging is daar 12 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Eindhoven naar Weert bij 177,8. De A12 van Gouda naar Zoetermeer bij 16,9. De A27 Hilversum richting Almere. Hectometerpaal 108,5. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Controle bij hectometerpaal 13,8.
6: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go!
0: Lunchtime! Ja, pak je lunch erbij. Neem even een kleine pauze en geniet. Icona Pop en Charlie XCX komen eraan met I Love It. Joel Corey en M&AK, Head and Heart. Maar eerst terug naar 2011.

0: Alright, stop. Lunchtime.
1: Icona Pop en Charlie XCX. I love it als laatste in Alright, stop. Lunchtime. We doen zo de kinderquiz, omdat het woensdagmiddag is. Maar eerst Alex Warren op Q Music. Best

0: Ahmad, Umut, Lizzo en Lena, ze hebben het ergens over. Alleen, waar hebben ze het over? Als je het weet, stuur je antwoord in de Q-app.
1: Groot genoeg om in je hand. Klein genoeg als in een wc-rolletje, die leeg is. Ik denk 5 tot 10 centimeter, want sommige zijn heel klein, sommige zijn heel groot. Ik heb er wel een keer bij een vriendin gezien, heb ik er eentje vastgehouden. Alleen toen plaste die op mijn hand. Ze leven vaak in zo'n hok. En daar doen ze dan allemaal van dat kleine zaagsel doen ze erin.
2: Ja, als die smaakt naar kip, zal ik hem meteen eten.

0: Music en Mr. Know-It-All.
1: Ja!
0: Ja, ja!
2: De kinderquiz bij Q Music.
0: Mike Keizer, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Menno.
0: Weet jij al wat het is?
3: Ik weet zeker wat het is.
0: Jij weet zeker wat het is? En waarom denk jij zeker te weten waar Umut, Liesel en Lena het over hadden?
3: Nou ja, hè. In de hand, 5 tot 10 centimeter.
0: Ja.
3: Heeft eens een keertje in de handen geplast.
0: Ja, ja, dit soort dingen zeiden ze.
4: Ik heb er wel een keer bij een vriendin gezien. Heb ik er eentje vastgehouden. Alleen toen plaste die op mijn hand.
0: Ja.
4: Ze leven vaak in zo'n hok. Zaagsel doen ze erin.
0: Leven vaak in hok, zaagsel doen ze erin. Ja, dus wat denk je dat het is?
3: Ik zou denken dat het hamsters zijn.
0: Ja, ze denken hamster.
2: En waarom?
0: Mike Keizer, je valt met je neus in de boot. Je krijgt een Q-prijzenpakket en mijn koffiecup.
3: Yes.
0: Alsjeblieft. En waarom denk je dat ze het over een hamster hebben?
3: Nou ja, is wel heel toevallig met de storing bij de Albert Heijn en zo.
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet toevallig. Dat was de reden natuurlijk. Net wel. Ik weet niet of je net Danny gehoord hebt in het nieuws.
3: Ja.
0: De laatste update. Ja, nou, voor mij nog niet helemaal opgelost. Maar in ieder geval wel dat de lege schappen langzaam gevuld worden. Omdat alle distributiecentra waarschijnlijk vandaag weer gaan draaien. Dat is goed. En ik kwam gisteren op Instagram kwam ik nog een bericht tegen van de hacker. Moet je horen.
5: Dit is een boodschap voor Albert Heijn. Ik ben jullie hacker. En dit zijn mijn eisen. Binnen 1 week moeten alle Euroshopper producten terug. Harry Piekema moet terug in alle reclames. Ik hoef geen los geld, maar wel een hele rol met 35% kortingstickers. En de Elsa Disky. Dan heb ik mijn hele collectie compleet. En waarom het niet om aan te komen met deze van Buzz Lightyear?
0: Ik weet niet of dit echt de hacker was, maar goed.

0: Sia met Beautiful People. Ik heb een envelop gekregen van de jury van Het Geluid.
1: Het Geluid.
0: Die envelop die mag open na deze ronde van Het Geluid. Of het antwoord moet goed zijn, dan mag de envelop verbranden. Natasja.
2: Hallo.
0: Natasja uit Winterswijk. Hi. Ik heb dus een envelop hier.
2: Ja.
0: Die ik na deze ronde van Het Geluid mag openen. Als jij het foute antwoord geeft. Maar daar gaan we niet vanuit, hè?
2: Dat hoop ik van niet.
0: Al zijn er natuurlijk wel al 223 foute antwoorden gegeven voor Het Geluid. Maar wat ga jij zeggen?
2: Ik denk dat het is aan de draaiknop van een muntautomaat draaien.
0: Aan de draaiknop van een muntautomaat draaien. Hoe kom je daar dan op?
2: Dat antwoord, daar zat ik al een tijdje mee. Het staat op de poster. Ik link het iets aan de eerste hint. En aan de tweede hint is natuurlijk het draaien ook iets wat gedaan wordt. Dus...
0: Ja, want in de eerste week van Het Geluid hingen er posters door heel Nederland. Met allemaal antwoorden. En op één van die posters, daar stond natuurlijk het juiste antwoord op.
2: Ja.
0: Oké, aan de draaiknop van een muntautomaat draaien.

0: tik op ja.
1: Q Music.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee,
4: proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: Corona Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit?

0: uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis. Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go.
12: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18

0: met korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers. Praxis.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Balen zeg. Koffie?
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Het is rond de 18 graden vandaag met zon en ook wel wat bewolking. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 10 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 4. Op de A15 van Ridderkerk naar Oostvoorne tussen Vaanplein en Hoogvliet. Ongeluk daar gebeurd. 6 kilometer file, vertraging 19 minuten. Ook van Ridderkerk naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Daardoor file 6 kilometer, vertraging 50 minuten. De A16 van Rotterdam naar Breda tussen Markbrug en Breda-West. 4 kilometer, vertraging 12 minuten. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort. 2 kilometer, vertraging is daar een kwartier, ook door een ongeluk.
10: Het geluid.
9: We spelen Het Geluid met Natasja uit Winterswijk.
11: Hallo.
9: Natasja, ik heb net gekeken. Bijna nog nooit hebben zoveel mensen op de ja, dit is het geluidknop gedrukt in de Q-app.
11: Nou, laten we het hopen.
9: Laten we het hopen. Wat was jouw antwoord?
11: Aan het draaiknop van een muntautomaat draaien.
9: Aan de draaiknop van een muntautomaat draaien. De jury heeft meegeluisterd. Het is niet goed.
11: Helaas. Succes voor de volgende.
9: Nou, dat is natuurlijk sympathiek. Je wist het zo goed te onderbouwen met en die posters en de hints. Maar het mag niet zo zijn. Je krijgt wel de thuiseditie van Het Geluid opgestuurd, Natasja.
11: Superleuk.
9: Dus die komt eraan. En dank voor het meedoen.
11: Ja, ook bedankt.
9: Oi. Nieuwe waarde van Het Geluid, 32.400 euro. En ik heb hier die rode envelop van de jury van Het Geluid. Die ga ik zo openen.
10: Menno Barreveld.

0: Walker en Faded op Q-Music. Zo meteen de brievenbus. Dus als je berichten hebt, typ ze in de Q-app, zodat je ze zo meteen tijdens het lied van de brievenbus meteen kunt versturen. Maar eerst heb ik hier deze fysieke post.
1: Het geluid.
0: Namens de jury van Het Geluid, een rode envelop met daarin een brief. Beste Q-luisteraar, inmiddels heeft de jury al 2 hints gegeven voor Het Geluid. Er zijn al bijna 225 antwoorden gegeven op de radio, maar het goede antwoord zat daar nog niet tussen. We gaan je daarom opnieuw een handje helpen. Aanstaande vrijdagochtend zal de jury rond 8 uur een derde officiële hint geven bij Hey Mattie. Tot die tijd kun je ervoor zorgen dat die hint niet nodig is door het juiste antwoord te geven. Met vriendelijke groet, de jury van Het Geluid. Dus vrijdagochtend rond 8 uur in Hey Mattie, misschien een derde hint. Of het geluid moet voor die tijd geraden worden. Nou, de brievenbus zometeen. Eerst de Q-Music.
1: Q-Music.
0: Alarmschijf.
1: Jamie Miller, Baby Doll.

0: Genesis en Jesus, He Knows Me. Bas van Inwegen.
1: Mennootje. 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Gezellig met de familie naar Rotterdam voor de wedstrijd Feyenoord tegen Como vanavond, stuurt Jeff.
1: Lekker. Maarten, kijk uit dat je niet naar beneden glijdt, zegt Robert de Jong.
0: Rolf, veel plezier bij de Efteling dit weekend. Groeten van Dylan.
1: Was de kibbeling lekker? Vraagt Erik de Kamp.
0: Lekker bezig, lieve collega's van Autocentrum van Vliet, stuurt Wendy.
1: Doorwerken, Rudy, zegt Christopher.
0: Arme Bram, hij wordt nu voor de derde keer gebruikt om de hint te laten zien. Misschien heeft het geluid met Bram te maken, zegt Johan van den Berg. Dat weten we nog niet, maar aanstaande vrijdagochtend rond 8 uur een nieuwe hint voor het geluid.
1: Vandaag 20 jaar getrouwd, zegt Dennis. Gefeliciteerd.
0: Aniek, ik wil je laten weten dat ik je een kanjer vind met een hartje, stuurt Monique.
1: Xander, ga Maarten even redden uit de sloot, zegt Robert.
0: Huh?
1: Sterk.
0: Lieve Jeffrey, ik ben pompoensoep aan het maken voor je, maar die uien maken me wel aan het huilen, dat zegt Nicky Jaspers.
1: Iris, gezellig samen met jou lunchen nu de toetsweek voorbij is, kus van mama.
0: Trots op mijn dochter Anna en hoe hard ze werkt in haar baan als toedrachtsonderzoeker, stuurt Monika Zomer.
1: Ik ben onderweg, Maarten. Blijf hangen. Gaat het over de sloot? Maarten in de sloot? Zou kunnen.
0: Hangt hij nog boven de sloot dan?
1: Ja, wie weet.
0: Jongens, veel plezier bij Young Thug, zegt Erna.
1: In de auto naar kamp, zegt de Filene Koot nog.
0: En ik heb hier Lisa.
1: Oké. Okay.
3: Hoe heet een paddenstoel die niet van bewegen houdt?
1: Paddenstoel die niet van bewegen houdt?
0: Enig idee?
1: Iets met een stoel, een... Nee, ik weet het niet.
3: Een luiswammes.
1: Ja.
4: Let's go.

0: grootste foute party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
1: De foute party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music. Small

0: kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The big one.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
6: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
7: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
11: Deze herfstvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia stad.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Batavia stad.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
13: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
16: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: De grootste energieslurpers in huis?
18: Wat kost al die kleding nou echt?
17: Wat heb je nog aan zonnestroom?
19: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
21: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Bij
0: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
4: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
22: Ik ben Isa. En thuis lag ik elke nacht wakker. Op een oud matras, op de grond. Overdag was ik zo moe dat opletten op school niet lukte. Tot ik een echt bed kreeg. Van Kinderhulp. En nu kom ik weer uitgerust aan op school.
23: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
24: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
25: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
24: eBoekhouden.nl. Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
25: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
26: Nu, superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter, 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen, alle zakken van 400 gram, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
27: Het geluid.
28: Het geluid van Q-Music is nu waard 32.400 euro.

0: nieuws van nu.nl. Krijgen van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Er mogen geen nieuwe dolfijnen meer in het dolfinarium komen. Dat wil het kabinet. Het idee is dat er een fokverbod voor dolfijnen komt. Volgens de staatssecretaris die erover gaat, horen de dieren namelijk niet in gevangenschap te leven. En deze dierenrechtenorganisatie vindt het geweldig nieuws.
2: Wij zijn heel verheugd over dit fokverbod. Want met dit fokverbod komt er op termijn een einde aan het houden van dolfijnen in gevangenschap. En wij strijden daar al vele jaren voor. Dus bij ons gaat de vlag uit.
1: In het dolfinarium leven nu nog 22 dolfijnen. Die mogen er nog wel blijven. In Rotterdam is een fietser aangereden door een politiebus. Gebeurde vanmorgen in het centrum, meldt het AD. Politiebus zou hard over het fietspad hebben gereden. Mogelijk had hij geen zwaailicht en ook geen sirene aan. Die fietser is zwaar gewond geraakt. De schappen in de Albert Heijn worden weer aangevuld. Alle distributiecentra gaan waarschijnlijk vandaag weer draaien, zegt de supermarkt in een update. Sinds zondagmiddag is er een grote storing bij de Albert Heijn. De supermarkt wil nog altijd weinig zeggen over hoe die nou precies is ontstaan. Ja, het is al de hele ochtend puzzelen voor veel mensen die met de bus of met de trein willen. Er wordt gestaakt in het streekvervoer en sommige bussen en treinen rijden daardoor niet. Dat vonden deze jongeren die de NOS sprak wel heel erg vervelend.
3: Vandaag ben ik met de fiets gegaan, omdat de bussen niet rijden. Wel kut aan de ene kant door de kou en door de wind, maar het valt wel mee, het kan ook gewoon.
4: Bussen rijden niet, hé?
5: Vervelend.
4: Ja, fiets is ook kapot gegaan gisteren, dus ja.
1: Ja, er komen mogelijk nog meer stakingen in het streekvervoer. Werknemers willen namelijk een betere cao. Het weer nog van Buien en Rader. Een lekkere herfstdag. Flink wat zon, droog, graadje of 18. En ook morgen krijgen we veel zon.
0: Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister met twee files langer dan 20 minuten. Op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam is een ongeluk gebeurd. 8 kilometer, 39 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort. Daar een geschaarde aanhanger. De weg is afgesloten, 5 kilometer, 35 minuten. Controles op de A2 Eindhoven-Weert staan ze bij 177,8. De A12 Gouda-Zoetermeer bij 16,9. A13 Rijswijk-Rotterdam met 13,7, de A27 Hilversum-Almere bij 108,3 en de A30 nog Ede-Barneveld oplet bij 17,6.
6: Music. Bas van Nimwegen.
0: Yes.

Sitting Down Here. Nou, niet te lang, hè? Hey, even blijven bewegen natuurlijk. Je weet wat ze zeggen, toch? Zitten is het nieuwe roken. Maar dat doen we sowieso niet, hè? In Stoptober natuurlijk roken. Misschien moeten we daar ook een maand voor introduceren, trouwens. Dat we stoppen met zitten. Dat we alleen nog maar gaan staan. Toch? Wel een goed idee. Stanuari. Nou, ik zie het wel gebeuren. Nou ja, wie weet helpt het ook zo meteen aan snelle tijd natuurlijk in het slimste bedrijf van Nederland, Actieve Houding. Ja, gisteren zetten Luca en haar collega's van Interlingo de snelste tijd van de maand neer tot nu toe. Zij hielden 43 seconden over van die minuut. Maar ja, misschien kan jij die vragen nog sneller goed beantwoorden. Dit is het moment om je aan te melden. Stuur me het antwoord op de volgende vraag. Bijzondere verjaardag vandaag. Welk

21 jaar is ze Sienna Spyro. Dat is wel grappig. Het zingen bij Sienna begon onder de douche. Ja, dat doen we allemaal wel eens, toch? Ik bedoel, ja, in die galmende badkamer, dan klinkt het toch bij iedereen goed. Want een keer kan ook wel een top 40 hit scoren. Maar Sienna die zong zittend op de vloer van de douche. En die plaatsen die filmpjes dan op TikTok. Ja, wel gewoon met kleding aan. Dus niet dat ze daar filmpjes van zichzelf douchend maakt. Maar dat klonk dan zo.

Gewoon a cappella dit, hè? Flessen shampoo en potjes douchecrup op de achtergrond. Moet je voorstellen dat Sienna je buurvrouw is. En dan hoor je die prachtige stem zo door, door het raam galmen.

0: Niet puntige kant.
1: Wat dikkere kant, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: We gaan het voorleggen aan de jury.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
7: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
8: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
9: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
10: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
9: Oei, ik voel de bui al hangen.
10: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
9: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
11: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
8: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar 5 euro. Dus even lunchen, even sparren.
12: Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling.
14: Terugleverkosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Daar heb je Huub. Van Hubo.
18: Hoi.
17: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
19: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
20: Wie was je aan de beurt?
21: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
9: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
10: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
12: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5.000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen

0: Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
0: Geen zorgen, Van Bruggen. Voor jouw hypotheek, kijk op vanbruggen.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: Nu bij Dirk, Grand Italia pasta saus, 400 gram, 1,99.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Half 2 geweest, Kimi is weer flink wat zon, af en toe wat wolken. Het blijft droog, graadje over 18. Q-verkeer van Flitsmeister dan met één file langer dan 10 minuten. Flink ook op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. Er is een ongeluk gebeurd, kom je in 9 kilometer. Vertraging is daar 1 uur en 5 minuten.
6: Het geluid.
5: Ja, Liesam. Goedemiddag, hi. Daar zijn we weer. Hou je het nog vol?
7: Ja, ja, zeker.
5: Jij zegt dat het geluid is het afsnijden van het kontje van een knoflookteentje.
7: Ja.
5: Heb je dit antwoord al lang in je hoofd zitten?
7: Ja, eigenlijk vanaf het begin al wel.
5: Oké. Okay. Ja. Zelfverzekerd.
7: Ja, ik hoop het.
5: We gaan kijken wat de jury daarvan vindt. Sowieso een creatief gevonden antwoord.
7: Ja, benieuwd.
5: De jury laat weten, Liesam, dat het niet goed is.
7: Ah, helaas, dankjewel.
5: Jammer. Betekent dat er weer 100 euro bij komt. Nieuwe waarde is nu 32.400 euro. Je krijgt wel het thuisspel van het geluid opgestuurd.
7: Oh, heel leuk. Dank
5: kom
7: je.
5: Die kant op. Fijne dag nog.
7: Geweldig.
5: Doeg.
6: Bas van Nimwegen.

Janet en Anne-Marie. Cry Baby. So you can keep on crying, baby. En daarvoor leek Lisanne zo dichtbij. Maar helaas, het was het 225ste foute antwoord van het geluid. Het afsnijden van het kontje van een knoflookteentje was ook niet het goede antwoord. Ja, de jury gaat ons weer een handje helpen. Hè? Vrijdagochtend om 8 uur dan krijgen we een derde officiële hint. Als het geluid nog niet geraden is bij Mattie en Bram. Die eerste twee hints die kan je al terugvinden. Doe je op qmusic.nl en de Q-app. Was het gewoon maar gewoon zo makkelijk als dit geluid? Toch, dan was het prima te doen geweest. Geluid van een pingpongballetje. Nou, dat is het niet, dat is duidelijk. Ga je wel horen over 3 minuten aan Rick Iglesias. Hoor je zo, naar Direct.

0: Do you know? Hey Ximena, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, hoera. Bijzondere verjaardag vandaag. Welke Disney-figuur bestaat vandaag 100 jaar?
1: Ja, dat is natuurlijk Winnie de Pooh.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Ah, en dat is hartstikke goed, Ximena. Jullie gaan meespelen voor Omgevingsdienst Veluwe.
1: Ja, klopt.
0: En wat doen jullie precies?
1: Nou, Omgevingsdienst Veluwe doet een heleboel dingen. Eigenlijk allemaal zaken die met het milieu te maken hebben. Dus licht, lucht, geluid, bodem, van alles.
0: Zo.
1: En wij zijn allebei boswachter. Dus wij zijn eigenlijk zo goed als de hele dag buiten.
0: Wat leuk. Dat is wel lekker werk dan nu, ja. Deze mooie herfstdagen.
1: Ja, absoluut.
0: En ook opletten dat er geen paddenstoelen worden geplukt, denk ik. Of niet deze tijd?
1: Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Zijn dat dingen waar we onder andere op letten. Dus nu natuurlijk echt volle paddenstoelen tijd. Dus,
0: of geven jullie dan advies van deze moet je niet hebben, die wel?
1: Nee. Het is niet de bedoeling dat mensen dat meenemen, inderdaad.
0: Dus nee, precies. Hey, wat is er zo leuk aan jullie werk?
1: De hele dag natuurlijk buiten zijn. En je hebt veel interactie met mensen ook. Dus je hebt allerlei verschillende soorten gesprekken. Dus ja.
0: Goed. Nou, het kan allemaal nog leuker worden als jullie de snelste van de maand zijn. Want dan winnen jullie de karaoke party speaker. Aangeboden door het Tempo Team.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Kan je mooi bosreef gaan doen met de party speaker.
1: Ja.
0: Hey, we gaan het Slimste Bedrijf doen. 1 minuut op de klok om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft gaat je plek bepalen in het klassement. Je zei al ja. Met wie ga je dat doen?
1: Ik zit met Reinier in de auto.
0: Kijk, samen ergens in het bos met Reinier. Ik ga de klok starten. Zijn jullie er klaar voor?
3: Yes.
0: Hier komt vraag 1. Welke rivier stroomt door Parijs?
1: Seine.
0: Hoe noemen we een dubbelgevouwen pizza?
1: Calzone.
0: Wat zijn de FNV en CNV?
1: Vereniging voor Eigenaren.
0: Van welk duo is de uitspraak wat er ook gebeurt altijd blijven lachen?
3: Basir Adriaan.
0: Wie is de hoofdtrainer van Feyenoord?
3: Van Bronckhorst.
0: Wat ontstaat er wanneer suiker wordt verhit?
1: Pas.
0: In welke stad staat de Gelredoom?
3: Arnhem.
0: En dat is 5. Ja, jammer van die FNV en CNV. Ik denk dat jullie iets te moeilijk dachten. Je zei volgens mij vereniging Eigen Huis.
1: Ja, behoort het niet meer.
0: FNV en CNV zijn allebei vakbonden. Vandaag zijn er natuurlijk stakingen in het streekvervoer. Verder, die andere vraag die gepast werd, dat is karamel. Dat ontstaat wanneer de suiker wordt verhit.
3: Ja, nee.
0: Ja, als je het zo achteraf hoort, denk je, ja, inderdaad, dat was het. Maar uiteindelijk, over van die minuut, 27 seconden is een zesde plek in het klassement.
1: Toch mooi.
0: We gaan het Slimste Bedrijf kaartspel aan jullie opsturen. En jullie komen erbij te staan. Omgevingsdienst Veluwe uit Harderwijk. Werk ze daar?
1: Ja, dankjewel.
2: Het Slimste Bedrijf van Nederland. Q.

0: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Laatste nieuws zometeen, wat zit erin?
1: Absoluut. Ja, toch wel groot nieuws hoor, uit het Dolfinarium. En dat is dan nieuws. Ja, precies.
0: Oh ja.
1: Is in ieder geval nieuws waar het Dolfinarium zelf niet zo blij mee is.
0: En ook Becky G en Topic. Sorry, papi, kom eraan.
2: Hey, Mattie.
0: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
2: Ik was hier 7 jaar.
0: En je springt hier uit een vliegtuig.
2: Ja, dat...
0: Ja, doe er maar even nuchter over, Kiani.
2: En mag ik nog wat tegen Luc zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
2: Luc, dit is geen kindermishandeling.
0: En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou. Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken? Kiki?
3: Ja?
0: Mag ik even kijken?
3: Ja, jawel.
0: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
4: Hey, Mattie!
5: Hey, Mattie!
0: Elke ochtend bij Q-Music.
6: Hallo, ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
6: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
15: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
16: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
19: Allsafe. Geeft ruimte.
20: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
21: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleedgeurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
24: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
23: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
25: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
26: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpies siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
27: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
28: Voor de makers.
29: Praxis. Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan, de mini-McWraps.

0: Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Het Dolfinarium heeft gereageerd op het nieuws dat er geen nieuwe dolfijnen meer in het park mogen komen. Het kabinet wil dat er een fokverbod voor dolfijnen komt, maar is het Dolfinarium het niet mee eens. In het Dolfinarium leven nu nog 22 dolfijnen, die mogen er nog wel blijven. Deze dierenrechtenorganisatie zegt daar dit over.
2: Ja, we hopen natuurlijk dat in ieder geval voor een deel van deze dolfijnen een nog betere plek zouden kunnen bereiken dan het Dolfinarium. Maar het nieuws dat dit de laatste generatie dolfijnen in gevangenschap is absoluut reden voor feest.
1: Nou, dolfijnen-shows in het Dolfinarium mogen voorlopig wel blijven bestaan. Het cyberincident bij de Albert Heijn gaat de supermarkt zeker 10 miljoen euro kosten. Dat denken experts. Sinds zondagmiddag zijn er problemen. Online bestellen gaat niet. De schappen raakten leger en leger. Dat is nu wel goed nieuws. Alle distributiecentra gaan waarschijnlijk vandaag weer draaien. Dan naar Engeland. De man die zaterdag werd doodgebeten in een tijgerverblijf had al jaren mentale problemen. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De man van 23 ging zelf het tijgerverblijf in. Het liep helemaal verkeerd af. Hij overleed ter plekke. En een Nederlands succes bij het WK baanwielrennen in Shanghai. Lorena Wiebes is voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden.
3: Wereldtitel scratch ligt op de lijn voor Lorena Wiebes. En natuurlijk is die voor Lorena Wiebes.
1: En zo klonk dat bij de NOS. Wiebes is wereldkampioen geworden op dus het onderdeel scratch. Er valt nog meer te winnen. Het WK baanwielrennen duurt nog tot en met zondag. Het weer nog van Buienradar. Ja, een hele lekkere herfstdag. We hebben flink wat zon. Het is droog, een graadje of 18. En ook morgen krijgen we veel zon.
0: Dank je, verkeer van Flitsmeister met één file langer dan een kwartier. Op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Ablassedam en Hardingsveld-Giessendam kom je in 11 kilometer 17 minuten. Controles op de A6 Lelystad-Muidenberg, 68,0 staan ze. De A12 Gouda-Zoetermeer bij 16,9. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7,8. En de A58 Goesberg op Zoom bij 146,7. Laatst op de A59 Breda-Den Bosch opletten bij 111,8.
4: Bas van Nimwegen.
0: En ik ga zo meteen Bruce Springsteen draaien.
5: Oh, ik vind dat gewoon een lekker liedje waar je op kan dansen.
0: Nou, dance.

0: bij Q.
1: Ja, nog een weekje, dan gaat het dansen 24-7 door. Begint de ADE weer, Amsterdam Dance Event. Vind ik altijd wel mooi. Dan rijd ik 's ochtends richting Q Music in Amsterdam. En kom je hier aan, zie je allemaal groepjes zwalkend over straat. Die nog op zoek zijn naar een afterparty. Amsterdam Dance Event, over precies een week gaat het dus los. Kan het zomaar zijn dat er een kledingwinkel weer om wordt gedoopt tot een dikke club. Of wordt er gereefd in een bakkerij. Ja, sta je in één keer te dansen tussen de halfjes. Wit. En de krentenpollen natuurlijk. Lucas en Steve die zijn al de hele week druk met de voorbereidingen. Moet je volgen.
2: As we speak, I'm in the studio and I'm finishing the last bits of our set for ADE. And we're definitely gonna play this one.
1: Nou, je hoort, ze zijn in volle gang. Wordt wel vet, zag je. Ze organiseren een eigen clubnacht. Dat doen ze ergens aan het IJ. Vanaf 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Met een uitzicht op de skyline van Amsterdam. Toch mooi. En deze ga je ongetwijfeld ook horen. Dit is Love on Hold, Lucas en Steve.

even een note to self. Volgende keer mijn kind niet boven de bank houden als hij een beetje misselijk is. Oh, het was gisteravond niet helemaal mijn avond. Of ja, vooral niet de avond van mijn zoontje, Joes. 9 maanden is hij en ik had Joes net in bad gedaan. Ja, ik zat op de bank nog even de fles te geven voordat hij naar bed ging. En hij was al niet helemaal fit. Dus op een gegeven moment heeft hij die fles op. En hij zit nog een beetje uit te buiken, weet je wel. Ik zit te wachten op een boertje en hij begint me op een gegeven moment een partij te spugen. Ja, echt als een soort dam die openbreekt, kotste die echt alles onder. Ja, het was echt zo'n straal zoals je die ook in een tekenfilm ziet, weet je wel. Nou ja, vol over zichzelf heen. De bank was vies. Ik ook. Alles zat onder. De spaghetti die s'avonds had gegeten, die zat er ook allemaal tussen. Het is een beetje een goor verhaal, ik weet het. Nou ja, kon hij nog een keer een bad. Ja, ik vond het ook vooral sneu voor hem. Ook al gaf hij eigenlijk zelf niet echt een kick. Maar ja, het was een zure avond. Letterlijk en figuurlijk.

0: Harry, Hot and Cold bij Q-Music. De waarde van het geluid is nu €32.500.
1: Het geluid.
0: Ja, ga jij dan eindelijk het goede antwoord geven, Femke?
2: Hoi, Bas.
0: Hi.
2: Hoi.
0: Ja, heb jij een beetje vertrouwen in je antwoord?
2: Ja, een klein beetje, maar je twijfelt altijd.
0: Je twijfelt altijd. Ja, je weet het nooit zeker natuurlijk. Dat moet dan weer blijken. Ik ben heel benieuwd naar je antwoord. Wat denk je dat het geluid is?
2: Ja, ik denk plosdraad uit het doosje trekken.
0: Oké, plosdraad uit een doosje trekken. Gaan we dat voorleggen aan de jury?

0: to the Dutch Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met 2 tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat, via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Q-Music, de Top 40.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: Autotaalglas is partner van de Top 40.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed. Thanks, Bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten!
3: Of nee, juichen voor Oranje!
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsay.nl.
5: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Batavia Stad.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
17: Let's go for more, some extra, Max.
16: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
20: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Daar heb je Huub van Hubo.
25: Hoi.
24: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
26: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
24: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
27: Even bollen met Select.
28: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
29: Ah, relaxed?
28: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
30: Het is 2:30. Goedemiddag. Kim is ik weer van Buienradar. Mix van wolken en zon. Het is rond de 18 graden. Morgen net zo warm en dan lekker veel zon. Q Q-verkeer van Flitsmeister met één file langer dan 10 minuten op de A16.

0: Ja, Rotterdam, tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum, daar is de parallelrijbaan afgesloten. Kom je in 3 kilometer, vertraging is 21 minuten.
1: Het geluid.
0: Zo, Femke, wanneer heb je voor het laatst je tanden geflost?
2: Gisteravond.
0: Gisteravond?
2: Ja.
0: Dus toen heb jij dit geluid nog gehoord?
2: Ja.
0: En toen dacht je, dit zou zomaar eens €32.500 waard kunnen zijn.
2: Ja, ja.
0: Want dat is jouw antwoord. We gaan luisteren naar het oordeel van de jury. Mocht het geluid vrijdagochtend om 8 uur niet geraden zijn, dan komt de jury weer met een volgende hint. Maar goed, wie weet is dat allemaal niet nodig. Femke, jouw antwoord is fout.
2: Oh, jammer.
0: Hé, jammer, ja.
2: Ja.
0: We doen er weer €100 bij. Nieuwe waarde is nu €32.600. En we sturen het geluid thuisspel naar je op.
2: Oh, dat is ook leuk.
0: En blijven flossen, hè?
2: Ja, doe ik, ja.
1: Bas van Nimwegen.
0: Stella Lefty met Boston zometeen.

die rijdt wel. De trein naar Boston. Stella, die heeft geen last van de staking en dat scheelt. Misschien was je ook later bij die ene afspraak vandaag. Of kon je weer terug naar huis omdat de trein of bus helemaal niet reed. Je wordt gestaakt natuurlijk in het streekvervoer. Vooral in het zuiden zijn veel reizigers de klos. De trein van Andela die rijdt ook niet. Eend in L.A. hoor je zo meteen. En een nieuw vergeetmeliedje natuurlijk. Zo'n liedje dat je al heel lang niet meer hebt gehoord. Waarbij je gelijk oh ja roept als je hem wil hoort. Charlotte heeft er eentje ingestuurd. Ga je zo meteen horen.

0: Q-Music met Adela. Je hoorde 1 in LA. Het is 2:15 op woensdagmiddag.
1: Dit vergeet mijn liedje.
0: Ja, je gaat weer, oh ja, roepen naar de radio. Dat kan niet anders met een vergeten parel.
1: Dit vergeet mijn liedje.
0: Een liedje dat we allemaal een beetje vergeten zijn. Komt vandaag van Charlotte.
2: Hey Bas, Charlotte hier. Ik zou graag het vergeet me liedje How Deep Is Your Love van Calvin Harris willen horen. Dit brengt me terug naar de zomer van 2015. Toen was ik met mijn beste vriendin op vakantie in Sunny Beach. Dankjewel en een fijne uitzending.
0: Sunny Beach in Bulgarije, mooi. Het is waarschijnlijk zo'n zonsapen ziekenhuis vakantie. Het is een leuk liedje. Calvin Harris heeft natuurlijk zoveel hits inmiddels. 29 top 40 hits op zijn naam staan. Ja, dan vergeet je sommige vanzelf. Dit was gewoon een dikke nummer 1 hit, hè. In 2015. Samen met Disciples, dit is How Deep Is Your Love.

0: Bijna 3 uur. Het laatste nieuws zo meteen met Danny.
1: Dat gaat over die oud-burgemeester van Groningen. Ja, daar gaat het al jaren over natuurlijk, hè.
0: Of hij pijn in zijn buik had, of niet?
1: Ja, dat horen we dus zo meteen.
0: En, ja, ik heb hier ook nog 2 tickets liggen voor de foute party, de big one. Daarvoor moet je in elk programma natuurlijk letten op iemand uit de line-up. Dat kan Snollebollekes zijn, Paul Elstak, Chips, Jan Smit. Let bij mij goed op deze dame. Weet je gelijk wie het is, toch?
2: Hey, Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
2: Ik was hier 7 jaar.
3: En je springt hier uit een vliegtuig.
2: Ja, dat.
3: Ja, doe er maar even nuchter over, Kiani.
2: En mag ik nog wat tegen Luc zeggen?
3: Ja, natuurlijk.
2: En Luc, dit is geen kindermishandeling.
3: En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou.
4: Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken?
3: Kiki?
5: Ja?
3: Mag ik even kijken?
5: Ja, jawel.
3: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
6: Hey, Mattie.
3: Elke ochtend bij Q-Music.
7: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
8: Goed voor het water.
7: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Deze is voor jou, supermoeder die race, trend, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kanzi. Power to go.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
8: Hit it! Voor die

0: verkopen? Bij Toyota krijg je nu tot 3000 euro extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
1: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Ees der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard 32.600 euro. En het klinkt zo.

0: drie uur. Goedemiddag, het Key Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, zat inderdaad masturberend achter het stuur. Al jaren gaat het over die zaak en net was de uitspraak in het hoger beroep. Schuiling moet een boete van €250 betalen. Oud-burgemeester zegt zelf dat hij buikpijn had en dat hij daarom tijdens het autorijden zijn buik masseerde. Het Dolfinarium heeft gereageerd op het nieuws dat er geen nieuwe dolfijnen meer in het park mogen komen. Het kabinet wil dat er een fokverbod voor dolfijnen komt. Daar is het Dolfinarium het niet mee eens. Deze dierenrechtenorganisatie is er wel blij mee.
2: Wij zijn heel verheugd over dit fokverbod. Want met dit fokverbod komt er op termijn een einde aan het houden van dolfijnen in gevangenschap. En wij strijden daar al vele jaren voor. Nee. Dus bij ons gaat de vlag uit.
1: In het Dolfinarium leven nu nog 22 dolfijnen en die mogen daar wel blijven. Een zwaar ongeluk net over de grens bij Enschede. Een volle schoolbus is daar op een auto gebotst. En 10 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Een kind, een lerares en de bestuurder zouden zwaar gewond zijn. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Ja, flink wat paniek door een klein foutje van een piloot. Gisteren kwam er een melding binnen dat een vliegtuig boven Duitsland werd gekaapt. Stegen gelijk gevechtsvliegtuigen op, maar bleek niet zoveel aan de hand. En we weten nu ook wat er fout is gegaan. De radioverbinding die werkte niet meer. Nou, dat wilde de piloot even doorgeven. En piloten typen dan een code in. Dat had code 7600 moeten zijn. Typfoutje, piloot toetste per ongeluk 7500 in. Het weer nog van Buienradar. Veel zon nog. Vanavond blijft het droog en ook morgen weer zonnig. En dan wordt het maximaal 21 graden.
0: Lekker, dankjewel Danny. Dank je verkeer van Flitsmeister met 1 file. Langer dan 10 minuten op de A270. Nuenen richting Deurne. Tussen Nuenen en de A270 afrit Helmond. Daar kom je in 11 minuten. Controles op de A7. Drachten Groningen bij 168,0. En ook op de A17. Roosendaal-Moerdijk daarbij 6,8.
3: Bas van Nimwegen.
0: Ik zou het alvast intypen in de Q-app. Foute Party. Ja, een van de namen uit de line-up ga je zo horen. Hou Cascada in de

0: moet je je dit even voorstellen, hé? Dit liedje en dan in een uitverkocht Gelredome, gewoon dat dak gaat eraf, kan je al?
1: Q-Music, Foute Party, The Big One.
0: Cascada is er ook bij tijdens de Foute Party, The Big One, in de Gelredome in Arnhem. Ja, 19 juni, dat gaat er gebeuren, hè? Nieuwe locatie dus in Arnhem met ja, een waanzinnige line-up nu al. Cascada, de Snollebollekes, Paul Elstak, Chips, Jan Smit, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Jesser en Robert van Hemert. Ja, en tickets kan je scoren vanaf komende vrijdagochtend 10 uur. Gaat de kaartverkoop van start. Maar hoe lekker is het als je gewoon op de radio al binnensleept? Kijken jullie die er Foute Party geappt heeft. In ieder geval iemand die een knipperlicht aan heeft. Hallo, wie is dit?
2: Hallo, is Esme?
0: Hallo, Esme?
2: Hoi.
0: Hey.
2: Hoi.
0: Hey.
2: Hoi.
0: We gaan steeds hoger.
2: Kaarten.
0: Je hebt kaarten. Woehoe. Gefeliciteerd, je wint 2 tickets voor de Foute Party, The Big One. Je bent erbij.
2: Superleuk, dankjewel.
0: Als je die line-up zo'n beetje voorbij hoort komen, waar kijk jij het meest naar uit?
2: Ik denk toch wel Paul Elstak en Snollebollekes.
0: Nou, wat goed. Ja, dat wordt één groot feest natuurlijk.

Thieves bij Key Music. Goed liedje weer, hè? Number 5 heet hij. Hey, trouwens nog heel even over de foute party, the big one. Esmee die won net 2 tickets voor de show in de Gelredome. 19 juni volgend jaar. Ja, vrijdag begint de kaartverkoop dus om 8 uur of om 10 uur 's ochtends. En om alvast in de stemming te komen. Ja, dit is leuk. Is het morgen de hele dag, Foute Donderdag bij Q. Betekent dus dat je de hele dag alleen maar liedjes hoort uit het Foute Uur. Sterker nog, vanaf 12 uur vannacht al. Dus dat is een lekker vooruitzicht. Ik denk dat Q-Wout niet gaat slapen vanaf. Nee. 24 uur lang alleen maar foute muziek op Q-Music. En dan gaan we trouwens nog veel meer tickets weggeven, ook voor de Foute Party. Ik hoorde Mattie vanochtend al zeggen dat ze een heel elftal blij gaan maken met tickets. Dus 11 stuks. En ook de rest van de dag maak je nog kans op die eerste kaart voor de Foute Party. Teddy Swim zometeen naar David Guetta. You take me

0: favorietje dit van onze collega Marieke Elsinga, hè? Ja, die schreeuwt dit altijd mee. Dat is niet om aan te horen. Nee, dat klinkt nog best wel goed ook. Teddy Swims, Break Up in Reverse bij Q.
1: Het geluid.
0: Hey Rutger, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: 32.600 euro, jongen.
2: Yes.
0: Zijn er mensen om je heen waarmee je het antwoord voor het geluid gedeeld hebt?
2: Nee, ik heb me helemaal afgetrokken nu, maar er zijn er genoeg om in straks.
0: Oké, okay. Ja, maar ik bedoel meer van, weten zij welk antwoord je gaat geven? Heb je

0: met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig. Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
16: Thuisbatterij.
17: Einde salderingsregeling.
18: Teruggeleverde kosten.
19: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
22: De grootste energieslurpers in huis?
23: Wat kost al die kleding nou echt?
22: Wat heb je nog aan zonnestroom?
24: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
21: Nu bij Dirk, Jan pannenkoeken, poffertjes of pizzadeeg, 1,39.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet, die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Het is 3:30, Kimi is ik weer van Buirader. Flink wat zon, ook stapelwolken, blijft droog. Graad of 18 is het. Morgen dan zonnig en rond de 20 graden. Gewoon lekker nazomer, hè? Q-verkeer van Flitsmeisterdam met 2 files. Langer dan 10 minuten op de A2 Den Bosch-Eindhoven tussen Bokstel Noord en Best.

0: West. Er is een ongeluk gebeurd, 16 minuten. En de A32 Weerdum richting Meppel. Tussen Heerenveen Centrum en Heerenveen-Zuid. Dan kom je in 2 kilometer. Vertraging is 15 minuten.
1: Het geluid.
0: Ja, Rutger, we gaan spelen voor €32.600. Heb je het in je hoofd al uitgegeven of nog niet?
2: Ja, zeker. Ja,
0: waaraan?
2: Nou, we hebben net een nieuw huis gekocht, dus...
0: Ook al, ik hoor iedereen die koopt maar huizen. En kan het goed gebruiken voor de inrichting en verbouwingen.
2: Ja, nou, precies.
0: Ik hoop met je mee. Kan je nog één keer jouw antwoord herhalen voor de jury?
2: Het ontgrendelen van een snoeischaar.
0: Het ontgrendelen van een snoeischaar. Ook aangekondigd bij Menno dat de jury vrijdag rond 8 uur met een derde hint komt bij Hey Mattie als het geluid nog niet geraden is. Maar wie weet komt het niet zover, Rutger. De jury laat weten dat dit niet het geluid is.
3: Oh,
0: het is niet anders. Ja, ik hoorde het aan je. Maar het is toch niet goed. Komt er wel weer €100 bij. Nieuwwaarde is €32.700. En een kleine troostprijs. Je krijgt nog het geluid thuisspel opgestuurd.
2: Oh, dat is super.
0: Komt ie kant. Mooie woensdag nog.
2: Jij ook.
0: Hoi.
1: Bas van Nimwegen.
0: Nieuwe ronde, repeat of niet, doen we zo.

0: Rhythm of the Night bij Q.
1: Repeat. Of niet?
0: Yes, daar gaan we. Het is de grande finale, ronde 10. Voor Ray Dalton, alles beslissend dus. Ja, de vraag is, wil je dit liedje vaker horen op Q of niet? Gaat om de nieuwste van Ray Dalton. Tot nu toe dus al 9 rondes overleefd. Ja, en Ray begon jaren geleden in een lang wit gewaad, klappend in de kerk. Het is leuk, hij is als tiener begonnen in een gospelkoor. Ik vind het altijd zo'n gezellig sfeertje hebben daar in een gospelkoor. In de kerk lijkt me echt vet om daar in Amerika een keer binnen te wandelen. Dat je daar in één keer in al die vreugde staat. Zijn zangkwaliteiten, die stem van hem, die werd op een gegeven moment online opgepikt. Een paar jaar later kreeg hij een berichtje via Facebook van Ryan Lewis of hij even het refrein van Ken Hollis in kon zingen. Nou ja, goed. We weten allemaal hoe dat geëindigd is. Enorme hit geworden natuurlijk. Nu is hij terug dus met nieuwe muziek in Repeat of niet. Ik ben heel benieuwd wat je vindt van Go That High. Wil je hem vaak horen of juist niet? Laat het weten. Heel simpel via een berichtje in de Q-app. Extra leuk als je dat even doet met een audio-appje. Repeat of niet van Ray Dalton.

0: Seven, Go That High in Repeat. Of niet. Ronde 10, oftewel de alles bepalende ronde. De vraag aan jou was, wat vind je ervan? Denise van Hoorn die zegt, mijn mening is onveranderd sinds ronde 1 nog altijd. Een dikke repeat. Ilke Kessels, doe maar een repeatje. Lekker nummertje is dit. Alicia de Ruiter, hoor hem voor het eerst, maar zeker een bangertje hoor. Roy Verschoor, sorry, ik kan er niet aan wennen. Een nietje. Iris Hoenderis, die zegt, repeat. Lekker nummertje, hij mag blijven. Esther van der Scheur, zeker repeat. Lekker nummer, hier word ik vrolijk van. Corina dan?
1: Voor mij zeker een repeatje. Wat een gezellig en vrolijk nummer.
2: Hij heeft een hele mooie stem, jongens. Maar dit liedje, ja, is voor mij een nietje.
3: Repeat!
4: Repeat voor mij, mooi nummertje.
5: Hey Bas, sorry, maar deze voel ik niet.
4: Ja Bas, voor mij een dikke repeat. Het klinkt gewoon heel lekker en heerlijk om naar te luisteren.
0: Staat ook lekker hard daar.
6: Zeker een repeat van mij. Lekker nummertje, hoor. Kom maar op met dat ding op de radio.
0: Nou, je hoort het. Ja, het is toch zoeken naar de nietjes. Dus overtuigend de finish gehaald. En dat betekent dat je hem vaker gaat horen. Ray

0: Chad Kroeger, Joey Scott met Hero. Dit is ook wel zo'n rauwe stem, hè?
1: Net zoals Tom van der Weert.
0: Nou, ja. Precies, ja.
1: Ja, alleen daarom kom ik ook binnen. Het enige verschil is dat hij niet zo zit te piepen. En dat doet Tom van der Weert wel de hele tijd.
0: Ja, de mannen griep.
1: Ik heb een beetje last van mijn stem.
2: Joh, de stem is bijna weer helemaal de oude.
1: Mooi. Ah, ja. Dan zijn we van dat gemiep af.
0: Nou, Stefan Bouwman is ziek en Lars Boele ook.
1: Ik zag het, ja.
0: Volgens mij zit hier de superspreader hier tegenover. Is Tom van der Weert.
2: Tom van der Weert. Dat is niet waar, want ik ben helemaal niet ziek geweest. Alleen mijn stem was gewoon weg.
1: Maar waarom piep je dan zoveel?
0: Ja. Nou, je hoort het. Het wordt gezellig zo meteen.
2: Ja, 3 uur lang zeiken op elkaar.
0: Ja. Met ook gewoon kans op Tickets voor de Foute Party. De big one natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Wie moeten we in de gaten houden, werd net al gevraagd. Nee.
1: Oeh, ja, dat moeten we nog even bepalen. Fonsi? Nee, ik weet het niet. Ik moet even kijken.
2: Komt goed.
0: Fonsi, komt die ook?
1: Louis Fonsi.
0: Oh, Louis.
1: Nee, die is er niet.
0: Veel plezier met de middagshow.
1: Wie is het?
2: Ja, we doen wel Rutger van Barneveld.
1: Oh, dat is wel leuk. Hè?
2: Ja, voor de zomernacht.
1: Ja, dat is goed.
3: Last year was big. Even bigger. De allergrootste Foute Party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
4: De Foute Party. Woehoe!
3: Met onder andere de DJ's van Q-Music. Small

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The big one.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
7: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
4: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe. Geeft ruimte. Nu, bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en good snacks. 2 plus 3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis. Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
14: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
16: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3,000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimel Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimel. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Het geluid.
20: Het geluid van Q-Music is nu waard 32,7.

0: 32.000, hè?
1: Ja,
0: 32.000.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag.
2: Ja, goeiedag, hallo.
1: Kiemusiknieuws van nu.nl, Nathalie van Zuilenkom.
3: Goedemiddag. De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, zat inderdaad masturberend achter het stuur. Al jaren gaat het over die zaak. En net was de uitspraak in het hoger beroep. Je hoort de rechter.
4: Verdachte deed dit terwijl hij op de snelweg reed tijdens een inhaalmanoeuvre. De ingehaalde vrachtwagenchauffeur werd tegen zijn wil deelgenoot gemaakt van de seksuele behoeften van een ander en geconfronteerd met een persoon die zijn eigen seksuele behoeften wilde bevredigen door te masturberen.
3: Schuiling moet een boete van €250 betalen. De oud-burgemeester zegt zelf dat hij buikpijn had en daarom tijdens het autorijden zijn buik masseerde.
0: Wat een lulsmoes is dat, zeg. Even mijn buik aan masseren.
1: Ja,
0: Viesbeuk.
1: Ja. Nou, we beginnen lekker om 4 uur.
3: Op veel plekken
0: Koen,
3: in het land.
0: Viesbeuk. Sorry, ja, ga verder.
3: Op veel plekken in het land wordt gestaakt in het streekvervoer. Door de acties rijden op meerdere plekken in het land maar weinig bussen en treinen. Volgens vakbond CNV doen duizenden mensen mee. Ook deze buschauffeur die de NOS sprak.
5: Het gaat om de CEO die we nu hebben. Die willen we behouden. Het gaat niet om meer salaris. Het gaat erom dat we nu dadelijk langere uren moeten gaan werken voor minder salaris. En ik geloof dat niemand dat leuk vindt als je dat te horen krijgt.
3: Zolang er geen verbetering komt, wordt er tot de kerst elke week een dag gestaakt. Dan naar Engeland. De man die zaterdag werd doodgebeten in een tijgerverblijf had al jaren mentale problemen, heeft zijn familie bekendgemaakt. De man van 23 ging zelf het tijgerverblijf in. Dat liep helemaal verkeerd af. Hij overleed ter plekke. En sport, voetbal. Vanavond is Feyenoord aan de beurt in de Champions League. Feyenoord speelt thuis tegen het Italiaanse Como. En de club heeft een paar bijzondere jaren achter de rug, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
6: 5 jaar geleden speelde Como nog op het 3e niveau in Italië. Daarna kwam de ploeg in handen van een van de rijkste mensen van Indonesië. Er kwam heel veel geld binnen, er werden slimme transfers gedaan en dat leidde tot een bizarre opmars. En nu speelt Como voor het eerst in de Champions League en zijn ze een meer dan lastige tegenstander voor Feyenoord.
3: De wedstrijd begint om 6:15.
0: Super Feyenoord. Ga je die kijken, Tom, of ga je je buik masseren?
1: Ik denk dat ik vanavond voor Feyenoord kies.
0: Oké. Ah joh, anders heb je de autorit nog, hè?
1: Ja, precies. Ja.
0: Lekker over de A6. Kan je lekker je buik masseren.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Die Koen.
1: Ja, nu nog maar eens een weerbericht, Nathalie.
3: Het weer van Buienradar. Hier en daar wat zon, maar verder overal droog. En het gaat over 18. Morgen ook veel zon en max 21 graden.
1: Flitsmeister dan. Viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Stroe. Daar staat 12 kilometer met een uur vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch bij Del. Dat komt door een defect voertuig. 7 kilometer met 3 kwartier. En op de A4 Den Haag naar Rotterdam bij de Keteltunnel. Onhandig. Daar staat een te hoog voertuig. 7 kilometer, 40 minuten.
0: En flitsers op de A7 richting Groningen. Toevallig. Bij 168.0. Op de A12 richting Zoetermeer bij 17.0. En op de A13 richting Rotterdam bij 13.5.
1: Nou, we zijn weer binnen, hoor.
0: Zo is het, hè.
1: Welkom, welkom. Q-middagshow op woensdag. En die starten we lekker met Cameron Whitcomb. Hier is Kingdom of Fear.

0: Cameron Whitcomb op Q Music en Kingdom of Fear.
1: Tom en Bram en de Q Middagshow.
0: Maakt het 4:06. Nogmaals een warm welkom. Het is de Q Middagshow van woensdag 14 oktober 2026. Domien en Anton lekker op herfstvakantie en dus daar Bram.
2: En daar Tom.
0: Ja, we zijn er tot 7:00 vanavond en wat een heerlijk dagje is vandaag. De zon schijnt weer.
2: Wat heerlijk, hè?
0: Morgen is het foute donderdag. Je zou kunnen stellen, eigenlijk hebben we een weekend.
2: Ja, en volgens mij wordt het morgen ook gewoon weer lekker weer.
0: Ja.
2: Ook weer rond de 18 tot 20 graden, geloof ik. Echt wel lekker, hoor. Of ben je al langzaam klaar voor de winter?
0: Nee, dit soort dagen, dat is top. Dat mag voor mij nog wel even duren, hoor.
2: Ga je barbecuen?
0: Vanavond?
2: Nee. Oké. Nou ja, had zomaar gekund.
0: Ja, maar dan kom je om 8:00 thuis. Dat is dan net weer te laat om wat dingen aan te steken.
2: Ja, dat is zo.
0: En mijn vriendin is ook aan het werk, dus ja, voor wie doe je het dan?
2: Voor jezelf.
0: Voor mezelf.
2: Ja. Nou goed, misschien ga jij de barbecue wel lekker aandoen. Of ja, heb je natuurlijk andere plannen. We zijn sowieso heel erg benieuwd naar je dag. Kom er gezellig bij in de Q-Music app. Kan ook met een spraakbericht, met een foto, met een video. Of gewoon lekker getypt. We zien alles.
0: Zullen we zo meteen eens even een liedje draaien van Michael Jackson?
2: Oh, dat vind ik ook wel even lekker.
0: Ik ga er even een uitzoeken, ja?
2: Dat is goed.
3: Wat

0: eerst de alarmschijf. Jamie Miller, Baby Doll.
1: De Q-Music. Alarmschijf.
2: Jamie Miller, Baby Doll.

0: King of Pop, Michael Jackson bij Q-Music, Dirty Diana.
1: Zo. Alles is vet, hè, aan dat nummer.
0: Ja, is niet normaal.
1: Het hele intro alleen al.
0: Oh, kippenvel. Ik zie ook Rick van Henk, die stuurt via de Q-app. Heerlijk, mannen. Even terug de 80's in. Heerlijk.
1: Nou, inderdaad. Ondertussen komen er wel meer berichten in die Q-app binnen. Hier bijvoorbeeld van Bart, die is zijn schuurdak aan het vernieuwen. Ja, dat kan natuurlijk met zo'n zonnetje.
0: Ja, mooi weer bij. Ik zie Wendy voorbereidingen treffen voor de pizza's met de pubers. Vanavond 5 stuks over de vloer. Dus nu een zere portemonnee.
1: Astrid, die is geslaagd voor het BE-rijbewijs.
0: Hier zie ik Jesper.
2: Hey Tom en Bram, wat leuk dat jullie er zijn. Ik ben nu lekker aan het rijden van Cuxhaven terug naar huis. Lekker 5 uur in de auto zitten.
0: Zo.
2: Met het werk gehad, inspectie op een schip. Groetjes.
0: Kijk, wel thuis.
1: Ik zie ook Mout, die zegt onderweg naar mijn slaapdienst met Q-Music aan.
0: Ik ben heel blij met dit weer. Mijn dochter is op schoolkamp, dus prachtig. Groetjes van Renate.
1: Kim die zegt nog hier heerlijk onderweg naar vakantie en echt naar de zon.
0: Nou, moeten we dan ook weer even een zomersliedje draaien?
1: Oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk, ja.
0: Dit bijvoorbeeld.
1: Oh, ja. Ja, krijg je toch steeds geen genoeg van. Dat is prima.
0: Ja,
1: ja, lekker.
0: Jamaican bij Q.

0: Taylor Swift bij Q-Music, The Fade of Ophelia. Het is bijna 4:30. We gaan spelen voor €32.700.
1: Het geluid.
0: En dat doen we met Dani van 24 uit Utrecht. Dani, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Ja, hoe is je dagje?
2: Ja, goed. Ik kom net van werk, ben bijna thuis.
3: Heb je nog een beetje van het mooie weer kunnen genieten of heb je alleen maar binnen gezeten?
2: Ik zat vooral binnen.
3: Dat is jammer. Dus, dat is jammer.
2: Maar als je naar buiten kijkt, dan schijnt het zonnetje. Dus,
3: Ja, en kijk, misschien win je wel €32.700 en dan kan je lekker over de Bahama's gaan dromen.
2: Dat zou lekker zijn.
3: Ja.
0: De jury zit voor jou klaar, Dani, zometeen. Je mag gaan vertellen, wat is het geluid van Q-Music?
2: Ik denk dat het geluid is het folietje van een bakje boter trekken.
0: Het folietje van een bakje boter trekken. Even luisteren.

0: Q-Music.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
3: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
4: Soms wil je zeggen...
5: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
4: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
3: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2+3 gratis. Dus, even een momentje voor jezelf. Even sparren.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
11: Voor de makers. Praxis.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
14: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
15: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
14: Oei, ik voel de bui al hangen.
15: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
14: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
16: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
17: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje.

0: Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
1: Hit it! Voor die 2

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Stroe. Dat komt door een defect voertuig. 10 kilometer, half uur vertraging. Dan de A7 Zurich-Groningen bij Tijnje. 7 kilometer en drie kwartier. En op de A27 Breda naar Gorkum. Het komt door een defecte vrachtwagen bij Oosterhout. 6 kilometer, vertraging, half uurtje.
5: Flitsers op de A7 richting Groningen bij 168.0. Op de A12 richting Zoetermeer bij 17.0. En op de A13 richting Rotterdam bij 13.5.
6: Het geluid.
4: Danny, zijn we weer.
7: Hey.
4: Dit voelde voor jou natuurlijk als een half uur dat we weg waren.
7: Ja, dat is een beetje wel, ja.
5: Ja. Ja, maar gelukkig zijn we er dan weer. Ja, je mag nog een keer het antwoord invoeren. Zeg het eens.
7: Ik denk dat het geluid het folietje van een bakje boter trekken is.
4: De jury van het geluid heeft meegeluisterd voor 32.700 euro. Beste Dani.
7: Ja. Yeah.
4: Het is fout.
7: Ah, helaas.
5: Helaas, blijf het wel proberen. En blijf ook lekker dromen van die Bahama's.
7: Ga ik zeker doen.
4: Mooie dag nog, hè.
7: Vanzelf.
4: Groetjes. Het is exact 4:30. We gaan naar de headlines van het nieuws met Nathalie van Zuilenkom.
8: Goedemiddag. Het cyberincident bij Albert Heijn gaat de supermarkt zeker 10 miljoen euro kosten, denken experts. Sinds zondagmiddag zijn er problemen. Online bestellen gaat niet en de schappen raakten leger en leger. Er is nu wel goed nieuws. Alle distributiecentra gaan waarschijnlijk vandaag weer draaien. Het Dolfinarium is het niet eens met het plan van het kabinet. Dat we een fokverbod voor dolfijnen in het park. Dat betekent dat die er straks niet meer zijn in het Dolfinarium. Er leven nu nog 22 dolfijnen in het park en die mogen ook blijven. Deze dierenrechtenorganisatie zegt er dit over.
9: Ja, ja, we hopen natuurlijk dat in ieder geval voor een deel van deze dolfijnen een nog betere plek zouden kunnen bereiken dan het Dolfinarium. Maar het nieuws dat dit de laatste generatie dolfijnen in gevangenschap is, is absoluut reden voor feest.
8: Ja, de dolfijnen-shows in het Dolfinarium mogen voorlopig wel blijven bestaan.
5: Ongelooflijk goed nieuws.
4: Ik dacht al dat jij hier een mening over had.
5: De vlag kan uit met dat griebespark van een dolfinarium. Ja, dat is toch ook geen doen, jongen. Die beesten in het wild die leggen na tienduizenden, wat zeg ik, misschien wel honderdduizenden kilometers per dag af. Mm-hmm. Dat is ook wel een beetje overdreven, maar heel veel.
4: Ja.
5: En die zitten in dat dolfinarium, zitten ze in zo'n zwembad, zo'n chloorbad. Ja, dat is toch hartstikke zielig, maar moeten ze ook nog trucjes doen? Worden ze ook nog doorgefokt? Ja, het is echt verschrikkelijk dat het bestaat. Een circus mag toch ook geen tijger meer houden?
4: Nee.
5: Om trucjes mee te doen.
4: Maar even,
5: en een dolfinarium, ja, dat mag wel.
4: Zeg maar even, advocaat van de duivel. Hè? Wat maakt het verschil dan met een dierentuin die olifant op een paar vierkante meter heeft staan?
5: Ja, dat is ook inderdaad heel zielig.
4: Moeten die dan ook niet gewoon naar het wild? Ja. Maar ja, dan kunnen we niks meer in een...
5: Maar dat is een ander verhaal. Maar ik vind het dolfinarium dat ze echt van dat soort beesten vasthouden in een veel te klein bad. En daar trucjes mee doen. Ja, dat is wel echt, dat is prehistorisch. Kom op, mensen.
4: Klaar ook, met dat park.
5: Zou dit dan ook, ja, dit moet toch het einde betekenen voor het dolfinarium straks?
4: Mooi.
5: Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja, het is zo. Het is echt zo. Het is echt te zielig voor woorden, man.
8: Er zijn nog meer dieren daar natuurlijk, hè?

0: Jawel, maar ja, je komt naar het dolfinarium voor de dolfijnen, toch?
1: Ja, nou wijzig die naam al ook maar. Misschien kan je nog een kakkerlak houden of iets.
2: Ja, het is even puzzelen om op je bestemming te komen. Op veel plekken rijden er geen bussen of treinen vandaag. Dat is vanwege de staking in het streekvervoer. Deze scholieren baalden daar toch een beetje van.
3: Vandaag ben ik met de fiets gegaan, omdat de bussen niet rijden.
4: Wat vond je ervan?
3: Ja, wel kut aan de ene kant door de kou en door de wind. Maar het valt wel mee, het kan ook gewoon.
5: Maar bussen rijden niet, hé?
4: Vervelend.
5: Ja, fiets is ook kapot gegaan gisteren, dus ja.
4: Maar ellende.
5: Precies.
2: Was bij de NOS. Vakbonden en medewerkers willen een betere cao. En zolang die er niet komt, wordt er tot de kerst elke week een dag gestaakt. En het was een spannende strijd. Maar Groningen heeft hem, de titel boom van het jaar.
1: Hé, hey, oh, hebben ze toch een foto gemaakt van die burgemeester die in de auto stiekem aan zijn geslachtsdeel zat?
6: De boom van Koen.
1: Ja, heeft hij ook een prijs gewonnen, die Koen?
2: Nee.
1: Dat was wel de burgemeester van Groningen, toch?
6: Hoe kan dit op dezelfde dag nieuws zijn?
2: We hebben het over de natuur, de boom van het jaar. En die staat in het Groningse Middeltum.
1: In de broek van Koen. Ja, maar goed, ga verder.
6: Ja, die boom.
2: Is toch kom nergens mee te beginnen. Het gaat om de rode beuk bij de...
1: Ja, dat maakt het niet veel beter, Nathalie. Oh, wat stom zeg. Oh.
2: Bij de plaatselijke kerk, nou is het klaar. De boom won de verkiezing uiteindelijk overtuigend met bijna 7000 stemmen. Dat is best wel wat, er waren bijna 17.000 in totaal. Hoewel de beuk het zwaar heeft door de droogte.
1: Oh, gaan ze heeft hij moeite met de droogte?
2: Omdat de beuk het zwaar heeft door de droogte. Maar hij zingt nu de mooiste van het land noemen. En hij doet volgend jaar mee met de Europese verkiezing.
6: Ach, wat leuk.
1: Nou, wat superleuk. Ja, wat was ook alweer, wat zei de burgemeester er zelf toen ook alweer over? Wat was hij nou aan het doen?
6: Hij had buikpijn.
1: Hij was zijn buik aan het masseren in de auto. Toen is hij toevallig gespot.
6: Die rode beuk.
2: Dat is een ander verhaal.
1: Die rode beuk. Tom en Bram. Ik kan er in ieder geval een prijs mee winnen.
6: Ja. Hier is Offenbach Overdrive.

0: Q-Music Offenbach Overdrive.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
2: Ja, spelen wij normaal het weekend. Maar nu Domien en Anton lekker op vakantie zijn, nemen wij het ook gewoon mee.
3: Doen we lekker ons eigen ding.
2: Zo is het. Ja, Team Tom versus Team Bram. We gaan strijden in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. Team Tom, naar wie ben jij op zoek vandaag?
3: Ja, ik vind het wel leuk om Team Tom vandaag te vullen met een echte Feyenoord supporter.
2: Oh, natuurlijk.
3: Ja, ze moeten natuurlijk over 2 uurtjes voetballen in de Champions League. En dan ben ik zelf geen Feyenoord supporter. Maar ik zou het wel leuk vinden als ik een Feyenoord supporter in mijn team heb. Want dan kan hij het eerste potje van vandaag al even winnen.
2: Ja, en we hopen sowieso dat Feyenoord wint.
3: Ja, natuurlijk. Nederlands voetbal, dat moet gewoon goed gaan in de Champions League.
2: Hoe, tegen wie spelen ze nou?
3: Tegen Como, Italiaanse club.
2: Oh ja, tuurlijk. Ja, leuk.
3: In de Kuip natuurlijk, dus leuke wedstrijd. Kort voor 7 gaat het gebeuren. Ben je super Feyenoord supporter, meld je aan voor Team Tom in de Q-Music app.
2: Ja, voor Team Bram ben ik op zoek naar een, ja, ik doe het wel vaker, een spelletjeskoningin. Ja, zo staat mijn pet gewoon. Ik ben op zoek naar een spelletjeskoningin die het liefst natuurlijk iedere keer van de hele familie wint. Dat zou nou echt een kanon zijn. Ben je zo iemand, ben je een spelletjeskoningin? Zijn mensen bang voor je? Dan hoor je in Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app. En wie weet win jij het prachtige Q-prijspakket. Met ook een dinerbon, hè, zit erin.
3: Ja hoor.
2: Doen we erin. En allemaal andere leuke goodies. Welk spel gaan we spelen?
3: Ja, het zonnetje schijnt.
2: De lucht is blauw.
3: Wij spelen 30 Seconds with Gauw.
2: Juist. Ja.

0: Oh, wat irritant dat het zo wordt ingebakken bij je.
1: Ja, ja, ja.
0: Usher, Lil Jon en Ludacris bij Q-Music en yeah.
2: Team Tom versus Team Bram.
1: Ja, voor Team Bram was ik op zoek naar een spelletjeskoningin. En die heb ik gevonden in Laura. Hallo, Laura.
3: Hallo.
1: Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd. Wat is nou echt jouw spel waar je altijd mee wint?
3: Ja, heel vaak met codenamen, met vrienden. Dan zit ik met vriendin samen. Met team. En dan zitten we vaak op dezelfde golflengte.
1: Ach, wat super.
3: En dan denken die mannen van, ja, waar hebben ze het over? Maar onderling...
1: Ja, gaat dat gewoon hartstikke goed. Ja, wat super zeg. Dus je bent echt de spelletjeskoningin. Nou ja, dat is heel fijn, want je gaat strijden tegen Team Tom en dat is Team Feyenoord.
0: Ja, ik was op zoek naar iemand die voor Super Feyenoord is, want over 2 uurtjes is het zover. Dan gaan ze voetballen in de Champions League en Wouter, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Nou, je bent erbij hè, in de Kuip.
4: Ja, we zijn erbij.
0: Lekker man. Is het echt jouw clubje of ga je er zomaar even naartoe?
4: Ja, we dachten we reden even van de Achterhoek naar Rotterdam toe.
0: Zo, vanaf de Achterhoek.
4: Ja.
0: Mooi stukje. Nou, het gaat wel lekker nu met Feyenoord, hè? Dus wat denk je voor vanavond?
4: Ik denk een nulletje of 3 moeten wel inzetten.
0: Kijk, feest in Rotterdam hoor ik al.
1: Dat zou fantastisch zijn.
4: Zeker.
1: Ja, we gaan 30 seconds spelen. Oftewel, wij gaan dingen omschrijven aan onze teamgenoten en aan jullie de taak om te raden wat wij toch bedoelen. Team Tom met Wouter, willen jullie beginnen?
0: Ik vind het best. Wat zeg jij, Wouter?
4: Ja, laten we maar gewoon doen. Hè.
0: Top, maat. Ik pak het kaartje. We gaan op zoek naar... Ach, die stad midden in het land. Domien woont er. Het is van de Domtoren. Ja, dit is een groot warenhuis in de grote steden. Ze hebben vaak wat goedkopere kleding. Je kan er heel veel kopen voor lekker weinig geld.
4: Ga je maar...
0: Ja, die. Ja. Voetbalclub uit Turijn, Italië.
4: Juventus.
0: Dan is dit... vroeger was dit zo'n ziekte. Heel lang geleden. En die verspreidde zich heel snel. Niet de tyfus, niet de tering, maar die andere.
4: Ja.
0: Ja, je kon ook vroeger op de basisschool, dan werd je misschien wel eens
4: hoe heet die?
1: Gepest als in pest.
0: De pest.
1: De pest.
4: Ja, de pest, ja.
1: Ja, wat goed zeg.
0: Ja, maar we gingen best lekker.
1: Jullie gingen als een raket.
4: Ja, we begonnen goed.
1: Maar... Momenteel staat het 3-0 voor jullie.
0: Ja.
1: Maar Team Bram met Laura, de spelletjeskoningin, moet nog beginnen. Ben jij er klaar voor?
3: Ja.
1: Oké, dan gaat de tijd nu in. Ach, de Amerikaanse zangeres op zo'n sloopkogel. Came in like a wrecking ball, weet je wat die zingt zij?
3: Katy Perry?
1: Nee. Goed, maakt niet uit. Dit is een programma van stelletjes en dan gaan ze kijken of ze vreemd gaan en zo.
3: Temptation Island?
1: Ja, heel goed. Dit is de rijkste vogel van de Mickey Mouse en Donald. En dan heel rijk.
3: Dagobert Duck?
1: Ja, heel erg goed. Dit is presentator van De Slimste Mens.
3: Pas.
1: Hey. Ja, helemaal van de zand was dat.
3: Oh ja.
1: En ik zocht Miley Cyrus.
3: Oh ja, tuurlijk.
1: Op de sloopkogel.
3: Ja.
1: Team Feyenoord. Als wij dan Como waren. Ja, jullie hebben gewonnen.
0: Ja. Wouter, lekker. Gefeliciteerd.
4: Dankjewel. Ja, veel verder, toch?
0: Ja, dankjewel, maat. We gaan het Q-prijspakket sturen met daarin een dinerbon vandaag.
4: Oh, lekker, man.
0: En veel plezier vanavond.
4: Ja, komt goed.
0: Yo.
1: Ja, Laura, helaas. Volgende keer gaan wij voor de winst.
3: Zeker weten.
1: Alright, fijne avond.
3: Okay. Doei.

0: Q-Music, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Het nieuws van 5 uur komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, Tom, jij won net met Team Feyenoord 30 Seconds.
0: Zeker.
1: Je hoort zo of Riepke Bakker net zo enthousiast is voor het Feyenoord van vanavond.
0: En we bouwen een feestje met de Black Eyed Peas zometeen.

0: Foute Party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
1: De Foute Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music. Small

0: kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The big one.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
6: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
7: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kanzi. Power to go.
8: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
12: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
11: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
4: Je avond, groter dan groots, beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Teruggeleverd kosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
11: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
13: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
14: Balen zeg. Koffie.
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor word ik snel geholpen.
21: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: Het geluid.
24: Het geluid van Q-Music is nu waard
25: €32.800.

0: Vijf uur, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
2: Goedemiddag. Er zijn 3 tieners opgepakt voor de schietpartij in Nijmegen. Dat gebeurde tijdens de vierdaagse feesten in juli. Een jongen van 18 kwam toen om het leven bij die schietpartij. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen opgepakt. Aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Er moeten andere regels komen voor het stichten van scholen. Dat wil een deel van de Tweede Kamer. Zo wil PRO dat gemeenten bekijken of er behoefte is aan een nieuwe school. Nu gebeurt dat door een marktonderzoek. Veel vragen nog in Duitsland. Net over de grens bij Enschede was vanochtend een ernstig ongeluk. Een volle schoolbus botste op een auto. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Het ongeluk raakte 11 mensen gewond, van wie 3 ernstig. En sport, voetbal, veel leuke wedstrijden vanavond in de Champions League. Waaronder Manchester City, Paris Saint-Germain, AS Roma, Real Madrid en Feyenoord tegen het Italiaanse Como. Sportverslaggever Riepke Bakker verwacht spektakel in Rotterdam.
3: Feyenoord is in topvorm. In de laatste 3 wedstrijden werd met 7-0 gewonnen van PEC. Er was een 5-0 winst op Utrecht en een 2-0 zege op AZ. De laatste tegengoal is dan ook al meer dan een maand geleden. Dus als Feyenoord Como een keer kan verslaan, dan is het nu.
2: En de wedstrijd begint om 7:15. We sluiten af met het weer van Buienradar. Hier en daar een zonnetje, maar vooral droog in een graad of 18. Morgen ook veel zon en max 21 graden.
0: Ritmeister dan, viel op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Stroe. Daar staat 12 kilometer met 3 kwartier. Dan de A15, Gorkum naar Nijmegen bij de brug over de Linge. Dat komt door een ongeluk, 8 kilometer en ook daar 3 kwartier. En op de A27 van Breda naar Gorkum bij Oosterhout-Oost. Door een defecte vrachtwagen, 6 kilometer, half uurtje.
4: Flitsers op de A7 richting Groningen bij 168.0. Op de A12 richting Zoetermeer bij 17.0. En op de A16 richting Dordrecht bij 7.8.
0: Tom en Bram. Welkom, dit is de Q-middagshow op woensdag. We moeten het zo meteen hebben over morgen. En dat heeft alles te maken met dit soort feestelijke muziek.

0: Black Eyed Peas.
1: Woehoe.
0: And I Got a Feeling bij Q Music. Ja, de kans is groot dat je morgen misschien ook nog wel een keer hoort.
2: Foute donderdag.
0: Want morgen is het namelijk Foute donderdag. 24 uur lang foute hits. Daar beginnen we vannacht stipt 12 uur mee. We draaien dan niet alleen foute hits. Nee, we gaan ook extra veel tickets weggeven voor de Foute Party 2027.
3: Ja, sowieso een hele vette line-up die daar is. Onder andere DJ Paul Elstak staat daar. Maar er is nog een, toch wel een primeurtje morgen.
0: Vanmiddag vers van de pers. Ja, ja, ja.
3: Namelijk, we mogen dan een nieuwe naam aan de line-up toevoegen.
0: Ja.
3: Is last minute nog even geregeld? Nou, we kunnen wel alvast verklappen. Dat is een kanon.
0: Triple A.
3: Triple A.
0: Triple A.
3: Ja, is een kanon.
0: Ja, ja, ja. Morgenmiddag tijdens Foute Donderdag maken we dat bekend in de Q Middagshow. Tot het zover is, hebben we eerst even iets anders wat leuk is. Wij hebben net voor de show namelijk... Ja, de cheat meal. We moeten het er even over hebben.
3: Ja, het past eigenlijk ook. Ik vind ook bij de Foute Party hoort ook een foute meal.
0: Toch?
3: We zaten zo in de foute hits. Dan is het gewoon heel lekker om een kapsalonnetje achterover te drukken. Nou, dat hebben we gedaan. En toen dachten we eigenlijk, misschien is het wel lekker om... mensen ook een beetje een cheat meal te gunnen.
0: Als je op woensdag zo'n dippie hebt in de week.
3: Ja, even
0: die hadden wij vanmiddag even.
3: Ja, heb je ook zin in een lekkere vette bek? Ik zou zeggen, kom er lekker bij in de Q-Music app. Met eigenlijk het antwoord op de vraag... waarom ben jij toe aan een cheat meal? En welke cheat meal zou je willen hebben? Nou, dan kunnen we altijd kijken wat we dan kunnen doen.
0: Ja, voor eten ben je bij ons aan het juiste adres. Hè? Dat weet je.
3: Oh, wat was dat lekker, hè?
0: Dat kapsalonnetje, och, wat ging dat er lekker in.
3: Oh,
0: en die saus, ik heb het opgedronken.
3: Ja, en die friet was ook niet zo volgezogen, dus dat was lekker.

0: Rihanna en Kanye West in 4 of 5 seconds bij Q.
1: Ja, wat is er nou lekker om even jezelf helemaal vol te gieten met vet?
0: Soms moet je dat gewoon even doen.
1: Ja, man. Lekker op die woensdag. Het zonnetje schijnt. Morgen lekker een extra foute donderdag met alleen maar foute muziek. Ja, dat mag best even gevierd worden. Ik had eerlijk gezegd had ik ook een beetje een baaldag vandaag.
0: Ja.
1: Ik zat er gewoon niet zo lekker in. En dan is het gewoon echt wel lekker om je verdriet eventjes weg te eten.
0: Ja. We zaten nog allebei even in een dalletje. En toen liet jij het woord kapsalon vallen. En, nou ja,
1: en dan zit hij erin.
0: Dan zit hij erin, hè.
1: Zo snel gaat het dan.
0: Ja.
1: Nou, heel veel mensen die hebben wel behoefte aan zo'n portie vet.
0: Nou, wij trakteren.
1: Ja, ik zie ook heel veel leuke reacties binnenkomen. Met allemaal goede redenen. Hier bijvoorbeeld Suzanne. Oh, hoe een heerlijke cheat meal. Na weken gezond te eten. Lekker sushi, zie ik. Jesper zegt druk aan het werk tot 6:30. Dus wel een goede rotti of zo. Robin zegt heel druk en wil broodjes groentekroket. Dat vind ik niet een cheat meal.
0: Nee. We gaan er naar Peter. Peter, goedemiddag.
1: Peter. Hallo.
0: Peter.
1: Oh. Ja, daar is die.
2: Peter. Ja, daar ben ik.
1: Hallo. Nou Peter, waarom heb jij zo zin in vet vandaag?
2: Ah, gewoon, dat is altijd lekker. Gewoon een kapsalonnetje met heel veel heerlijk knoflooksaus. Nou, wie wil dat nou niet?
0: Oh. Had je nog niks op de planning dan voor vanavond?
2: Nou, eigenlijk stamp op spinazie, maar ja, dat kan gewoon weg. Anders gewoon weer de vriezer in, hoor. Geen probleem.
1: Ja, precies. Ik kan wel even wachten. En is er een reden dat je zin hebt in vet? Heb je bijvoorbeeld slecht geslapen of een baaldag? Of, nou, juist omdat het zonnetje schijnt dat je denkt van, nou, past er wel even lekker bij.
2: Nou, het is lekker weer inderdaad. En druk op het werk geweest. Mijn vriendin die heeft een nieuwe functie op haar werk. En die is ook gigantisch druk. Dus ja, even lekker een makkelijk cheat mealtje.
1: Heerlijk. Ja, nou, bestel er lekker 2. Doe de XXL variant. Wij trakteren.
2: Nou, super. Hartstikke fijn. Dankjewel.
1: Ja, hoeveel kost dat eigenlijk tegenwoordig? Is dat niet rond de 20, 25 euro?
0: Nou, we hebben ze toch vanmiddag zelf besteld.
1: Ja, voor nou, ik was wel zoiets kwijt hoor. Dus dan maken we gewoon lekker 50 van of zo, toch? 50
2: euro. Nou, wij gaan lekker bestellen. Onze stiefzoon is er ook bij. Mijn stiefzoon is, die gaat ook lekker.
1: Oh,
2: lekker
1: man, die kapsalonnetjes. Top zeg. Nou, stuur de tikkie lekker naar ons.
0: Fijne avond, Peter.
2: Gaan we doen.
0: Yo.
2: Hey, dankjewel.
0: Hey, Pascal. Hallo, met Tom en Bram.
3: Hey, goedemiddag.
0: Vind jij ook dat wij te veel over eten praten op de radio?
3: Nee, te weinig.
0: Nee.
1: Te weinig, hè? Ja, waar heb jij zin in?
3: Ik heb ook zin in een heerlijke kapsel. Of een, want mijn vriendin die had het erover, over een lekkere pokeball.
1: Een pokeball, dat is ook super, hè?
0: Oh, wat heerlijk. Nou, bij deze, die is van ons. Stuur een tikkie.
3: Oh, heerlijk.
0: Fijne
3: dat
0: avond.
3: Dat zullen we doen.
0: Ja, heel smakelijk. Marit, hallo.
4: Hoi.
1: Ja, vertel, waarom ben jij zo toe aan vet?
4: Nou, ik en mijn vriend zijn aan het verbouwen en werken en dan alle avonden bezig. Dus ik vind dat hij wel een lekkere vette hap verdient.
1: Ach, dat ja, is...
0: En dan gaat natuurlijk ook veel geld in de verbouwing zitten.
4: Och, schei uit. Ik ben er helemaal klaar mee.
1: En wat is voor jou echt een goede cheat meal?
4: Oh, ik vind zo'n lekkere hamburger van een McDonald's of van een snackbar vind ik altijd heerlijk.
1: Heerlijk. Ja, neem er extra snacks bij, zou ik zeggen.
4: Dat zou ik zeker doen.
1: Heel veel succes met verbouwen. En ook jij, ja, lekker bestellen. Tikkie kan naar ons.
4: Goed,
1: dankjewel. Goedenavond.
0: Ik heb gewoon weer honger.
1: Doe nog maar zo'n kapsalonnetje.
0: Nog een kapsalon
1: heerlijk.
0: Met extra saus.

0: Lucas en Steve bij Q Music en All I Know. Bijna 5:30. We gaan weer spelen.
1: Het geluid.
0: 32.800 euro. Lusanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Heb jij een lekker dagje?
2: Nou, zometeen misschien wel.
3: Nou, dat zou wat zijn natuurlijk.
0: We hopen met je mee.
2: Ja. Ja, op zich heb ik al een goede dag hoor, maar dat zou het helemaal afmaken.
3: Ja, dan is het meteen misschien wel de beste dag van het jaar.
2: Ja, zeker.
3: Toch? Nou, je mag een gokje gaan wagen. Wat denk jij dat het geluid is?
2: De beugel van de werpmolen van een vishengel dichtklappen.
0: We trekken de jury zometeen naar binnen en we gaan nog één keer luisteren.
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
4: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
1: Q-music.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
4: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
8: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
9: Soms zul je zeggen: wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
10: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor word ik snel geholpen.
17: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
22: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow!
22: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
25: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
24: Oei, ik voel de bui al hangen.
25: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
24: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
26: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
27: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Ja, natuurlijk.
1: Hoe is het met de zenuwen?
0: Ja, nou, ik denk dat mijn stappenteller al 20.000 staan, waarvan de helft van het ijsberen.
2: Kijk aan. Nou, we gaan je snel verlossen, maar dan moet je wel nog even zeggen, wat denk jij dat het geluid is?
0: De beugel van de werpmolen van een vishengel dichtklappen.
2: €32.800, dat is de waarde van het geluid op dit moment, Loesanne.
0: Ja.
2: Jij zegt de beugel van de werpmolen van een vishengel dichtklappen.
0: Ja.
2: De jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord.
0: Ja.
2: En geeft aan dat het fout is.
0: Oh, jammer. Nou ja.
2: Ja, en daarnaast, lieve Loesanne, zijn er heel veel mensen in de Q-app.
0: Ja.
2: Ja, die ons wijzen en jou ook wijzen op vorig jaar.
0: Ja.
2: Want Bram?
3: Ja, toen won Marielle eigenlijk met dit antwoord een kleine
0: 50.000
3: euro. Dus dan zou het twee keer hetzelfde geluid.
0: Ja, nou, dat is dan inderdaad heel dom. Ja, dat
2: zou wel een stunt zijn.
3: Ja, nou, je kan het nooit. Hij stond natuurlijk ook niet tussen de foute antwoorden. Dus je kan nooit zeker genoeg zijn natuurlijk, hè?
0: Nou, ik dacht nog, laat ik los van een eventueel fout antwoord niks stom van de radio zeggen. Blijkt het antwoord een beetje
3: goed. Ah joh, nou, dat maakt toch allemaal niet uit. Kan gebeuren.
0: Nee.
3: In ieder geval, geniet van je avond. En blijf het proberen.
0: Dankjewel.
2: Dag Loesanne, doei.
0: Doeg.
2: We doen er 100 euro bij. Het geluid van nu een waarde van €32.900. Exact 17:30, de headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
4: Goedemiddag, ik begin met die veelbesproken IT-storing bij Albert Heijn. Sinds zondagmiddag zijn er problemen. Ja, Albert Heijn wil nog altijd weinig zeggen over hoe die storing nou precies is ontstaan. Ook dus niet of er criminelen erachter zitten. Toch nodigt justitie de supermarkt uit om aangifte te doen, schrijft het AD. Zodat er eventueel strafrechtelijk onderzoek kan worden gedaan. Inmiddels is er wel langzaamaan goed nieuws. Alle distributiecentra gaan waarschijnlijk vandaag weer volledig draaien. Er moeten andere regels komen voor het stichten van scholen. Dat wil een deel van de Tweede Kamer. Zo wil PRO dat gemeente bekijken of er behoefte is aan een nieuwe school. Nu gebeurt dat vaak nog door marktonderzoek. Ja, en iedereen groet op zijn eigen manier. Met een hand, een knik of een knuffel. Dat doe jij natuurlijk vaak, Bram.
3: Ja.
4: Ja, je kent het vast wel. Je ziet in de verte een bekende aankomen. En je kijkt dan even op, je ziet elkaar even kort. En dan kijk je toch weer even snel weg. Je kijkt elkaar namelijk niet de hele tijd aan. Pas als je dichterbij komt, dan maak je opnieuw oogcontact. En dan zeg je alsnog hoi, dan groet je elkaar. Ja, dat voelt misschien een beetje ongemakkelijk. Omdat je elkaar natuurlijk al op afstand een keertje hebt gezien. Maar volgens onderzoekers is dat juist heel normaal, even dat wegkijken. Door even weg te kijken, laat je namelijk zien dat je de ander met rust laat. En het zou namelijk veel vreemder zijn als je de hele tijd oogcontact houdt, zeggen psychologen.
2: Ja, dat wordt ook een beetje ongemakkelijk, toch? Als je 20 seconden blijft staren.
3: Ja, Jeffrey Dahmer die zou misschien blijven kijken. Maar iedereen behalve Jeffrey Dahmer die kijkt inderdaad gewoon eventjes weg.
4: Wat doen, hoe doen jullie dan? We hebben hier op werk natuurlijk best wel lange gangen. Dan kom je ook wel eens een ander tegen. Dan kijken jullie ook even weg.
3: Nee, want die gangen, daar zit ook niks op de muur. En het is echt een soort trechter. Dus dat kan eigenlijk niet anders.
2: Ja, je blijft kijken naar diegene. Ja,
3: ja, wat moet je dan doen? Naar de grond? Nee, dat doe ik dan ook niet.
4: Nou ja, als je elkaar dan hebt gezien, weet je, negeer elkaar niet. Maak even kort oogcontact. Maar volgens experts is dat op 3 meter afstand meestal het beste moment om dan eventjes weer op te kijken. Dan hoi te
2: op
4: zeggen.
2: Op 3 meter, ja?
3: Op 3
4: meter. Ja, zo 3 meter afstand, ja.
3: En niet 4.
4: Nou ja, weet je, als jij het op 4 meter wil doen, mag dat ook.
3: Nou, wat een fantastisch onderzoek was dit. Fijn dat dit is onderzocht. Dus zit je te luisteren en sta je op 4 meter van elkaar. Kijk dan nog even weg. Ja. Maar kom je op 3 meter...
2: Pak de centimeter erbij.
3: Kijk dan op.
2: En zeg gedag.
3: Zeg hallo.
5: Tom en Bram.
2: Hallo. Hallo Tom. Hier stop ik met Becky G. Sorry pa.

0: morgen de hele dag dit soort muziek. Britney Spears tijdens Foute Donderdag. You're the Baby One More Time bij Q.
1: Het geluid.
0: Ja, dat hebben we net gespeeld met Lousanne. Dat was helaas fout, het antwoord wat ze gaf. Daardoor heeft het geluid nu een waarde van €32.900. Ja, als het zo door blijft gaan, dan is er weer zicht op een nieuwe hint.
2: Ja, nou sterker nog, onze Q-collega Menno, die heeft vanmiddag ook een brief voorgelezen.
0: Ja.
2: En daarin stond, aanstaande vrijdagochtend zal de jury rond 8:00 een derde officiële hint geven bij Hey Matty.
0: Dat betekent dat jij het land weer in mag.
2: Nou ja, ik heb nu al twee hints achter mijn kiezen zitten. De eerste keer had ik een soort blind date. Dat was geen pretje, kan ik je vertellen.
0: Nee, ze was boos.
2: Ze was boos, het was een blauwtje. Ik liep, ja, het was vreselijk. Het was echt niet leuk. De tweede keer moest ik gaan potten bakken.
0: Mm-hmm.
2: Nou ja, het is iedere keer is het toch ook een beetje eng. Nou ja, je moet dan weer zo'n hint. Je weet niet wat je gaat doen. Misschien moet je wel bungee jumpen.
0: Ja, of ze gaan, of de jury gaat komende vrijdag iets met Matty doen. Dat kan natuurlijk ook.
2: Dat zou lekker zijn.
0: Ja, dat jij gewoon hier lekker op de troon kan blijven.
2: Daar ben ik even aan toe. Daar ben ik even aan toe. Maar het lekkerste zou zijn natuurlijk als het geluid gewoon geraden wordt.
0: Ja.
2: Dan hoef ik helemaal niet een hint vrij te spelen. Maar goed, ga in ieder geval niet zo door, want het moet geraden worden. En anders is er dus vrijdag om 8:00 een nieuwe hint.
0: En check dus even, niet alleen alle foute antwoorden op Qmusic.nl of in de Q-app, maar zoals we net hebben gehoord, ook eventjes de oude antwoorden. Want net werd het antwoord van vorig jaar gegeven. Ja, dat was het dus helaas ook niet. Dus check het Qmusic.nl of de Q-app.

0: Calvin Harris en Sam Smith en Desire bij Q Music. Het is de Q-middagshow, Tom en Bram hier. Ik zag een berichtje van Etienne voorbij komen in de Q-app. Zag jij die ook?
1: Ik zag hem ook, ja. En soms zijn berichten zo leuk dat je toch even in wilt checken. Hallo Etienne.
2: Hallo.
1: Ja, waar sta jij momenteel?
2: Utrecht, in de Intratuin Leidse Rijn.
1: In de Intratuin. En sta jij in de Intratuin?
2: Ja. Ik sta op de parkeerplaats, binnen de hekken, bij de Intratuin.
1: Ja, en dan weet je het eigenlijk wel. Dan zit jij natuurlijk in een oliebollenkraam.
2: Ja.
1: Wat goed, heeft het al een beetje... Nou ja, zijn mensen al een beetje te porren voor een oliebol met dit weer?
2: Nou, er staan hier nu tegenover mij twee vrouwelijke fietsers. Die zitten heerlijk aan een oliebol.
1: Oké, dus dat kan wel.
0: Ja, ik was toch even benieuwd op zo'n zonnige dag. Hoeveel oliebollen verkoop je dan?
2: Ja, ze vinden het lekker.
1: Toch wel?
0: Oké, nou, dat is
2: ja.
1: En vanaf welk moment denk jij weer... Ik pak die oliebollenkraam en ik ga er weer staan? Of is dat eigenlijk het hele jaar?
2: Ja, het liefst doe ik het hele jaar. Maar het hoort toch wel een beetje richting de kerst, zeg maar. Dus ik ga vanaf oktober tot het einde van het jaar. En de eerste twee weken van januari gaan we nog open.
1: En wat doe je dan de rest van het jaar?
2: Kermissen, uitkoopjes, met feestjes van bedrijven, zeg maar.
1: Leuk zeg, van alles wat.
2: Van alles wat.
1: Maar wel iedere keer dan met die oliebollenkraam?
2: Ja, oliebollenkraam. We hebben een zweefmolen. Ik heb mijn dochter een suikerspintentje gegeven, dus die staat met suikerspinnen.
1: Kijk, nou wat heerlijk zeg. En als nou bijvoorbeeld die dames op de fiets, krijgen die zeg maar zo'n heerlijke verse oliebol of krijgen die zo'n kei, zo'n steen?
2: Nee, nou zal ik het ze gewoon vragen. Ze zijn heel druk aan het praten met elkaar, maar ik ga het ze gewoon vragen.
0: Ja, zeg maar dat je live op Q bent, ja.
2: We zijn live op Q Music en ze vragen of ze een, krijgen jullie echt een kei van een oliebol, zeg maar, zo'n steen, of echt een lekkere verse?
3: Nee, echt een goede oliebol, hoor.
2: Ja. Horen jullie het?
1: Ja, de feedback is helemaal doorgekomen. Nou, wat super zeg.
2: Er wordt zelfs gezegd, als jullie in de buurt zijn, moet je gewoon even langskomen.
1: Nou ja, bijvoorbeeld, dat gaan we zeker doen. Waar sta je nou?
2: Ja, op de parkeerplaats bij de Intratuin in Leidse Rijn.
1: Kijk, daar staat genoteerd.
2: De Utrechtseweg 12.
1: Nathalie van Zuilenkom, als jij een oliebolletje haalt... en die oliebol is een steen, weet je, zo'n keiharde ketser.
4: Ja.
1: Wat doe je dan?
4: Dan vraag ik vriendelijk of die even opgewarmd mag worden.
1: En zo niet?
4: Dan betaal ik me.
1: Oh, dan betaal ik. Dan gooit ik hem dwars door die kraam heen.
4: Nee, voor mij hoeft hij niet altijd warm. Daar moet ik echt een bui voor hebben. Soms vind ik hem koud ook gewoon prima.
1: Oké. Nou ja, toch eventjes dubbel checken. Ja, het is toch een nieuwslezer uit Rotterdam. Hè? Dus dan denk je toch, die gaat er weggooien. Even checken.
4: Nee, dat doen wij niet.
1: Nou, Etienne, nou, heerlijk dat je er weer staat. Als we in de buurt zijn, dan komen we even lekker een bolletje bij je halen.
2: Zeker doen.
1: En een
2: zeker
1: fijne
2: doen.
1: Avond, hè.
2: Yo, tellen we.
1: Yo.
2: Hoi.
1: Dit is Q Music, Douwe Bob en Mo. Hier is nog even blijven.

0: Even blijven bij Q-Music. Het nieuws van 6 uur komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nederlands succes bij het WK baanwielrennen in Shanghai.
0: En deze...
2: Oh,
0: ja.
1: Wat krijg je zo bij.
0: Oh ja, oké. Okay.

0: grootste foute party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
1: De foute party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The big one.
2: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
3: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
2: Nou, toch wel.
3: Wel?
2: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
3: Oh ja, dat is ook zo.
2: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
3: Ga het meteen doen.
2: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Q Music Foute Party. The big one is getting bigger. Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
3: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting.
11: Iedere ochtend bij Hey Matty. Het spannende spel.
12: 4 op 1. 4 op 1.
11: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
13: Nog één woord hebben we nodig en dat is het woord station.
14: Trein.
11: Lukt het jou ook om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2.500 euro en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Hey Matty op Q-Music. Speelbewust 18+.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
16: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
17: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
19: Verzekeringsgedoe? Nee!

0: direct door. Allianz Direct.
1: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
2: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simony met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Het geluid.
14: Het geluid van Q-Music is nu waard...
15: €32.900.

0: Het is 6 uur, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Je muzieknieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
2: Goedenavond. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de IT-storing. Dat zegt justitie tegen het AD. Albert Heijn wil nog altijd weinig zeggen over hoe die storing nou precies is ontstaan zondagmiddag. Ook dus niet of er criminelen erachter zitten. Het OM heeft de supermarkt wel uitgenodigd om alsnog aangifte te doen. Want zolang dat niet gebeurt, loopt er geen strafrechtelijk onderzoek naar het incident. In Utrecht is opnieuw een liquidatiepoging gedaan om Khalid H. H is een bekende crimineel. Hij speelde een belangrijke rol in het Marengo-proces rond Ridwan Taghi. In 2017 mislukte ook al een liquidatiepoging tegen hem. Toen werd de verkeerde dood geschoten. Dan naar Politiek Den Haag. Het kabinet maakt maar weinig haast om de toeslagenaffaire af te handelen, vindt de Tweede Kamer. Partijen vinden dat het kabinet te weinig doet om gedupeerde ouders te helpen. Het doel is om alle gedupeerde ouders eind volgend jaar financieel geholpen te hebben, maar waarschijnlijk gaat dat niet lukken. En Nederland succes bij het WK baanwielrennen in Shanghai. Lorena Wiebes is voor de 3e keer op rij wereldkampioen geworden.
3: Wereldtitel scratch ligt op de lijn voor Lorena Wiebes. En natuurlijk is die voor Lorena Wiebes.
2: Ja, zo klonk dat bij de NOS. Nog meer Nederland succes, want de baansprinters hebben opnieuw hun wereldtitel verdedigd. Harry Lavrijsen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg versloegen in de finale van de teamsprint Australië.
1: Oeh.
2: Het weer van Buienradar. Vanavond koelt het af naar 7 tot 12 graden. Het blijft wel droog. Morgen veel zon en max 21 graden.
0: En dan Flitsmeister, viel gemeld op de A2 Utrecht Den Bosch bij de Martinus Nijhoffbrug. Daar staat 10 kilometer met bijna een uur vertraging. Dan op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Ippenburg door een ongeluk 15 kilometer en een uur en een kwartier. En op de A50 Os naar Eindhoven bij Eerde door een ongeluk 8 kilometer, 3 kwartier.
4: Flitsers op de A12 richting Zoetermeer bij 17.0 en op de A16 richting Dordrecht bij 7.8.
5: Music. Tom en Bram.
0: Ik pak even een watertje, vertel jij even wat we gaan draaien.
4: Imagine Dragons, Bad Liar.

0: Imagine Dragons bij Q-Music. Je hoort een Bad Liar. Het is 6:07. De Q-middagshow op woensdag. Daar Bram.
1: En daar Tom.
0: Want Domien en Anton die zijn lekker op herfstvakantie. Maandag zijn ze natuurlijk weer terug.
1: Ja, terug van weg geweest. Ja, heerlijk hè. Ja, Domien zit lekker in Spanje op Ibiza.
0: Ja, van Anton heb ik nog geen teken van leven gezien ergens online of zo.
1: Dus die zit lekker tussen de krabben op het strand. Ja. En dat zal hem vast goed doen.
0: Ja.
1: Nou Tom, zometeen als wij klaar zijn. Racen wij lekker naar huis.
0: Oh, ik ga plankgas over die A10.
1: Nou ja, over 3 kwartier, of nou minder zelfs, begint Feyenoord natuurlijk al hè, tegen Como.
0: Ja, in de Champions League.
1: In de Champions League, maar er is nog veel meer voetbal. Want je hebt natuurlijk ook AS Roma tegen Real Madrid. Dat is lekker.
0: Zo.
1: Maar, er staat ook een wedstrijd op het programma. Nou, dat misstaat niet als Champions League finale. Manchester City tegen PSG.
0: Ai, ai, ai.
1: Ja, dat is natuurlijk wel echt geweldig.
0: Het is vanavond om 9:00 en dan zitten wij al op het bankje.
1: Zo zeg. Wie gaat die winnen, denk je?
0: Ja, ik denk, ja, PSG.
1: Dat denk ik ook. Ja. Ik denk ook PSG. Ja, Manchester City heeft natuurlijk veel te verduren gehad na die enorme rel.
0: Zo.
1: Dat ze financieel de nodige dingen hadden verslonst. Laat ik het zo netjes zeggen. Worden onderzocht, liggen onder een vergrootglas. Wonnen wel van Liverpool afgelopen weekend, maar nu mogen ze dus tegen PSG opdraven. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja, wat een heerlijke voetbalavond is het.
0: Sorry voor iedereen die nu luistert die denkt van dat voetbal dat kan me gestolen worden.
1: Nou ja, maar misschien heb je helemaal niks met voetbal, maar heb je wel met foute muziek en denk je van nou, ik wil wel lekker naar de foute party. Dat kan natuurlijk wel.
0: Het is wel in een voetbalstadion.
1: Ja, is in de Gelredome inderdaad. Nou ja, goed. Wil je daarheen en wil je gratis tickets winnen? Let dan eventjes op Rutger van Barneveld. Want hoor je zijn zwoele zomernachten? Ja, app dan eventjes Foute Party en dan krijg je misschien wel tickets.
0: Het duurt niet lang meer. Deze is het niet, want dit is Alex Warren.

0: Ja, het blijft toch lekker, hè? Rutger van Barneveld bij Q-Music. Zwoele zomernachten.
1: Q-Music. Foute party. The
0: big one. Ja, het lekkerste vind ik als hij dan zo op het einde zo een beetje gaat praten zingen.
2: Ja, dat hij even een dalletje in gaat.
0: Ik wil.
2: Ja, ja.
0: Zon zien, zakken in de zee.
2: Voelen zomernachten.
0: Het is het twee. Nou, goed. Op, dan vlieg jij met me mee.
2: Kom je deze met ons live meezingen samen met Rutger van Barneveld? Wij zouden het in ieder geval heel erg leuk vinden. Hij is erbij op zaterdag 19 juni 2027.
0: Ja, niet alleen hij, hè?
2: Nee, vele anderen.
0: Vertel. Stolle Bollekes, Paul Elstak, Cascada. Is ook leuk. Jan Smit, Chips, Robert van Hemert, Justin de Wild. Yes, her. En morgen gaan we ook nog even bekendmaken wie er nog meer op de line-up kan. Ja. En dat is ook echt een kanon, hoor.
2: Vrijdagochtend 10 uur dan start de officiële ticketverkoop. En om dat allemaal te vieren is het morgen Foute Donderdag. Gooi je de hele dag door Foute Hits. En geven we ook de hele dag door de allereerste tickets weg.
0: Ja, nou, net zoals nu. Ja. We gaan even een gouden telefoonlijn erbij pakken. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Eefje.
0: Eefje.
3: Hallo.
0: Ja, je bent er doorheen gekomen. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja, jij wint tickets voor de Q-Music Foute Party. The Big One op zaterdag 19 juni 2027 in de Gelderdoom. Dus
3: helemaal super.
0: Arnhem. Ja, wat leuk. Wie ga je meenemen?
3: Ja, er zijn er meer op de kandidatenlijst. Dus daar moet ik nog maar eens over na gaan denken.
0: Nou, die gaan een heel jaar poeslief voor je zijn, denk ik.
3: Ja, nou, dat is in ieder geval goed.
2: Ben je een beetje bekend met het foute concept? Heb je al een idee qua outfit?
3: Dat is meestal een beetje last minute werk.
0: Oh, precies. Ja. Nou, lekker zeg. Ja. En het duurt ook nog wel even. Maar je kan het in ieder geval in de agenda zetten. Leuk dat je erbij bent.
3: Helemaal super, dankjewel.
0: Fijne avond.
3: Dank je, doei.

0: Q-Music, Bruno Mars en Treasure. Het geluid. We gaan richting de laatste ronde van deze woensdag. En het is de eer aan Amber. Goedenavond.
1: Hoi, met Amber.
2: Ja, dag Amber. Nou, wat heb je allemaal vandaag uitgespookt?
1: Ja, ik heb vandaag de hele dag gewerkt.
2: Hele dag gewerkt? Dus vanavond lekker vrij?
1: Ben een uurtje thuis.
2: Oh, nou, dat is lekker.
0: Nou, vanavond aan de bubbels, hè, want dan heb je het geluid geraden.
1: Ja, wie weet.
2: Dat zou natuurlijk wel wat zijn. Ja, Amber, je mag het alvast gaan zeggen. Wat denk jij dat het geluid is?
1: Ik denk dat het opvouwen van een blind geleidestok is.
2: Het opvouwen van een blinde geleidestok. Dan gaan we dat invoeren.

0: Foute Party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
1: De Foute Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The big one.
2: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
3: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
2: Nou, toch wel.
3: Wel?
2: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
3: Oh ja, dat is ook zo.
2: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
3: Ga het meteen doen.
2: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
0: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
5: Eyo, hij is weer terug.
6: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
5: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
7: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws! Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
8: Ik ben Isa en thuis lag ik elke nacht wakker. Op een oud matras, op de grond. Overdag was ik zo moe dat opletten op school niet lukte. Tot ik een echt bed kreeg van Kinderhulp. En nu kom ik weer uitgerust aan op school.
9: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
7: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
10: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling. Teruglever kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Gevrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gevrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota

0: van Bruggen.
1: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Dat is bij Kerkdriel. Door een ongeluk staat daar 13 kilometer met een uur vertraging. Dan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam bij Ypenburg. 14 kilometer en drie kwartier. En op de, wil je van mijn scherm afblijven, Bram Krikke. A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Haps. Door een defect voertuig 10 kilometer, half uur.
9: Flitsers op de A12 richting Zoetermeer bij 17.0. En dat was het.
10: Het geluid.
8: Hey Amber, daar zijn we weer.
11: Hoi.
9: Ja, jij had net gezegd dat het antwoord het opvouwen van een blinde geleidestok is. Heeft dat een reden eigenlijk?
11: Nou, eigenlijk komt het idee van mijn moeder.
9: Oh.
11: Die al na de eerste hint zei ze van, nou, het zou het niet het opvouwen van een blinde geleidestok zijn.
8: Maar ja. Hoe kwam zij erop dan?
11: Ja, het was natuurlijk een blind date. En bij de tweede hint gingen ze potten bakken en in de mensen hebben braille schrift. Dus dat moet je ook voelen,
8: ja, natuurlijk.
9: Oh, wat goed. Zeg, nee, ik dacht, misschien ben je zelf slechtziend. Of heb je zo'n stok en dacht je, nou, ik herken dit geluid. Maar dat is niet per se.
8: Nou, ik vind de onderbouwing is een 10.
9: Ja, dat is een 10, ja. Nou, ik kan ook niet wachten om hem in te voeren. Maar daarvoor moet je nog wel één keer het antwoord geven. Wat denk jij dat het geluid is?
11: Het opvouwen van een blinde geleidestok.
8: Het geluid van Q-Music heeft een waarde van €32.900. Lieve Amber, de jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord.
11: Ja.
8: En die van je moeder. Het is alleen wel fout.
11: Ah, jammer.
9: Balen.
11: Ik vond hem verder.
9: Ja, ik voel hem zo goed. Maar goed, er zijn natuurlijk ook nog andere theorieën te bedenken. Ga daar lekker even op bomen en blijf het proberen.
11: Komt goed, doen we. Succes voor de volgende.
9: Dankjewel.
8: Het geluid krijgt er €100 bij. De waarde is nu €33.000. Morgenochtend spelen we verder. En tot die tijd kun je terecht op qmusic.nl of de Q-app voor alle foute antwoorden. 6:30 geweest, Nathalie met het laatste nieuws.
12: Goedenavond. Het kabinet maakt maar weinig haast om de toeslagenaffaire af te handelen. Dat vindt de Tweede Kamer. Het kabinet moet meer doen om gedupeerde ouders sneller te helpen, vinden partijen. Het doel is eind volgend jaar alles afgehandeld te hebben, maar waarschijnlijk gaat dat niet lukken. Flink wat paniek door een klein foutje van een piloot. Gisteren kwam er een melding binnen dat een vliegtuig boven Duitsland werd gekaapt. Stegen gelijk gevechtsvliegtuigen op, maar er blijkt niet zoveel aan de hand. We weten nu ook inmiddels wat er fout is gegaan. De radioverbinding werkte niet meer en dat wilde de piloot doorgeven. Piloten typen dan een code in. Dat had code 7600 moeten zijn. Typfoutje, de piloot toetste per ongeluk 7500 in.
8: Zeg maar, nou ben ik dom, hè, maar waarom zitten die codes zo naast elkaar? Dat de ene is dat het vliegtuig gekaapt is.
9: Werkt niet.
8: Ja. En dat zit dan naast elkaar.
9: Ja, nou, misschien wel bewust juist dat het naast elkaar zit. Dat het niet opvalt. Ja, nou goed, je weet het niet.
12: En het bestaat echt Pokémon verdriet. Ja. Harm uit Den Bosch weet daar alles van. De nachtmerrie van elke verzamelaar. Terwijl hij met zijn vrouw op een fantasybeurs was, gingen inbrekers er vandoor met al hun Pokémon kaarten.

0: dat zagen ze toen ze thuis kwamen.
1: Zijn we eigenlijk naar boven gerend. Daar staan de duurste Pokémon spullen. Toen zag ik al, bed was overhoop gehaald. Mijn kamer was overhoop gehaald. Die van mijn vrouw, kantoortje, helemaal overhoop gehaald. De kaartjes die we zelf nostalgie voor hebben. Zelfs mijn kaartjes van toen ik 11 was, die ik toen heb geopend, die had ik nog. Ja, nu niet meer.
0: Ja, Omroep Brabant. Ja, de waarde van de spullen zijn zo dik €50.000. Harm heeft aangifte gedaan, maar hoopt vooral dat medeverzamelaars tips hebben.
2: Oh, mijn Pokémon hart huilt. Wat ongelooflijk droevig, zeg maar. Ja. Dit is natuurlijk... die dieven waren wel goed op de hoogte. Ze wisten ook meteen waar ze moesten zijn en wat ze wilden hebben.
3: Ja, de arme Harm.
2: Dat is niet een toevallige inbraak geweest.
3: Nee, zeker niet.
2: Wat droevig.
3: Nou, wat inderdaad wel goed is, hij hoopt dus, dat zegt hij, dat medeverzamelaars tips hebben. Wat vaak dus wel zo is met kaarten die in Amerika zijn geweest en die gekeurd zijn door het bedrijf wat daar zit, PSA. Die hebben echt een unieke code, dus die kunnen gestolen worden. Maar als ze dan ergens worden aangeboden met dus die code, dan kan het dus wel zijn dat je die kaarten weer terugvindt.
2: Ja,
3: dus stel, zo'n gast die gaat ermee naar een beurs of zo en die biedt die kaarten daar aan met die code dus van Harm. Ja, dan kunnen ze dus wel weer gevonden worden.
2: Ja. Hé, maar wat doe je? Jij zit natuurlijk ook een beetje in die Pokémon.
3: Mm.
2: Dit is een nachtmerrie.
3: Ja, dit is echt een nachtmerrie.
2: Ja, ik zag ook een foto. Ze hadden eigenlijk alles meegenomen. Maar er was één Pikachu-knuffel en die lag op de zijkant. Die hadden ze niet meegenomen.
3: Ach, die was stille getuige van het...
2: Van de diefstal. Nou, hopelijk wordt het weer gevonden.
4: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: De vier belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
4: Dit is de Top 40 Update.
3: Dit is de update van woensdag 14 oktober 2026. Wat ga je horen op 1? Daar ga je in ieder geval vandaag alvast de voorspelling voor de nieuwe nummer 1 van overmorgen horen. Omdat morgen natuurlijk Foute Donderdag is. Zometeen op 2 de ex-alarmschijf van Jason Derulo. En op 3 een tip voor de top van de mannen van Direct. Maar eerst de meiden van Cat's Eye. Ze stonden een paar weken terug nog in de top 10 van de top 40. En het zou zomaar eens kunnen dat ze daar opnieuw naartoe stijgen. En of dat lukt, dat weten we overmorgen vanaf 2 uur hier op Q Music. Vanavond hoor je Animal in de update in ieder geval op...
4: Nummer 4.

Cat's Eye Animal op Q-Music op plekje 4. Top 40 update. Gaan we door naar de nummer 3. En daar vinden we een tip voor de top van Nederlands trots Direct. Ja, vorige week kwam hun nieuwe album Keep the Fire On uit. Een half uur aan nieuwe muziek dat goed ontvangen wordt door Nederland. En één liedje van het album zou overmorgen zomaar eens de Nederlandse top 40 binnen kunnen komen. Het heet My Friend. Het is een gevoelig liedje over een vriend die het moeilijk heeft. We draaien hem natuurlijk al even op Q-Music. En wie weet wat er vrijdag gaat gebeuren. Vanavond hoor je hem in de update. In ieder geval als tip voor de top op... Nummer.

0: Wat zeg je nou allemaal?
1: Ja, sorry, nee, het is, de opstelling is nu. Cesc Fabregas knuffelt.
0: Van Bronckhorst.
1: Van Bronckhorst, sorry, ik was even snel.
0: Je hoort het, hier staat Super Feyenoord al op een klein schermpje in de studio aan. Maar we zijn natuurlijk nog wel hartstikke druk met de top 40 update. Je hoorde Jason Derulo en Michiko op plekje 2. Ja, Michiko staat op dit moment op 5 in de Nederlandse top 40. En dat deze overmorgen gaat stijgen, dat durven we al wel te zeggen. Of dat er een plekje op het erepodium in zit, dat gaan we zien vrijdagmiddag. Top 40 update. Ook werken met ene Bram Krikke, ik zou het niet aanraden. We gaan naar de top 40 updates even bekijken van vandaag. Van 14 oktober 2026 gaat hij als volgt archief in. 4 was Cat's Eye met Animal. 3 Direct, My Friend. En 2 Jason Derulo, Michiko. Gaan we naar de nummer 1. Ja, normaal is morgen pas de voorspelling voor de nieuwe nummer 1. Maar morgen gaat de top 40 plaatsmaken voor Pareltjes van K3. De Venga Boys, Jan Smit, DJ Jean, de Spice Girls en vele anderen. Want morgen is namelijk Foute Donderdag. Dan hoor je 24 uur lang foute hits op Q-Music. En daarom vandaag al de voorspelling voor de top 40 nummer 1 van vrijdag. Ja, op dit moment staan Suzanne en Freek aan de absolute top. Ze kwamen daar vorige week op binnen. En nu is de vraag, houden zij het goud in handen? Je kan zelf natuurlijk ook jouw voorspelling doorgeven voor de nummer 1. Dat kun je doen op qmusic.nl. /top40. Help me dan ook, klootzak.
1: Ja, je stem die gaat steeds meer
0: neem het dan over.
1: Nee, je doet dat
0: je zit alleen maar lachend toe te kijken. Jij,
1: jij bent Mr. Top 40. Vandaag ben jij even Mr. Top 40.
2: Hey, ja, de aftrap, jongens. Feyenoord.
0: Ga naar qmusic.nl/top40. Geef jouw voorspelling door. En wie weet win je tickets voor een concert naar keuze. De voorspelling voor vrijdag. De finishlijn is behaald. Pijnstiller, Suzanne Freek.
3: Hier is de nieuwe nummer 1 in de Nederlandse top 40. Suzanne Freek met Pijnstiller.

0: Tot zover.
1: Beter voor iedereen dat we weer eens afzwaaien.
0: Hè? Nou, inderdaad.
1: Ach, gewoon.
0: Nou, jouw stem die laat het een beetje...
1: Ja, die ging weer helemaal over. Ergens af net. Jij staat weer lachend toe te kijken.
0: Nou ja, lachend toe te kijken. Ik wil ook gewoon Feyenoord zien tegen Como. En daarna natuurlijk PSG, hè, tegen Manchester City. Geweldig, man.
2: Het leek wel de Champions League finale al, toch?
0: En nou, inderdaad. Dat is eigenlijk de ideale finale die je wil zien.
2: En wat ga jij vanavond kijken, Tom?
1: Nou, inderdaad, ook eerst Feyenoord en daarna lekker PSG ook. Ja,
0: ja. Oh, wat lekker. En wat ga jij dan doen?
2: Ik ga radio maken, jongens.
0: Ach, oh,
2: iemand moet het fort bewaken.
0: Ja, wat zit er allemaal in dan?
2: Nou, vanavond, een kans op 2 tickets voor de Foute Party. The Big One, Gelredome Arnhem.
0: Leuk.
2: En natuurlijk knok tegen de klok, 19:45.
0: Uiteraard.
1: Een mooi geldbedrag.
0: En misschien gaat hij ook wel vertellen hoe het is geëindigd met Expeditie Robinson.
1: Ja, die samensmelding heeft hij gehaald, hè. Ja, dat kun je aan die ogen van hem zien.
0: Ja, oh, hij kwam hier helemaal graadmager, kwam die toen aan. Weet je dat nog?
1: Ja, zo mager, dat hou je toch alleen als je de finale
0: haalt. Dat kan niet anders.
1: Ja.
0: Nou, hij heeft ook allemaal haaruitval daarna. Dat hebben toch al die kandidaten, haaruitval?
2: Ik heb geen idee.
1: Veel plezier met Joost en de avondshow. Deze hoor je zo meteen.
0: Een parasiet had je nog.
1: Dat had hij daarvoor al.
0: Oh ja.
3: Bij Q Music zit je goed voor de perfecte start van je weekend.
4: Hoi, Roek.

0: Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met 2 tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat. Via qmusic.nl/top40. En het antwoord.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Soms zul je zeggen:
8: jij bent mijn rots in de branding.
7: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
11: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
16: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
17: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
22: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Nu bij Dirk. Loekoloek, 99 cent. Dat is goedkoop.
0: Get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
24: Wie was er aan de beurt?
25: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
24: Hit it!

0: 33.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: Twee minuten over zeven, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
3: Goedenavond. Je kan binnenkort gewoon weer aardbeien en spinazie halen bij de Albert Heijn, want die gaat vanaf vanavond weer alle versproducten leveren. Tot nu toe ging dat lastig, want na het cyberincident was het niet duidelijk hoeveel groente en fruit de winkels nog precies op voorraad hadden.
4: Dat moeten we gaan inventariseren. Dus als dadelijk alle systemen weer echt goed draaien, dan zullen we met de voorraadstanden zeker heel nauwkeurig te werk moeten gaan.
3: Dat zei ze bij de NOS. Sommige producten werden nu eerst met de hand geteld, maar dat is nu dus niet meer nodig. De man die acteur Bas Muis gegijzeld en mishandeld heeft, moet 1,5 jaar de cel in. Dat is vandaag besloten in het hoger beroep. De gijzeling gebeurde 3 jaar geleden. Bas Muis werd toen met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt. Maar eenmaal daar kon hij niet meer weg en werd hij onder andere met een spijkerpistool beschoten. NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in een Europese Veiligheidsraad. Het is een van de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. En volgens Rutte zou zo'n Veiligheidsraad een goede oplossing zijn. EU-leiders zouden daarin dan samen gaan werken met de vertegenwoordigers van bevriende landen zoals Oekraïne. En dan nog sport, want Feyenoord heeft net afgetrapt in de Champions League. Ze spelen tegen het Italiaanse Como. En onze sportverslaggever Riepke Bakker verwacht veel van de Rotterdammers.
5: Feyenoord is in topvorm. In de laatste 3 wedstrijden werd met 7-0 gewonnen van PEC. En was een 5-0 winst op Utrecht en een 2-0 zege op AZ. De laatste tegengoal is dan ook al meer dan een maand geleden. Dus als Feyenoord Como een keer kan verslaan, dan is het nu.
3: Het is niet de enige leuke wedstrijd trouwens in de Champions League vanavond. Er wordt ook nog gespeeld tussen onder andere Manchester City en Paris Saint-Germain. En AS Roma en Real Madrid staan straks ook nog tegenover elkaar. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst zon, maar later wat meer bewolking. En het wordt dan 17 tot 21 graden.
0: Drukke woensdagavondspits, nog het staartje daarvan. Vertragingen langer dan 10 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch tussen de Lingebrug en de Martinus Nijhofbrug. 7 kilometer, 40 minuten. Komt daardoor een defect voertuig. A27 Utrecht Breda tussen Noordeloos en de Merwedebrug. 7 kilometer, een kwartier. En de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Dukenburg en Haps. 8 kilometer, een half uur. Komt daardoor een defect voertuig. De stem van dit programma weet welke nieuwe naam er morgen wordt toegevoegd aan de line-up van de Foute Party. Ja, en vanavond kans op 2 tickets voor die Foute Party, the big one. Welke artiest je in je gaten moet houden, ga ik je zo meteen vertellen. Nadine Lewis.

Kygo, Max McDonald en Take Me Back by Q. Daarvoor Dean Lewis en I Hate That It's True. Maakt het 11 minuten over 7 op deze woensdagavond. Hallo. Ja, vanavond maak je weer kans op 2 tickets voor de foute party, The Big One in Gelredome, Arnhem. Nou, daar prijken me toch namen op de line-up. Jongens, jongens, jongens. Denk aan Teaspoon. Denk aan Cascada. Cascada. Cascada komt. DJ Paul, Elstak, Snollebollekes, Jan Smit, Robert van Hemer, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Chips, Yes Air. Wij als Q-DJ's zijn daarbij. En er wordt morgen om 16:45 nog een nieuwe naam aan toegevoegd. En ik weet inmiddels wie dat is. Een A-naam. Een A-naam. Ik kan gewoon rustig zeggen dat het een A-naam is. Morgen 16:45, dan weet je in de middagshow meer bij Tom en Bram. Maar vanavond kun je jezelf al verzekeren van 2 tickets. Het enige wat je hoeft te doen is goed te letten op Teaspoon. Hoor je een track van Teaspoon vanavond? Stuur dan Foute Party via de Q-Music app. En dan verzeker je jezelf al voor 2 tickets voor een feest dat pas plaatsvindt over 248 dagen. Hey, je kunt het maar beter gewoon vast in je pocket hebben. Hè, zo. Hey, ik was onlangs proefpersoon voor iets heel erg leuks.

0: Stella Lefty bij Key Music in Boston. 18 minuten over 7 op deze woensdagavond. Volgende week dan is het zover. Het is een week waar ik toch wel als dance-liefhebber best wel naar uitkijk. Het Amsterdam Dance Event. Nou, kan zijn dat je denkt, oh, dat is echt ver van mijn bedshow. Maar op zich voor Nederlandse begrippen is het wel echt vet dat gewoon al die grote internationale DJ's een week lang naar Nederland komen en dan overal feesten gaan geven. Nu is het zo dat er een evenementenlocatie is, die heet De Gashouder. Misschien ben je er wel eens een keer geweest voor een concert. Nu hebben ze die gasthouder de afgelopen jaren flink verbouwd. En nu is het zo dat een vriendin van mij daar werkt. En afgelopen weekend hadden ze dus een friends and family avond om de boel te testen. Nou, dan ben je bij mij helemaal het juiste adres. Want ik laat mij heel graag lenen om een soort testpersoon te zijn. Dus wat wij op een gegeven moment moesten doen. Nou, wij moesten dan op een gegeven moment als testpersonen allemaal gelijktijdig iets bestellen aan de bar. Om te kijken of de bar dat dan daadwerkelijk aan kan. Uiteindelijk mochten wij met z'n allen naar beneden naar de kluisjes. Om daar gelijktijdig allemaal ons te verbinden met de wifi. Om dan gelijktijdig een kluisje te huren. Om dan daarna te videobellen om te kijken of het netwerk het wel aan zou kunnen. En het leukste vond ik dus ook nog dat wij met z'n allen richting de toiletten moesten. En dat ze echt via de megafoon zeiden, oké, jongens, ga allemaal bij een toilethokje staan. En ga allemaal 10 minuten lang het toilet doorspoelen. We moeten de riolering nog testen. Dus doe er ook vooral toiletpapier in. Dus zodoende stonden wij gewoon 10 minuten lang met die denk wel een malletje of 50 in de kelder van de gashouder de toiletten door te spoelen, de kranen te testen en dat soort dingen allemaal te doen. Nou, ik ben graag een testpersoon. Ik heb me ook wel eens een keer aangemeld om de Noord-Zuidlijn te testen. Vond ik ook, ja, ze wilden gewoon daar mee, ze wilden gewoon die toestroom eens bekijken. Ja, daar heb ik echt een leuke zaterdag. Hey, het is overigens ook wel de toekomstige poptempel waar je artiesten als Antoon binnenkort live kunt gaan zien. En ook Sienna Spyro, top 40. Absoluut top 40 waardig. A Great Expectation. Ga je voor 8 uur nog voorbij horen komen. En de aanmeldingen voor Knok tegen de Klok gaan zo meteen open.
1: De Q-Music. Alarmschijf.
2: Jamie Miller. Baby Doll.

0: Hij was hier gewoon gisteren. Hij was hier gewoon gisteren over de vloer in dit pand. Jamie Miller was de gast in Stefan's Piano Bar, waar je het resultaat binnenkort van gaat horen. Baby Doll bij Q.
1: Knok. Tegen de klok.
0: Ja, ik denk dat we gisteren wel echt gepiekt hebben in de Knok tegen de klok, wat betreft de bijzondere uitgaves. Daan wilde graag meespelen met Knok tegen de klok. En dan is een beetje de vraag, goh, waar heb je dan geld voor nodig?
2: Nou, ik ben helemaal gek van aquaria, waar dan zeepaardjes in komen.
0: Ja, hij wilde graag een paardje zeepaardjes kopen. Nou, daar betaal je, wist ik ook niet, ongeveer 150 euro voor. Speelde die bij elkaar, hij stopte de klok namelijk op 155 euro. Nou, daarmee heeft hij die zeepaardjes, inclusief verzendkosten, gewoon in de pocket. Mocht je nou mee willen doen met Knok tegen de klok en denken, oké, ik heb iets leuks waar ik geld voor nodig heb, stuur dan even Knok via de Q-Music app en zet daarachter dan de bestemming van dat geld. Dan spreken we elkaar zo. She's from Texas, I can tell. En ook Ella Langley, Choose in Texas. Hoor je ze?
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick Evening Blend.
6: Nu bij Dirk. Shiba kattenvoer. Diverse varianten. 59 cent. Mooi toch?
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
16: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
15: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
16: Wow.
17: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
15: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
18: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Wie was hier aan de beurt?
21: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig.
2: Huh?

0: wacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Joost Winkels.
2: Hallo. Ja, knok tegen de klok. Zometeen ook Jugel komt eraan na Ella.

0: deze lach.
1: Oh mijn god.
0: Ook weer eens horen? Dat kan. Sneller dan je denkt. Morgen vanaf 7 uur 's avonds. Joost en Quinty.

Abigail and Topic and I Adore You. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok staan nog wagenwijd open. Als je mee wil doen, stuur Klok via de Q-Music app. Stuur daar ook even de reden bij waarom je graag mee zou willen doen. Eerst wil ik je graag even dit laten horen.

Dan denk ik maar eens even 1, 2, 3 na wie je hoort. Het was de 12-jarige Bente. Zij zat aan tafel bij De Wereld Draait Door en zij mocht er al een eigen liedje spelen. Hé, dat klonk toen al niet gek, hè? Nou, ik vind haar echt een van de allergrootste talenten die wij op dit moment hebben rondlopen. Dit is de nieuwe Bente bij Q. Dit is Parachute.

0: Ja. Van vriendje van Marieke Elzinga gaat Damiano David en Talk to Me back heel
1: knok. Tegen de klok.
0: Nieuwe ronde knok tegen de klok ga ik spelen met Anna. Goedenavond.
2: Goedenavond, Joost.
0: Jij gaat me toch iets leuks doen, Anna?
2: Ja, dat klopt.
0: Het duurt nog wel 400 dagen, maar wat ga jij volgende zomer doen?
2: Ik ga volgende zomer met mijn vriendinnen op surfkamp naar Frankrijk.
0: Nou, wat geweldig. Met hoeveel vriendinnen gaan jullie?
2: We gaan in totaal met z'n negenen. Dus een heel groepje.
0: En wat is een beetje het niveau van surfen?
2: Dat ligt nog niet zo heel hoog. Ik heb het 1 of 2 keer eerder gedaan. Maar het is ook vooral een gezellige vriendinnenvakantie.
0: Ja, dat geloof ik goed. Hey, is het zeg maar huis huren dan surfen? Is het tentje? Is het een hostel? Hoe slapen we?
2: Nee, omdat we met z'n negenen zijn, willen we wel een huisje huren.
0: Oh ja, heel goed. Hey, en wat moet dat kosten dan ongeveer per persoon? Voor een week, denk ik dat jullie gaan?
2: Ja, vaak zit al wel gauw rond de €800 per persoon.
0: Nou, dat heb ik lang niet gehoord in Knok tegen de Klok, kan je vertellen, Anna, maar...
2: Nee, een deel ervan zou wel heel fijn zijn.
0: Een deel zou wel lekker zijn. Hey, Anna, ja. Zorg ook dat je een rustdag inbouwt, hè, als je een week gaat surfen, want je armen zijn echt spaghetti-slierten na 3 dagen.
2: Ja, klopt. Je kan er aardig spierpijn van hebben,
0: Nou, zeg dat. Hey, geen spierpijn in ieder geval van een rondje Knok tegen de Klok. Want het enige wat je daarvoor hoeft te doen is stop te roepen als je het mooi geweest vindt, oké?
2: Nee, dat moet goed komen.
0: Daar ga je.
3: 37 euro. €92. 125 euro.
2: 100. Ik dacht nog eentje.
0: Dat werd jou fataal in Knok tegen de Klok. €125 zat erin, helaas.
2: Ja, helaas.
0: Dankjewel voor het meedoen.
2: Ja, nou, ik vond het superleuk, dankjewel.
0: Hey Anna, waar ga je op surfvakantie, welk land?
2: In Frankrijk, in het zuiden.
0: Oh ja, nou, een kleine pleister op de wond. Ze is Belgisch, maar Franstalig. Kitterian.

0: Sienna Spyro en Die. Nee, sorry, Great Expectation bij Q. Ja, Die on the Hill, daar zat ik mee in mijn hoofd. Hey, zometeen wil ik je heel graag even kennis laten maken met meneer Fronsje. Wie is nou meneer Fronsje? Nou, dat ben ik, maar dan mijn boze alter ego. Altijd als ik een beetje loop te zeiken, dan zeg ik mijn vriend... heb je de meneer Fronsje weer? Eigenlijk heeft meneer Fronsje een klein hart, maar af en toe gewoon een beetje een boze inborst. Ik voelde mij een beetje gepiepeld. Ik voelde mij een beetje gepiepeld toen ik naar het bonnetje keek in de kroeg. Wat daar precies op stond, hoor je zo meteen. En ook Bruno Mars. On my soul.
1: Hey Mattie.
2: Hey Mattie. Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
1: Ik was hier 7 jaar.
2: En je springt hier uit een vliegtuig.
1: Ja, dat.
2: Ja, doe er maar even nuchter over, Kiani.
1: En mag ik nog wat tegen Luc zeggen?
2: Ja, natuurlijk.
1: En Luc, dit is geen kindermishandeling.
2: En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou.
3: Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken?
2: Kiki?
4: Ja?
2: Mag ik even kijken?
4: Ja, jawel.
2: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
5: Hey Mattie!
6: Hey Mattie!
7: Hey Mattie!
8: Elke ochtend bij Q-Music.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
15: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
16: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
17: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
16: Oei, ik voel de bui al hangen.
17: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
16: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
18: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
19: Hé joh, hij is weer terug.
20: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
19: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
21: De grootste energieslurpers in huis?
22: Wat kost al die kleding nou echt?
21: Wat heb je nog aan zonnestroom?
23: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
24: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
25: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dove, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
26: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
27: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
28: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
30: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn patnatieschoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard 33.000 euro. Weet jij al wat het is?
2: Nee. Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
4: 8 uur geweest, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Echt van Rebecca.
5: Goedenavond. De meeste Nederlanders vinden dat de scholen in ons land niet religieus zouden moeten zijn. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. 2/3 vindt dan ook dat er alleen maar subsidie naar openbare scholen zou moeten gaan. De overheid zou daarmee neutraal onderwijs moeten stimuleren, zonder politieke of religieuze boodschappen. Albert Heijn gaat vanaf vanavond alle versproducten weer leveren. Tot nu toe ging dat lastig en dat zorgde voor lege schappen. Maar binnenkort kan je dus gewoon weer aardbeien en spinazie halen bij de Albert Heijn. Hoe lang het precies gaat duren voordat alles weer gevuld is, is nog niet bekend. Ondertussen werken de website en de app nog steeds niet en kan je dus ook geen bestellingen plaatsen. Het gaat goed met paus Leo. Gisteren werd een deel van zijn long verwijderd omdat er een kwaadaardige tumor op zat. Maar inmiddels is hij zijn bed alweer uit geweest en eet hij ook weer normaal. Dat heeft het Vaticaan laten weten. De verwachting is dat hij binnen een week weer helemaal hersteld is. En nog steeds wordt er veel geld ingezameld voor het zeehondencentrum Pieter Buren dat failliet dreigt te gaan. De teller staat inmiddels op meer dan 330.000 euro. Maar dat is nog lang niet genoeg. In totaal is er bijna 3 miljoen nodig. De opvang is wel onwijs dankbaar voor alle donaties die zo snel al zijn binnengekomen. En dat geld komt trouwens vanuit de hele wereld. Er is zelfs gedoneerd vanuit China en Italië. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst zon, maar later wat meer bewolking. En het wordt dan 17 tot 21 graden.
4: Vertraging op de A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen Maasbrug en Haps. 5 kilometer, 16 minuten vertraging.
2: Music. Joost Swinkels.
4: Ach, mijn boze inborst moet zometeen weer heel even naar buiten. Meneer Fronsje, ik wil hem zometeen graag weer even aan je voorstellen. Eerst Bruno Mars.
6: Zag je, hebt ook oordopjes in? Ben je nu aan het luisteren naar Joost of niet?
7: Nee, dat niet.
6: Tenminste, ik heb wel eens het idee dat hij internationaal inderdaad bekender is.

Alex Warren bij Q Music. En Emerald Eyes. 9 minuten over 8. Joost hier. Nog voor 10 uur vanavond. Je hebt kans op 2 tickets voor de Foute Party. The Big One in Gelredam in Arnhem. Hoor je vanavond de teaspoon voorbij komen met de Summer Love. Dan moet je even Foute Party sturen via de Q Music app. Ja, eerst wil ik je toch graag even laten kennismaken met mijn iets wat boze alter ego. Namelijk meneer Frontje. Ja, meneer Frontje moet af en toe heel even zijn hart luchten op de radio. Nu ben ik hier niet om in een echo-kamer te lullen. Dus mocht je het er niet mee eens zijn, laat vooral ook van je horen via diezelfde Q Music app. Ik had afgelopen weekend had ik een familiedag. Nou, hartstikke leuk. Mijn oom uit San Francisco, die was over. En ik had dat bonnetje afgerekend omdat we allemaal dingen hadden besteld. Toen dacht ik, nou, dan reken ik wel af en dan check ik dat later wel met mijn familieleden. Dus we waren met een mannetje of 8. De rekening was ongeveer €300. En op een gegeven moment zit ik toch nog eens naar dat bonnetje te kijken van, goh, wat heeft iedereen nou een beetje gedronken? En toen zag ik toch iets op die rekening naar boven komen. Dacht ik, grappig. Grappig, interessant, interessante kwestie. Nou, ik zie staan cola, ik zie staan Spa Rood, Fanta, nog een keer cola, 19 Cornet goudblond. Dat werd goed doorgedrokken voor zondag. Gemengd bittergarnituur, et cetera, et cetera. Maar ik zie daar ook staan 3 keer nootjes, €3,5. En ik weet echt 100% zeker dat niemand van die familie die nootjes heeft besteld. Want ik ben namelijk degene geweest die steeds die bestelling heeft gedaan. Als er iets is wat wij bij de familieswinkels goed kunnen, is het drinken. Wat wij niet kunnen, is organiseren. Dus ik dacht, oké, ik neem maar een beetje het voortouw in het nemen van die bestelling. Want dan houdt iedereen natuurlijk een beetje tevreden. En somehow zijn die dingen dus toch op tafel gekomen. En de eerste keer dat ik iets bestelde, en ik weet nog goed, ik heb die bestelling gedaan, schuift daar zo op een gegeven moment ook een bakje nootjes onder. En toen dacht ik nog, ach, dat vind ik nou sympathiek. Vind ik nou echt sympathiek. Waar zie je dat nog? Gewoon lekker nootjes van het huis, weet je wel. Nou, mijn hol. Kijk, laat ik vooropstellen dat ik iedere ondernemer natuurlijk echt iedere euro gun. Daar ben ik het echt helemaal mee eens. Maar stop gewoon. Stop gewoon met dingen in rekening brengen waar mensen helemaal niet om vragen. Dat vind ik altijd zo debiel dat dat gewoon gebeurt. En het gaat me echt niet om die 3 keer €3,5. Want het gaat niet om dat bedrag. Maar het gaat erom dat je dan iets op een rekening ziet staan waarvan je denkt, oké, maar ik heb hier helemaal niet om gevraagd. Ik heb ook wel eens mijn fiets naar de fietsenmaker gebracht voor een lekke band. Nou, dan had hij alles gedaan. Dan moest ik €85 afrekenen. En dan had hij allemaal dingen gedaan waar ik niemand gevraagd. Dat vind ik altijd zo raar dat dat gebeurt. Ja, dan denk ik altijd, ja, hoe kan, waar zit dat nou? Waar zit dat nou in? Waarom doen mensen dat? En ik snap een soort upselling. Maar ik hoorde Marieke Elsinga, die vertelde ook, ja, was in een hotel, kon je drinkwater niet drinken uit de kraan. Nou, dan stonden er 2 flesjes spa op de kamer. Dan moet je betalen voor die flesjes spa. Ja, ik vind dat echt zot voor woorden. Of ben ik gek Henkie? Nou, ik dacht, gooi me even in de groep. Of ik gek Henkie ben of niet. Ja, of je hebt zelf ook een keer zoiets meegemaakt. Die denkt, ja, daar worden gewoon dingen in rekening gebracht waar ik helemaal niet om heb gevraagd. Boevenpraktijk.

Dan denk je, zeiker. Nee, ik heb gewoon afgerekend. Maar ik vond het wel interessant iets om eens even in de groep te gooien. Van ja, dit is de avond met Joost. Hoe werkt dat nou? En ga je dan er ook iets van zeggen? Als je zegt, ja, dat heb ik helemaal niet gehad. Hou eens op. Nou, kom maar door. Fill the queue up.

0: Jonas Blue bij Q-Music en Edge of Desire. Ik probeer een klein beetje de discussie open te gooien. Ik had afgelopen weekend een familiedag en ik had het bonnetje gepakt en daarna verdeeld onder mijn familieleden. En toen zat ik op dat bonnetje te kijken, toen zag ik daar ineens staan 3 keer 3,50 euro voor nootjes, waarvan ik zeker weet dat niemand ze heeft besteld, want ik deed steeds bestellingen voor iedereen, omdat ja, we kunnen het niet echt goed organiseren bij de familieswinkels. Dus ik dacht, ik neem dat maar een beetje op mij. Ja, en toen dacht ik nog, ik vind dat toch raar. Ik vind dat toch raar dat je gewoon dingen in rekening gaat brengen en serveert, terwijl mensen daar niet om vragen. Stop daar gewoon eens mee, zou ik willen zeggen. Ja, ook ben je een fietsenmaker. Als ik kom voor een lekke band, fix die lekke band. Maar je hoeft niet meer remschijven en al die andere dingen te doen. Want dat heb ik gewoon niet om gevraagd. Punt. Nou, toen dacht ik, ik hoef je ook niet in een echokamer te lullen. Dus ben vooral ook kritisch in de Q-Music app. Nou, Loes zegt, kei irritant. Net als horecazaken die vragen om fooi op hun pin. Vooraf de bestelling vind ik dat ook een beetje gek, ja. Of je al fooi wil geven voordat je überhaupt geholpen bent. Jurgen zegt, wel makkelijk verdiend van die kroeg. Lekker dure pinda's. Sabrina zegt, ja, bij de garage ongevraagd een APK... bij een APK ongevraagd een grote beurt uitgevoerd. Toen extra kosten in rekening gebracht voor het vervangen van de olie. Wat ook niet eens is gebeurd. Even kijken. Dimf zegt zo, ja, 100% had ik hier een ding van gemaakt. Ik zou het ook niet... Het zou mij ook niet om de prijs gaan. Ongevraagd iets leveren is gratis. Ja, nog een man uit de horeca. Emlyn, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Jij bent een horecaman in hart en nieren. Hoe uitzicht dat? Wat heb jij? Heb jij een kroeg, een restaurant? Werk je daar?
1: Ja, mijn eigen restaurant gehad. Jarenlang achter de bar gestaan.
0: Ja.
1: Dus ik vind het gewoon niet kunnen.
0: Nee,
1: eigenlijk.
0: Hoe werkt het dan als barman? Want mensen bestellen iets, drank. En dan, ja. Ik denk dat als je die pinda's erbij zet, die zijn het toch van het huis? Of ben ik een gekke Henkie?
1: Ja, maar natuurlijk. En dat maakt het juist van, daar krijgen we een pindaatje. Kijk, er zit een functie achter de pinda, hè, van net de horeca. Pinda is lekker zout. Ja. Dus als ik jou pinda's geef, dan ga jij als het goed is nog een extra drankje bestellen. Dus dan is het een win-win, want jij hebt het gezellig en die pinda's staan er gratis. En wij maken extra omzet omdat er dan extra drankjes geschonken worden als het goed is.
0: Ja,
1: maar ze zo sneaky erdoor sluizen en dan op de rekening zetten, nee, dat kan echt niet.
0: Nee, ik vind dat dus echt heel raar. En het maf was ook nog, ik had vooraf gebeld. Ik zeg, joh, we zijn met een mannetje of 8. Dus we komen die kant op. Dus zij wisten gewoon, ik had gewoon uitgelegd wat de situatie was. Dus zij wisten ook dat we met een grote groep zouden zijn. Dus ik was helemaal een soort van, oh ja, ik vind dat raar. Maar ik baal eigenlijk dat ik het te laat zag. Want het is ook mijn eer te na om dan nu naar die kroeg terug te gaan. En dan te denken, ja, hoe ze wijzer gaan zitten maken. Daar heb ik dan ook geen zin in, merk ik.
1: Maar weet je wat het apart is met horeca? Hè? Als jij kleding koopt die te klein is. Of die fietsen maken met die remschijf. Dan ga je daar wat van zeggen.
0: Ja.
1: Maar bij horeca doen mensen dat niet.
0: Nee.
1: En dan ga je gewoon niet meer terug.
0: En waarom, waarom denk je dat dat niet gebeurt? Is dat dan misschien, want dan denk ik, ja, 3,5, weet je wel, 3,5.
1: Ja, andere servicebeleving, denk ik. Maar ja, dan heb je als resultaat dat je niet meer teruggaat. Ja, ik ben zelf er altijd heel eerlijk in, maar ook andersom. Ik heb toevallig net nog ergens een short rib gegeten. Ja, zo lekker. Ik denk van, nou, complimenten, ik kom een keertje met mijn vrienden terug, want dit was echt goed. Dus andersom werkt het ook, maar je mag het zeker zeggen als het gewoon niet goed is. Dus ik zeg, neem them and shame them.
0: Neem them en shame them. Dat is wat jij hier eigenlijk zegt.
1: Ja,
0: nou, dus je vraagt nu of ik daarna wat café wil noemen.
1: Dan worden er hele dure nootjes voor je. Ja.
0: Nee, dat vind ik ook niet. Ik heb dan wel eens in de comments zitten kijken of meerdere mensen dit hadden. Maar dat kon ik toch niet terugvinden. Dus dat voelde dan ook wel een beetje gek. Hey Emlyn, dankjewel. Ja, die pinda's op de bar, ongevraagd. Gewoon van het huis, hè, lijkt mij wel.
1: Zeker.
0: Oké, jongen. Dankjewel voor je mening.
1: De volgende keer.
0: Yo, tot later. Hoi, hoi.
1: Hey, dankjewel. Hoi, hoi.
0: Dit is Carly Rae Jepsen bij Q. Dit is Call Me.

0: Carly Rae Jepsen bij Q-Music. En Call Me Maybe. Nieuwe ronde zometeen.
1: Hoger, lager.
0: Hoger, lager gaan we zometeen doen met supermarktprijzen. Dat doen wij bewust omdat je dat niet vast kunt spelen. Er is namelijk een desbetreffende supermarkt waarvan je de prijzen op dit moment even niet kunt bekijken. Nee, zonder gekheid. We spelen zometeen met producten uit de supermarkt. Dat zijn A-producten. En dan is aan jou de vraag, goh, we beginnen bijvoorbeeld met een pakje boter. Dan gaan we naar de hagelslag en dan is de vraag, is dat duurder of goedkoper? Is de prijs hoger of lager? Nou, zometeen richting de 10 denk je, oké, ik wil leuk thuis meespelen, in de auto meespelen. Of zeg je, nou nee, ik wil op de radio meespelen. Als het laatste het geval is, stuur dan hoger lager via de Q-app, spreek je zo. En ook Miles Smith, Drive Safe, komt eraan.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: zin in?
1: Bij Simpel krijg je meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
4: Chocomel. Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig. Adem in,
8: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op

0: Eco. Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
2: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
1: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
3: Ja, dankjewel.
1: De Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q-Music app.
4: Q sounds better with you.
5: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?

0: 30 dagen gratis.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Hé hey joh, hij is weer terug.
3: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
2: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Wil je ook thee?
8: Och ja, lekker.
9: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
8: Oh, wat een goede vraag.
10: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Joost Winkels.
14: Hallo.
15: Another 54 Ultra. Zometeen talk to you. Naar Maal Smit.

0: Father. En 54 Ultra en Talk to You Back You. Daarvoor Maalsmith, Nahorn en Drive Safe. We gaan een nieuwe ronde hoger lager spelen. Ik wil daarbij gezegd hebben, zometeen nemen we echt nog even de antwoorden en de bijbehorende prijzen natuurlijk door.
1: Hoger lager.
0: Maar we gaan beginnen met Austin. Goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Jij verschijnt aan de start van hoger lager. Hey, heb jij een beetje last van die supermarktstoring of valt het mee bij jou?
2: Nou, ik ga niet naar de Albert Heijn, dus dat scheelt.
0: Oh, je hebt ook nog een andere mogelijkheid. Nou, mooi. We gaan eens kijken of je een beetje verstand hebt van de prijzen van de producten tegenwoordig. Wij beginnen met Zaanse mayonaise, een grote fles. Haal je die wel eens in huis?
2: Jazeker.
0: Ja. Nou, dan is de grote vraag, het volgende product in de rij, is dat hoger of lager qua prijs? Wij gaan van de Zaanse mayonaise, de grote fles, naar Lay's Naturel Chips. Is dat hoger of lager?
2: Lager.
0: Lager. Dat is inderdaad hartstikke goed. Dan gaan wij naar nummer 3, een Rivella 1 liter fles.
2: Hoger.
0: Hoger, zeg jij. Is niet het goede antwoord, ga ik doorspelen met Anne-Lore. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Rivella, drink je het wel eens of niet?
3: Nee,
0: dat is het niet. Helemaal niet, oké. Dan gaan we naar nummer 4, schuddebuikjes. Eet je die dan wel eens?
3: Ja, aan mijn kinderen.
0: Oké, de prijs van een pak schuddebuikjes, is die hoger of lager dan die van de Rivella?
3: Ik denk toch wel hoger.
0: Hoger, zeg jij. Is niet het goede antwoord, dus moet ik doorspelen naar Ilona. Hallo, Ilona.
4: Hallo.
0: Ja, zo snel kan het gaan. We zijn bij nummer 5. Douwe Egberts filterkoffie, 500 gram. Is daarvan de prijs hoger of lager dan een pak schuddebuikjes?
4: Hoger.
0: Hoger, ja, koffie is duur natuurlijk, hè?
4: Ja.
0: Hey, dan gaan we naar een pak Chardonnay, 3 liter. Is die prijs hoger of lager dan een pak Douwe Egberts filterkoffie van 500 gram?
4: Hoger.
0: Hoger, dat is goed. Zijn wij bij nummer 7, de Strepsils. Zijn die hoger of lager qua prijs dan een pak Chardonnay van 3 liter?
4: Lager.
0: Lager, dat is het juiste antwoord. Je gaat als een gek, Ilona.
4: Ja.
0: We zijn bij nummer 8 van de Strepsil. Gaan wij naar Campina. Zacht en luchtig, banaansmaak. 1 liter. Dat is een toetje. Is daarvan de prijs hoger of lager dan een pak Strepsils?
4: Lager.
0: Lager. Dat is goed. Je houdt wel van Campina, zacht en luchtig, banaansmaak. 1 liter, of niet?
4: Nee, ik
0: heb
4: dat nog nooit op, volgens mij.
0: Hey, Ilona, Vega-paté. Is daarvan de prijs hoger of lager dan Campina, zacht en luchtig, banaansmaak. 1 liter?
4: Hoger.
0: Hoger. Oh, gestruikeld voor de finish, Ilona.
4: Oh, helaas.
0: Is niet het goede antwoord. Dan is het aan Nicky om hem in te koppen.
5: Hey, goedenavond.
0: Nicky, goedenavond. Oké. Okay.
5: Hey, goedenavond.
0: Luister goed. Van de Vega Pâté gaan wij naar de Calvé Pindakaas. Is daarvan de prijs hoger of lager dan de Vega Pâté?
5: Lager.
0: Lager, zeg jij. Nou, het goede nieuws is, we hebben sowieso een winnaar. Dus Nicky, of jij bent dat, of de reservespeelster van nu, Jacqueline, goedenavond.
6: Hallo.
0: Hallo. Nee, oh, ik heb nog niet het antwoord gegeven. Nicky, rustig aan.
5: Oh.
0: Rustig aan. Maar Nicky, die A was wel terecht, want het is helaas niet goed. Dat betekent dat Jacqueline heeft gewonnen!
6: Gefeliciteerd. Dankjewel.
0: Ja, Jacqueline, welkom in Hoger Lager. En gefeliciteerd met het Q-Music prijzenpakket waar je niks voor hebt hoeven doen.
6: Nee, precies. Dankjewel.
0: Ja, gewoon op het juiste moment instromen in dit spel. De Q-Music sokken, die zitten daarin. Die komen lekker jouw kant op, Jacqueline.
6: Oké, dankjewel.
0: Ga zo meteen nog maar even de prijzen van die boodschappen doornemen. Een pak Chardonnay, 3 liter. Dat is pas duur, joh. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired.

Tremorwith Comeback Music en Kingdom of Fear. Zojuist in de hoger lager de supermarktprijzen. Dacht, neem er toch nog even een paar met je door. Zaanse mayonaise, daar begonnen we mee. €4,19. Toch sprong daaruit ook Douwe Egbert filterkoffie 500 gram. €9,59. 3 liter Chardonnay. Onthoud het even voor komend weekend. €16,99. En die vind ik altijd een beetje tegenvallen in de supermarkt. Strepsils, €8. Ik vind dat echt duur. Ik vind het echt duur voor een paar zuigtabletten. Wat dat betreft uit dit lijstje ben je bij de Vega Pathé toch het goedkoopste uit voor €2,19. Lekker smikkelen zo tijdens de lunch. En dit is Taylor Swift, Patient Zero.

0: Eigenlijk het enige wat ik zou willen zeggen is dat Teaspoon er aankomt. Dus hoor je Teaspoon met dit liedje. Stuur dan Foute Party via de Q Music app. En dan ga je erbij zijn volgend jaar juni in Gelredome in Arnhem. Oké. Nou, binnen nu en 15 minuten.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
1: Ik was hier 7 jaar.
2: En je springt hier uit een vliegtuig.
1: Ja, dat.
2: Doe er maar even nuchter over, Kiani.
1: En mag ik nog wat tegen Luc zeggen?
2: Ja, natuurlijk.
1: En Luc, dit is geen kindermishandeling.
2: En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou.
3: Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken?
2: Kiki?
4: Ja?
2: Mag ik even kijken?
4: Ja, jawel.
2: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
1: Hey, Mattie!
5: Hey, Mattie!
6: Elke ochtend bij Q-Music.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: En, al lang last?
9: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
8: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
9: Ik heb geen idee.
10: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
12: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
13: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
14: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
15: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
14: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
16: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
4: voor de makers.
5: Praxis.
22: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
24: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
25: Meer van minder. Simpel.
24: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
27: Het geluid.
2: Het geluid van Q-Music is nu waard €33.000. Is?
27: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: 9 uur geweest, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
28: Goedenavond. Ook leveranciers hebben een flinke klap gekregen van de problemen bij de Albert Heijn, dat meldt de NOS. Afgelopen zondag konden zij ineens niet meer leveren aan de distributiecentra, maar veel producten kunnen niet zomaar langer bewaard worden. Ze gaan er nu creatief mee om. Sommige producten worden op de markt verkocht, andere hebben van hun fruit maar sap en jam gemaakt. De meeste Nederlanders vinden dat de scholen in ons land niet religieus zouden moeten zijn. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. 2/3 vindt dan ook dat er alleen maar subsidie naar openbare scholen zou moeten gaan. De overheid zou daarmee neutraal onderwijs moeten stimuleren, zonder politieke of religieuze boodschappen. Bij de straat van Hormuz zijn de afgelopen dagen zeker 10 schepen aangevallen. En dat is een recordaantal in zo'n korte tijd. Er is onder andere een containerschip gezonken nadat het ergens door geraakt werd. Volgens Iran gaat het om een zeemijn. Meerdere bemanningsleden zijn sindsdien vermist. En dan nog sport, want Feyenoord speelde vanavond in de Champions League tegen het Italiaanse Como. En ze hebben een mooie prestatie geleverd. De Rotterdammers wonnen met 3-2. Volgende week woensdag dan komt Feyenoord opnieuw in actie in de Champions League. Dan spelen ze tegen het Spaanse Real Betis. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst zon, maar later wat meer bewolking. En het wordt dan 17 tot 21 graden.
0: Vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Del en Lingebrug. 3 kilometer, 8 minuten vertraging.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it. Q-Music.
27: Joost Swinkels.
0: Ja, hou nou Teaspoon goed in de gaten. Want hoor je Teaspoon, stuur dan foute party via de Q-Music app.
2: Hij gaat zogenaamd Teddy Swims.
27: Q-Music.

0: teaspoon of summer love.
1: Q Music. Foute Party.
2: The big one.
0: De Foute Party, de big one. Hij komt weer terug. Volgend jaar nog 248 dagen. Dan strijken we neer in Gelderdam, Arnhem. Jij kunt daarbij zijn. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is goed op te letten. Hoor je een van de optredende artiesten uit de line-up? Dan moet je Foute Party sturen via de Q Music app. Q Music, goedenavond met Joost. Met wie spreek ik?
3: Goedenavond, spreek Marielle.
0: Marielle, goedenavond.
3: Hey Joost.
0: Hey. Zat jij goed op te letten vanavond? Zat jij goed op te letten?
3: Wij zaten heel goed op te letten.
0: Ja? Nou, wie heb jij gehoord? Wie heb jij gehoord?
3: Wij hebben Teaspoon gehoord.
0: En ben je groot fan van Teaspoon?
3: Jazeker.
0: Maar ben je ook groot fan, ik noem maar eens even wat, van een Snollebollekes?
3: Nou, altijd. Altijd goed.
0: Ik noem ook maar eens een Paul Elstak. Ben je daar ook fan van?
3: Ja, heel gaaf.
0: Ik noem ook maar eens een Chips.
3: Ook heel erg leuk.
0: Jan Smit?
3: Ook heel leuk.
0: Justin de Wild?
3: Ook.
0: Rutger van Barneveld?
3: Ja, die ook.
0: Oké, nou dan denk ik dat het goed zit. Ik mag je feliciteren. Je wint 2 tickets voor de Foute Party. The Big One op zaterdag 19 juni.
3: Oh, dat vind ik heel leuk.
0: Nou, wij ook. In ieder geval heel erg dat je zo enthousiast bent. Daar ben ik heel blij mee.
3: Ja, echt superleuk.
0: Hey, en is er iemand in jouw omgeving die zegt, goh, ik wil graag wel mee? Dat zou ik heel erg leuk vinden.
3: Nou, mijn vriend die zit ook juichend naast mij, dus wij gaan lekker samen.
0: Nou, daar ben ik heel blij mee. Dan vind ik het heel leuk om jullie over 248 dagen te zien in de Gelderdome in Arnhem. Tot dan.
3: Oké, dankjewel.
0: Dit is Last Frequencies, Live It All.

En Roar bij Q. Zojuist mocht ik Marielle aan de telefoon heel erg blij maken met 2 tickets voor de Foute Party morgen. En dat is toch goed om te vertellen. Is het Foute Donderdag? De hele dag heel veel foute muziek en extra veel kans op die tickets voor die Foute Party van volgend jaar 19 juni. Dan even naar Douwe Bob. Heeft Nederland een klein beetje ingewisseld voor Amerika om zijn American Dream echt na te jagen? Toch ook wel lekker, hè? Dat je eigenlijk al jaren floreert in een soort van niche genre en dat dat dan ineens populair wordt en dat je daar dan heel erg lekker op gaat. Binnenkort zou die zomaar eens in Amerika een platencontract kunnen gaan tekenen. En daarmee zou die American Dream voor hem toch echt compleet zijn. That is no to self. Douwe Bob, back you. I can stay.

0: Bubble Bag Music en Note to Self.
1: Drive-thru-quiz.
0: Ja, woensdagavond, tijd voor een lekkere snack. Als je in de auto zit en denkt,
2: lekker snackerij. Klein snackerij.
0: Dan zou ik zeker blijven luisteren, want zometeen gaan wij spelen de drive-thru-quiz. Ik zeg daarbij wel, is ook een quiz leuk voor als je nu thuis op de bank zit en denkt, oké, ik heb zin in een snack. Stap in die auto en rij richting een McDrive. Zometeen kun je namelijk je bonnetje terugverdienen. Dat is eigenlijk heel simpel. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is de eerste te zijn die 2 punten weet te scoren op echt een heel makkelijk quizje. Dan kun je gewoon je gehele McDonald's-bestelling alweer terugverdienen. Dus zit je in een auto, ben je onderweg naar een McDrive, of denk je, ik stap nu in, meld je dan maar via de Q Music App. Laat even weten waar je onderweg naartoe bent. Ja, en over country gesproken, Ilse de Lange. Zo incredible, hoor je zo.
1: Bij Q Music zit je goed voor de perfecte start van je weekend.
3: Hoi, Roek.

0: Dutch Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met 2 tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat. Via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur. Q
2: Music, de Top 40.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: Autotaalglas is partner van de Top 40.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: De grootste energieslurpers in huis?
11: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Hé joh, hij is weer terug.
15: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
14: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
16: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kansi. Power to go. Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
19: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
20: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
21: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
22: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
25: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
27: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.

0: bij Dirk. Grand Italia pasta saus. 400 gram, 1,99.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk.

0: Ilse DeLange. She's back. And so incredible by Q. We gaan hem spelen.
1: Goedenavond, wat mag het zijn?
2: De Drive-Thru Quiz.
0: Met Ricardo, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Hoor ik nou al heel veel getoeter op de achtergrond, of wat hoor ik?
3: Ja, dat is inderdaad getoeter. Ja, er komt een hele motorstoet voorbij.
0: Oh joh. Hey Ricardo, je mag het gaan opnemen in de Drive-Thru Quiz tegen Rianne. Goedenavond.
4: Hoi.
0: Hoi. Ricardo, even voor de administratie. Jouw bestelling, wat ga je nemen vanavond?
3: 1 McChicken menu en 1 Big Mac menu.
0: Lekker. En dat ga je delen met iemand of allemaal voor jezelf?
3: Ja, met mijn zoon Piet.
0: Nou,
3: we zitten met twee in de auto nu.
0: Wat gezellig. Rianne, yes. Wat ga jij bestellen?
4: 2 kindermenu's en een Big Mac menu en wat drinken.
0: Nou, wat heerlijk. Jullie zijn net lekker op vakantie geweest. Waar komt de auto vandaan?
4: We zijn geland in Düsseldorf en ja. We zijn op vakantie geweest in Salau.
0: Oh, Salau, hoe is dat daar nu? Is dat nog leuk of is dat helemaal niks meer te doen, zeg maar? Geen zuipvakantie meer?
4: Ja, wij vonden het echt fantastisch.
0: Nou, wat goed. Hey jongens, jullie gaan spelen in de drive-thru quiz op het spelstad jullie bonnetje. Als jullie zometeen het goede antwoord denken te weten, dan mag je op de toeter rammen. Ricardo, mag ik jouw toeter even horen, alsjeblieft?
3: Yes.
0: Snerpender ga je ze niet krijgen. En Rianne, die van jou alsjeblieft.
4: Komt-ie.
0: Nou, prachtige toetertjes vanavond hoor. Wacht even tot ik de ABC heb genoemd. En dan mag je op de toeter rammen. Oké, welke... Vraag nummer 1, we beginnen met de makkelijke. Oh, er wordt nog een bestelling overhandigd, of niet, Ricardo?
3: Ja, ik moet nu betalen.
0: Oh, betaal maar even hoor. Ja, rustig aan.
3: Ja. 1 seconde. Ja.
0: Lukt het, Ricardo?
3: Ja, ik krijg nu mijn wisselgeld terug.
0: Oké, fantastisch. Hey, vingers bij de knoppen. Vraag nummer 1.
3: Dankjewel.
0: Ja,
3: we kunnen.
0: Okay. Vraag nummer 1. Welke van de volgende spelers scoorde vanavond voor Feyenoord in de Champions League? Is dat A van Persie? Is dat B Zegiel? Of C van der Heijden?
3: Goed.
0: Zo, dat was heel duidelijk. Ricardo, wat denk je dat het goed antwoord is?
3: Dat is Zegiel.
0: Zegiel, zeg jij. De stem slaat ervan over, maar het is hartstikke goed.
3: Ja, dat komt van het zingen.
0: Ja. Oh, je bent er geweest?
3: Ja, zeker. We komen er net vandaan.
0: Wat goed, nou, dan weet je het wel.
3: Hey,
0: Rianne, vingers bij de knoppen. Een vraag voor jou, gelet op het feit dat jij kinderen hebt. Vraag nummer 2. Wie is de schrijver van de bekende Hoe overleef ik boekenserie? Is dat A, Jan Terlouw? Is dat B, Carrie Slee? Of C, Francine Omen? Ja, daar hoorde ik een klein bescheiden toetertje. Rianne, wat denk je dat het goede antwoord is?
4: B.
0: B, zeg jij, Carrie Slee?
4: Ja.
0: Dat is niet goed, helaas.
4: Oh.
0: Ja, helaas. Maar we hebben wel een winnaar. Ricardo, gefeliciteerd! Oh, wat een fantastische avond voor jou, hè, Ricardo. Wat een fantastische avond. Je club is hier spelen.
3: Vandaag.
0: Ja, 2 keer gewonnen vandaag. Gefeliciteerd. Lekker. Wij betalen jouw bonnetje. Sterker nog, Q-Music en McDonald's betalen jouw gehele bestelling. Gefeliciteerd de McChicken menu.
3: Super.
0: En een Big Mac menu. Eet smakelijk.
3: Lekker, dankjewel.
0: Ook namens de co-passagier, ik hoor het. Ik wil nog 1 keer voor eens en voor altijd die snerpende toeter horen. Kom maar.

Martin Garrix in This Dream of You by Q. Hij is op dit moment dus lekker zelf achter de microfoon gekropen. Nadat hij, denk ik, heel erg geïnspireerd is geraakt door de mensen met wie hij heel veel heeft gewerkt. Neem bijvoorbeeld Dean Lewis. We can't go back to the way that we used to love. Hebben samen Used to Love gemaakt. En dat was dan weer nooit gebeurd als dit niet zijn doorbraak was. Dit is

0: Dag Boelen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nou, dat was best een goede imitatie.
1: Nou, ik weet het niet hoor.
0: Nee.
1: Goeie, ik kan echt niet laag praten.
0: Nee, dat geloof ik.
1: Nee, dat wordt hem niet.
0: Ja, zij moet op de tenen staan om over de schermen te kijken. Dat vind ik er ook weer mooi.
1: Is echt waar, ja.
0: Hier staat hem niet tegen.
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Hey Judith.
1: Hallo.
0: Lars Boelen nog steeds ziek?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Dan aan jou zometeen de eer om een nieuw liedje te draaien, Piet, of niet?
1: Klopt.
0: Ik heb vanmiddag in de mail gezien welke dat is.
1: Oh.
0: Ik heb hem meteen ook even geluisterd en ik was echt blown away.
1: Meen je?
0: Ja, ik vond het echt vet.
1: Oké,
0: dus als
1: lekker.
0: Ik vast mijn repeatje mag doorgeven...
1: Ja, dat mag jij.
0: Dan zou ik dat bij deze willen doen.
1: Oké. Okay.
0: Ik weet niet of hij meegeteld wordt. Of...
1: Nou, dat denk ik niet eerlijk gezegd.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, ik denk dat moet je wel echt even app in de queue hebben, vind ik.
0: Ja, oké, okay, stuur ik nog even een bericht achteraan.
1: Ja, is goed.
0: Geef het even door aan een notaris. Die heb je geboekt vanavond.
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Dus
1: klopt.
0: Die zit er dadelijk bij om de stemmen te tellen. Notaris bij deze, repeat of... Ja.
1: Oké, okay, staat genoteerd. Joost is fan.
0: Moeten we al zeggen wie het is? Laat ik aan jou, hè? Ik bedoel het,
1: Ja, dat kunnen we wel doen, denk ik. Ja.
0: ADF Samski.
1: Ja, ADF Samski met...
0: Sst.
1: Oh, ik zeg niks.
0: Nee.
1: Oké, okay, dan houden we het nog gauw in.
0: ADF Samski. Ik denk de eerste keer op Q-Music. Maar ja, met wie? Dat hoor je zo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: verzekeringsgedoe? Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade en door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
3: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
2: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
4: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
5: Ah, heerlijk.
4: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
5: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
6: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
7: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
8: Ik moet echt weer eens naar mijn energiecontract kijken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar gemiddeld €400 per jaar. Even independeren.
7: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
18: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
19: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
25: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
26: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
27: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelfopgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Het geluid.
1: Het geluid van Q-Music is nu waard...
2: 33.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
3: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
2: Een hele goede avond. Het is 1 over 10. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Met Rebecca Looijen.
4: Goedenavond. Ook leveranciers hebben een flinke klap gekregen van de problemen bij de Albert Heijn. Dat meldt de NOS. Afgelopen zondag konden zij ineens niet meer leveren aan de distributiecentra. Maar veel producten kunnen niet zomaar langer bewaard worden. Ze gaan er nu creatief mee om. Sommige producten worden op de markt verkocht. Andere hebben van hun fruit maar sap en jam gemaakt. Een 30-jarige man uit Maastricht moet 5 jaar de cel in voor het doodrijden van een kindje van 4. Het gebeurde begin dit jaar nadat de man dronken achter het stuur was gekropen. Hij reed 60 kilometer harder dan is toegestaan in een woonwijk. Het ging mis toen een moeder met een kinderwagen wilde oversteken. Het jongetje overleed en de vrouw raakte zwaar gewond. In Kenia is opnieuw een geval van ebola vastgesteld. Het gaat om een naaste van de 40-jarige zakenman die vorige week door die ziekte om het leven kwam. De tweede besmetting werd ontdekt na een uitgebreid contactonderzoek. Deze man zat al in quarantaine en er is dus weinig met andere mensen in aanraking gekomen. En een bizar verhaal dan nog uit Italië. Daar hebben artsen een remhendel teruggevonden in de rug van een jongen van 13. Die was daar geëindigd na een fietsongeluk. Het gebeurde 3 jaar geleden. Al die tijd leek er niets aan de hand te zijn. Maar nu kreeg hij ineens last van zijn been. En op een röntgenfoto werd toen het hendeltje ontdekt. Die is waarschijnlijk via een wond in zijn zij naar binnen gedrongen. Het ding is er nu met een operatie uitgehaald. En met de jongen gaat het goed. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst zon, maar later wat meer bewolking. En het wordt dan 17 tot 21 graden.
2: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment nog 3 vertragingen gemeld. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Del en Culemborg vertraging is daar 10 minuten. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen de Hoek en Schipholtunnel komt door een te hoog voertuig. Vertraging is daar 7 minuten. En de A12 Oberhausen richting Arnhem. Tussen Zevenaar en Duiven komt door een defect voertuig. Vertraging is daar 5 minuten. Flitsers dan gemeld, oppassen bij de A13 Rijswijk richting Rotterdam. Daar staan ze bij 13,5. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,7. En de A28 Assen richting Hogeveen, oppassen bij 160,7.
1: Music.
2: Judith Eik. Ik wil je zo meteen voorstellen aan een gloednieuw nummer in Repeat of Niet. En ik hoor graag je eerlijke en ongezouten mening. Eerst Topic en Baggy G.

Q Music, Taylor Swift en Anti-Hero. Repeat. Of niet. Ik heb gloednieuwe muziek voor je waar je je mening over mag geven. Het is ronde nummer 1 voor twee broers die samen een liedje uit hebben gebracht. Ja, samen met je broer muziek maken, dat schijnt nogal een succesformule te zijn. Want ik ben even de top 40 statistieken ingedoken. Nou, luister even mee. Two Brothers on the Fourth Floor, zou niet verbazen, zijn twee broers, hebben samen een nummer 1 hit gescoord. Dreams Will Come Alive. Dan Clouseau, ook twee broers, hebben ook een nummer 1 hit gescoord, namelijk Passie. Dus droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. En natuurlijk onze Q-collega's, Chris Cross Amsterdam, al meerdere nummer 1 hits op hun naam, waaronder Hij is van mij. Je zou dus denken, als je met je broer een nummer maakt, nou, dan wordt het gegarandeerd een hit. Maar dat bepaal jij. Ronnie Flex is samen met zijn halfbroertje ADF Samski de studio ingedoken. Het nummer heet Schijn je licht op mij. En de vraag is, wil jij hem ook vaker horen? Vind je het een repeat of vind je het niks en wordt het voor jou een nietje? Ik zou zeggen, spreek het in met een audioberichtje in de Q Music app. Repeat.

0: Meer muziek, Ronnie Flex, ADF Samski, schijn je licht op mij. Repeat. Repeat. Of niet. Ja, en ik was heel erg benieuwd. Het is ronde nummer 1 namelijk voor schijn je licht op mij. En ik was heel benieuwd, wat vind je ervan? Je mocht je mening geven met een berichtje in de Q-Music app. Dat is gedaan, thanks daarvoor. Dylan zegt nee. Danique zegt dan weer yes. Wat ben ik blij dat jullie deze draaien. Love dit nummer, repeat voor mij. Rionne zegt nee voor mij, niet mijn soort muziek. Daniel zegt ook geen repeat. Ricardo, ik geef een nietje, niet mijn type nummer, dus voor nu een nietje. Sebastiaan?
1: Niet, ik ben deze muziek helemaal zat.
2: Oh. Nee, vreselijk, voor mij een niet.
3: Oh. Nou,
4: nee.
3: Dit vinden wij niet leuk.
0: Nee.
3: Geen repeat.
5: Nee. Oeh. Hoeft van mij niet. Nee, geen repeat. Nee.
6: Okay. IQ, ik zit lekker te luisteren naar de radio, maar is dat een serieuze vraag of dat een repeat moet wezen? Natuurlijk niet.
0: Oh, natuurlijk niet. Ik dacht, er gaat nog een goeie. Nee, natuurlijk niet. Nou, ja, ik wil nog zeggen, het wordt lastig. Maar nee hoor, het wordt niet lastig, want het is inderdaad een nietje. Nee, het is een niet voor Ronnie Flex en ADF Samski. Dat betekent dat je morgen om 3:15 bij Bas een nieuw nummer hoort in Repeat of Niet. Zometeen Coldplay komt eraan met Paradise. Oh nee, die komt er nu aan. Zometeen Moe.

You Go Back You and Moving to the Sun. Miles Smith is op tour en ik weet 100% zeker dat hij één ding heeft meegenomen. En dat is een potje vaseline. Ja, en ik snap dat je nu denkt, Nou, in plaats van dat hij net als ik een koelkastmagneetje meeneemt als hij op nieuwe plek is geweest, zet hij een tatoeage als een soort van souvenir. Ja, en ik zie nu dat hij met zijn tour in 10 verschillende landen komt. Waaronder ook nog in Nederland op 4 november. Ja, dus dat betekent dat hij met 10 nieuwe tattoos thuis komt. Ja, en een nieuwe tattoo betekent ook lekker smeren, even goed vet houden. En nu zag ik ook dat ze in de aanbieding zijn. Ja, dus ik stuur me even een linkje door. Dan kan hij ze lekker inslaan als hij hier is. Dit is mijn

0: Music en Miles Smit. Zometeen maak je kans op tickets voor de foute party The Big One. En wie je daarvoor in de gaten moet houden, dat ga ik je zometeen vertellen. En ook Alex Warm komt eraan met Fever Dream.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
15: Voor de makers. Praxis.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
19: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Judith Eijk.
0: Joe. Q Music. Zometeen Kelly Clarkson, maar eerst Alex Warren en Fever

0: krijg net een berichtje van Jentel. Ze zegt, hey Judith, ik wil zo graag naar de Foute Party volgend jaar. Ga je nog tickets weggeven vanavond? Oh ja, zeker.
1: Q-Music, Foute Party, the big one.
0: 19 juni is het zover, de Foute Party, de Big One in Gelderdome in Arnhem. Met 10 hele goede redenen om daarbij te zijn. Namelijk Snollebollekes, Paul Elstak, Cascada, Jan Smit, Chips, Robert van Hemert, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Yes Air. Maar er komt nog een 11e reden bij. Want morgen om 16:45 gaan Tom en Bram een nieuwe naam toevoegen aan de line-up. En ik moet eerlijk zeggen, deze persoon staat misschien wel op mijn bucketlist van artiesten die ik nog graag een keer wil zien. Maar goed, daarover dus morgenmiddag meer. Voor nu even belangrijk, ik heb hier 2 tickets liggen. En die kunnen van jou zijn. Hou daarvoor Justin de Wild in de gaten. Hoor jij zijn hit Cheerio voorbij komen? Stuur dan Foute Party in de Q-Music app.

0: Cheerio. Ja, ik zit nu al echt met outfitstress, kan ik je vertellen.
1: Q-Music. Foute Party. The big one.
0: Op 19 juni volgend jaar in Gelderdoom in Arnhem gaat het dak eraf. Ja, het moment om je leukste, gekste, meest glitterende outfit aan te trekken. Ja, ik ben dus al druk op zoek. Want het wordt echt een avond om niet te vergeten. Met geweldige artiesten, onder andere Snolle Bollekes, Cascade, Jan Smit, Robert van Hemert. Nou, noem maar op. En onder andere Justin de Wild. En die moest je nu in de gaten houden. Want zodra je hem hoorde, was het aan jou om Foute Party in de Q-app te hebben. Tijd om even iemand terug te bellen.
2: Hoi, Nick.
0: Hey Nick, zo, dat was snel.
2: Ja.
0: Ja, je spreekt met je dit van Q-Music, even voor de zekerheid.
2: Ja, nee, dat dacht ik al inderdaad.
0: Hey Nick, jij hebt de Foute Party in de Q-app. Ben je al eerder geweest?
2: Ja, wij zijn er vorig jaar in het Philips Stadion geweest, of ja, dit jaar.
0: Hoe was dat? Omschrijf even in één woord.
2: Ja, fantastisch.
0: Fantastisch. Smaakt naar meer eigenlijk dus.
2: Altijd, zeker weten.
0: Hey, ja, je krijgt dus tickets dan voor de Q-Foute Party. Wie zou je dan meenemen?
2: Ja, dan zou ik Kim meenemen. Die zit naast mij. We zijn net klaar met werken. Dus,
0: is een collega?
2: Ja, zeker.
0: Nou, wat fantastisch. Nou, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, je wint tickets voor Q-Music Foute Party, de big one, op zaterdag 19 juni 2027 in Gelderdoom in Arnhem.
2: Superleuk, dankjewel.
0: Nou, jullie zijn erbij. Ik wens jullie alvast heel erg veel plezier. En tot dan.
2: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
2: Doeg.
0: Ja, dat wordt echt fantastisch. Dat wordt gieren. Hey, mocht je nu hebben misgegrepen, geen stress. Want ik ga voor 1 uur vannacht nog een setje tickets weggeven.
1: De Q-Music. Alarmschijf.
3: Jamie Miller. Baby Doll.

0: Somya bij Q en Feels Part 2. Het is altijd lekker om te fantaseren over geld wat je niet hebt, toch? Dus stel, je zou nu 100, misschien 200, 300 of zelfs een 400 euro nu op je rekening gestort krijgen. Wat zou je dan nu per direct kopen? Dus stel je voor dat je zo achter je laptop kruipt. Wat ga je dan nu per direct kopen? Nou, ik zou zeggen, stop maar alvast in je winkelmandje. Want misschien zit er kans wel in dat je het vanavond nog kan aanschaffen als je meedoet met een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Ja, het enige wat je hoeft te doen is nu een berichtje sturen in de Q-app. Stuur dan het woord klok om je aan te melden. En ook muziek van Cameron Whitcomb komt eraan.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
1: Ik was hier 7 jaar.
2: En je springt hier uit een vliegtuig.
1: Ja, dat.
2: Ja, doe er maar even nuchter over, Kiani.
1: En mag ik nog wat tegen Luc zeggen?
2: Ja, natuurlijk.
1: En Luc, dit is geen kindermishandeling.
2: En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou.
3: Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken?
2: Kiki?
4: Ja?
2: Mag ik even kijken?
4: Ja, jawel.
2: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
5: Hey Mattie!
6: Hey Mattie!
7: Hey, elke ochtend bij Q-Music. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
13: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
4: bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
20: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
21: Cute.
20: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak

0: anders doet.
1: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars van maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: 33.000 euro. En het geluid klinkt zo.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: En een hele goede avond. Het is 1 over 11. Het Q-music nieuws van nu.nl. Met Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. In Amsterdam is de ME vanavond ingezet bij een onrustige situatie in een woonwijk. Het gebeurde nadat er een brandje was gesticht. En toen de brandweer die wilde komen blussen, werden ze gehinderd. Ook werd er met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Mensen in de buurt zouden ontevreden zijn omdat ze dit jaar geen traditioneel oudjaarsvuur mogen aansteken. Fans van het dolfinarium zijn het niet eens met het fokverbod. Vandaag werd besloten dat er geen dolfijnen meer bij mogen komen, zodat de locatie uiteindelijk ooit dicht gaat. Want opsluiting is niet goed voor het welzijn van dolfijnen. Maar fans vinden juist dat we daarin doorslaan, dat zeggen ze tegen RTL Nieuws. En deze bezoekers hebben er vandaag ook gemengde gevoelens over.
4: Ik vind het heel jammer, want ik denk dat het wel een groot deel van de educatie is die je dan gaat missen.
5: Dan zie mijn 6-jarige dochter hoe blij ze wordt. Ik hou zo.
6: Dat is wel een beetje jammer, maar het is ook wel goed voor de dieren.
3: Dierenrechtenorganisaties die vinden het juist geweldig nieuws. Zij hopen dat de huidige dolfijnen de komende tijd ook beter opgevangen zullen worden. In de Duitse stad Essen is een gevangene ontsnapt. Dat gebeurde toen hij naar een doktersafspraak werd gebracht. De gevangenisbewaarders werden toen overmeesterd door 2 gemaskerde mannen. De crimineel kon er vervolgens vandoor gaan op een scooter. De politie is nu een grote zoekactie gestart om de man terug te vinden. Hij zat in voorarrest voor drugsdelicten en zware mishandeling. En nog steeds wordt er veel geld ingezameld voor het zeehondencentrum Pieter Buren dat failliet dreigt te gaan. De teller staat inmiddels al op meer dan 700.000 euro. Toch is het nog lang niet genoeg. In totaal is er bijna 3 miljoen nodig. Maar de opvang is onwijs dankbaar voor alle donaties die zo snel al zijn binnengekomen. Het geld komt trouwens vanuit de hele wereld. Er is zelfs gedoneerd vanuit China en Italië. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst zon, maar later wat meer bewolking. En het wordt dan 17 tot 21 graden.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment nog 1 vertraging gemeld. Het is op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blaricum en de restaurant De Witte Bergen. Dat komt omdat de parallel rijbaan is afgesloten. En dat duurt naar verwachting tot 5 uur 's ochtends. Vertraging is daar 6 minuten. Flitsert al gemeld op de A13. Rijswijk richting Rotterdam, daar staan ze bij 13,5. De A17 Roosendaal richting Moerdijk, oppassen bij 6,7. De A28 Assen richting Hoogeveen bij 160,7. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. Zometeen maak je kans op een lekker zakcentje in een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Wil je meedoen? Stuur dan nu Klok in de Q-music app.

0: ex-aanschrijf. Teddy Swims en Breakup in Reverse.
1: Knok. Tegen de klok.
0: En een hele goede avond, Sophia.
2: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, Sophia, jij reed net naar huis, want je bent net geland.
2: Ja, dat klopt.
0: Je hebt gewerkt, want je bent een stewardess en je komt vanuit Tokio.
2: Ja, klopt.
0: Hey, maar hoe voel je je? Hoe was het werken?
2: Lange vlucht, maar wel een leuke vlucht. Dus
0: dat is leuk.
2: Niet lekker naar huis.
0: Heel goed. Ik heb altijd een vraag, kan ik mooi van jou stellen? Want ik heb echt enorme vliegangst. En ik heb altijd een beetje de regel voor mezelf. Als ik in het vliegtuig zit, ik kijk dus altijd naar het personeel. Dus ik kijk altijd naar de steward en stewardessen. En als die in paniek raken, dan is het inderdaad echt paniek. Is dat een goede maatstaf of zeg je nou?
2: Nou, wij raken niet zo heel snel in paniek. Daar zijn we natuurlijk wel een beetje op getraind.
0: Ja, oké. Okay. Is ook goed
2: maar
0: natuurlijk.
2: Maar je kan altijd alles aan ons vragen natuurlijk.
0: Ja,
2: dan kunnen we altijd een redelijk antwoord geven.
0: Dat is misschien beter. Als ik een beetje bang ben en in paniek raak, dan kan ik misschien beter even vragen of dat recht is. Misschien is dat inderdaad een betere.
2: Ja, precies.
0: Dat is waar. Hé, je zit in de knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker geldbedrag. Weet je al waar je iets voor zou willen uitgeven?
2: Ik heb bijna vakantie van mijn werk. En ik denk dat ik een leuke stedentripje of zo. Dat ik dat wel leuk vind om mijn geld daarin te steken.
0: Ja, ook even zelf op vakantie natuurlijk. Dat hoort er ook bij.
2: Okay.
0: En heb je een bepaald bedrag in je hoofd?
2: Nee, ik heb echt geen idee.
0: Okay. We gaan er gewoon in.
2: Helemaal goed.
0: Nou, je hoort zo meteen dus geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok is afgelopen. Dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. En anders win je helemaal niks. Sophia, ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Komt-ie aan.
3: 45 euro. 53 euro. 86 euro. 115 euro. 178 euro. 203 euro.
0: Oh, nee!
2: Jammer!
0: Oh, nee, Sophia! Dat had je zo gegund.
2: Ja, jammer!
0: Ik
2: gok er nog eentje, maar helaas.
0: Oh, ik zat echt met geknepen billen. Ik denk, gaat ze nog niet stop zeggen? Maar nee, ach!
2: Ja, nee, helaas.
0: 203 euro, helaas. Nou, ik wens je wel, hopelijk wel, ik hoop er wel vanuit dat je vakantie gaat nog.
2: Ja, vast wel.
0: Oké, heel goed. Nou, dan wens ik jou vast een hele fijne vakantie en slaap lekker voor zometeen.
2: Ja, dankjewel.
0: Doeg, vanavond.
2: Doeg. Dankjewel.
0: Ja, zometeen samen welten. En hij heeft de gewoonte dat als hij een ambulance voorbij ziet rijden, een soort tik heeft. Wat dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst Jonas Blue en Rise bij Q.

0: Ketsa met You and Animal. Samen wel Welte heeft een gewoonte als hij een ambulance ziet rijden. Ja, het is een soort bijgeloof. Want als hij een ambulance ziet voorbij komen, dan moet hij van zichzelf altijd even het topje van zijn hoofd aanraken. En daarna zijn tenen. Ja, dus als je Samen Welte dit ziet doen.
1: Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.
0: Ja, dan weet je dat er een ambulance in de buurt is. Maar ja, die hoor je waarschijnlijk ook gewoon natuurlijk wel aankomen. Je hoort Samen Welte, samen met Russo. Nieuw muziek. Dit is Boom.

0: Q-Music Pink en Try. Ja, gisteravond na de show reed ik met mijn kleine autootje naar huis. Ik heb zo'n 45 kilometer per uur karretje. Ja, en net toen ik mijn auto had geparkeerd, toen zag ik iets. En daardoor ben ik eigenlijk in één klap helemaal klaar voor de winter. Kom maar op, ik heb er gewoon helemaal zin in. En waardoor dat is gekomen, dat ga ik je zo meteen vertellen.
1: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
8: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
9: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Judith Eijk.
0: Zometeen Nothing But Thieves, maar eerst Shakira Burna Boy. Dit is

Nothing But Thieves en Overcome. Nou, ik kan wel zeggen, het is me ook een beetje overkomen. Ja, het gevoel dat ik helemaal klaar ben voor de winter, voor de kerst. Ja, zat ik eergisteren nog met mijn hoofd bij de zomer. Ik was letterlijk nog mijn korte broekjes aan het opvouwen in mijn kledingkast. Maar ik kwam gisteravond na de show aan in mijn straat. Net de auto geparkeerd. En ik zag dat de kerstverlichting al in mijn straat hing. Ja. En sinds dat moment ben ik helemaal om. Ik ben er helemaal klaar voor. Laat de winter maar komen. Haal de winterjas maar uit de kast. Mijn sjaal, mijn handschoenen liggen al klaar. Kom maar op met de sneeuw. Kom maar op met de kerstboom. Ja, ik bedoel, de kerstshows in de tuincentra zijn ook al om te zien. Dus ik kan niet de enige zijn die er al helemaal klaar voor is. Vraag mezelf af, zou er al iemand zijn die de kerstboom al gewoon heeft staan? Nee, maar even serieus, gewoon dat iemand die al gewoon de piek in de boom heeft geplaatst, dat de ballen al gewoon lekker erbij hangen. Nou, mocht dat bij jou het geval zijn, dat je de kerst bij jou thuis al kan proeven, laat het vooral even weten. Ik ben heel benieuwd ernaar. Ben ik echt benieuwd naar. Met uw nieuwe muziek bij Q. Dit is Sven Sliers en Somebody New.

0: Boston. Nou, mijn hele zomergarderobe lag nog voor in mijn kast. De zonnebrillen lagen nog uitgestald. Ik zat helemaal met mijn hoofd nog bij de zomer. Totdat ik gisteravond na de show thuis kwam en ik zag dat ze in mijn straat de kerstverlichting al hadden opgehangen. En vanaf dat moment, toen ik dat zag, was ik helemaal om. Ja, ik ben klaar voor de winter. De kerst, de sneeuw, alles wat erbij komt kijken. En nu was ik benieuwd. Kan je bij jou de kerst ook al voelen thuis? Nou, ik heb een bericht gekregen van Marianne met een foto erbij. Ze zegt, ik ben vanavond begonnen. En ik zie inderdaad al wat kaarsjes, wat kerstballen in een schaal. Allemaal een beetje zilver. Bas die zegt, nee, het is nog veel te vroeg voor kerst. Eerst nog wachten op de zint. Ja, dat kan ik me ook wel, dat kan ik begrijpen. Luca die zegt, ik ga morgen mijn moeder naar een tuincentrum. Dus dan kom ik wel in de kerstsfeer. Kijk, en Angeline, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, jij hebt eigenlijk het hele jaar door een boom staan.
1: Ja, het is maar een heel kleintje hoor. Het is misschien 40, 50 centimeter of zo, denk ik. Maar ja, het is gewoon gezellig.
0: Het is, ja, zelfs in de zomer is het nog steeds gezellig.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Waarom heb je die dan niet meer weggehaald?
1: Ja, daar komt eigenlijk door mijn zus, want die had hem ook laten staan. En mijn moeder ook.
0: Oh.
1: En ik dacht, ja, daar kan ik het ook wel laten staan. En ja, nou is het niet meer de moeite om hem op te ruimen,
0: nee,
1: natuurlijk.
0: Nee, dan zou ik hem nu gewoon lekker laten. Lekker nog het jaartje doortrekken, inderdaad. Dat snap ik al.
1: Ja,
0: hey, want ik zie, het is een boom met een soort van sterren daarin, hè? Zijn het?
1: Sterren erin en van die kaarsjes en dan een batterijen.
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: die zijn leeg, dus die waren nou niet aan.
0: Nee.
1: Maar voor de rest heb ik alle kaarsjes al aan en ik heb een vrijdag een mooi cadeau gehad. Eigenlijk ook een beetje in de kerstsfeer, zou ik maar zeggen.
0: Oh.
1: En ja, nou, die hartstikke leuk.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ik zit er al helemaal in.
0: Kijk, ja, want komt er dan ook nog een grote boom? Daar ben ik dan even benieuwd naar.
1: Ja, zeker. Echt een hele grote altijd.
0: Ja, heel goed, heel goed. Weet je welke kleur dan?
1: Ik heb altijd een Noordman en dan mee rode ballen.
0: Rode ballen. Ja, lekker klassiek. Vind ik heel mooi. Vind ik
1: en we houten dingetjes of ijzeren roestkleurige dingetjes erbij.
0: Ja, mooi.
1: Kei gezellig. Ja,
0: ja Angeline, ik hoor aan je dat je er ook al enorm veel zin in hebt, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik kan ook niet wachten.
1: Zin in kerst.
0: Ja, dat snap ik. Nou, dan wens ik je alvast een hele fijne kerst.
1: Ja, jij nu ook.
0: Fijn uitzending. Hé, dankjewel. Doeg.
1: Doei.
0: Ja, ik krijg ook nog een berichtje van Ricardo. Die zegt, die is nog helemaal niet in de kerstsfeer. Hij zegt, blij dat ik zaterdag naar Egypte vertrek voor nog wat zomer. Nou, gelijk heb je.

0: Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. Ja, over een paar minuten is het donderdag. En dan is het niet zomaar donderdag. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is...
1: Foute Donderdag.
0: Foute Donderdag. Ja, dat betekent 24 uur lang alleen maar foute muziek. Oh, nou, dat wordt echt een feestje. Ja, en deze ga ik zo meteen voor je draaien.

0: Ja, dat is nog niet alles. Want ik ga zo meteen ook nog 2 tickets weggeven voor de foute party. The big one. Wie in de gaten moet houden, dat vertel ik je zo meteen.
1: Hey, Mattie.
2: Hey, Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
1: Ik was hier 7 jaar.
3: En je springt hier uit een vliegtuig.
1: Ja, dat.
3: Ja, doe er maar even nuchter over, Kiani.
1: En mag ik nog wat tegen Luc zeggen?
3: Ja, natuurlijk.
1: En Luc, dit is geen kindermishandeling.
3: En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou.
4: Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken?
3: Kiki?
5: Ja?
3: Mag ik even kijken?
5: Ja, jawel.
3: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
1: Hey, Mattie!
6: Hey, Mattie! Hey,
3: Mattie! Elke ochtend bij Q-Music.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
14: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
18: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
19: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf 989 euro. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
5: 33.000 euro. En het geluid klinkt zo.

0: een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 12 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Het was vanavond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw afwees. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. X heeft 1000 accounts geblokkeerd die de tussentijdse verkiezingen in Amerika probeerden te beïnvloeden. Die zijn daar over 3 weken. Volgens X waren de accounts afkomstig uit Iran, Rusland en China en plaatsen ze dingen over Amerikaanse politiek. En een lucratief tennistoernooi in Saoedi-Arabië, waar spelers meer kunnen verdienen dan op bijvoorbeeld Wimbledon, is uitgesteld van volgende week naar eind december. Volgens de Saoedi's is het nu te gevaarlijk door de aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen. Die schieten raketten af, waardoor doden vielen op het vliegveld van Riyadh. En dan nu het weer. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister. Met 1 vertraging gemeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blaricum en Eemnes. Dat komt omdat de oprit is afgesloten. Dat duurt naar verwachting tot 5 uur 's ochtends. Vertraging is daar 8 minuten. Dan de flitsers gemeld op de A13 Rijswijk richting Rotterdam. Daar staan ze bij 13,5. De A28 Assen richting Hogeveen bij 160,7. En oppas bij de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8.
2: Vandaag is Foute Donderdag. De hele dag alleen maar foute hits.
0: Q-Music. Judith Eik. Foute Donderdag en jij maakt ook nog kansen op 2 tickets voor de Foute Party, de Big One. Hoe? Dat hoor je zo meteen.

0: Tonight, said Fred, and don't talk, just kiss. Ja, ik zou een appje sturen naar je buren, want de komende 24 uur gaat je radio waarschijnlijk steeds een stukje harder en sta je zonder genre, sta je keihard mee te zingen. Het is namelijk
1: Foute Donderdag.
0: Ja, dat betekent de hele dag alleen maar foute hits en extra veel kans op tickets voor de Foute Party. Want we hebben hier een hele stapel liggen die we vandaag gaan weggeven. Het zijn namelijk de allereerste tickets, want de verkoop is nog niet eens begonnen. Dus wil je zeker zijn dat je erbij bent, zoals Sander. Die zit al klaar om een Foute Party te hebben in de Q-app.
2: Hey Judith, ik wil naar de Foute Party!
0: Nou opletten, want ik ga zo meteen weer tickets weggeven. Hoor je namelijk Jan Smit? Stuur dan Foute Party in de Q-music app. En hij is heel, heel, heel dichtbij hoor.

0: Jan Smit en Gerard Joling, een echte vrienden. Ja, Jan Smit is erbij. En ik ga nog iemand bellen die erbij is. Dat is heel spannend. Oh.
1: Hallo, met Marleen.
0: Hallo, Marleen. Gefeliciteerd.
1: Yes.
0: Ja, je wint tickets voor Q-Music Foute Party. De Big One op zaterdag 19 juni 2027 in Gelderdoom, Arnhem.
1: Oh, super vet. Echt heel leuk.
0: Ja, je bent er nu gewoon bij. Hey, als je nu moest nadenken wat je zou moeten aandoen, wat zou je dan aandoen?
1: Ja, dat is echt wel een lastige vraag. Ik moet nog even de website voor openslaan. Want wij zijn normaal niet zo gek gekleed natuurlijk. Maar ik denk dat we dan teruggaan naar de 90's of zo.
0: Oh,
1: waar we
0: leuk.
1: Aankomen, zoiets.
0: Heel leuk. Hey, dan ben ik ook benieuwd, want wat voor soort feestvierder ben jij? Ben jij een danser of een zuipert of een stille genieter? Of?
1: Ja, dat laatste, ja.
0: Jij bent een stille genieter?
1: Heel leuk. Ja, ik vind het leuk om te kijken hoe gek mensen doen en zo. Huh? Maar ja, dat.
0: Nou, een gek feestje gaat het wel worden, hoor.
1: Ja, ik moet wel eventjes flink losgaan, denk ik.
0: Ja, je wordt in één keer van een stille geniet, word jij in één keer een danser, kan ik je vertellen.
1: Absoluut.
0: Ja, absoluut. Hey, en morgen om 16:45 wordt bij Tom en Bram wordt nog een naam toegevoegd aan de line-up. Wie hoop jij dat het zou zijn? Heb je misschien iemand dat je zegt, nou, dat zou ik wel leuk vinden. Lekker op de foute party.
1: Oh nee, ik heb echt geen voorkeur. Ik vind heel veel artiesten heel erg leuk. En mijn voorkeur gaat ook echt niet per se naar een bepaald persoon of zo. Dus nee, daar ben ik dan...
0: Je hebt geen guilty pleasure?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oh, nou, er komen genoeg guilty pleasures komen voorbij. Dus gezellig dat je erbij bent. Dan zie ik je volgend jaar. Ja, we moeten nog even wachten, maar ik zie je dan wel volgend jaar.
1: Ja, ik heb geduld en heel erg bedankt.
0: Ja, jij heel erg bedankt. Nou, tot dan. Drinken we even lekker glaasje en dan gaan we lekker stil genieten.
1: Ja. Top,
0: hey, doeg, fijne avond.
1: Fijne avond, doei doei.
0: Ja, mocht je nu hebben misgegrepen, geen stress. Want vandaag op Foute Donderdag maak je extra veel kans op de allereerste tickets voor de Foute Party, The Big One.

0: Q-music en Kate Ryan. En voor ja, ik kan helemaal geen
1: Foute donderdag.
0: Ja, foute donderdag inderdaad. Ik zeg het ook helemaal fout volgens mij. Foute donderdag, alleen maar 24 uur lang foute muziek. Want het is dus foute donderdag. En deze dag maak je ook extra kans op de eerste tickets voor de Foute Party 2027. En ik vroeg het net ook aan Marleen. Maar morgenmiddag om 16:45, eigenlijk is het al van vandaag. Vandaag, 16:45 in de middag bij Tom en Bram, wordt er een nieuwe naam toegevoegd aan de line-up. En ik ben wel benieuwd, wie hoop jij dat het is? Wie hoop jij? Ja, ik zat ook even te denken, nou, ik hoop eigenlijk echt dat het Jodie Bernal is. Oh, wat ben ik verliefd op Jodie Bernal. Echt al sinds dat ik na, ik denk 4-5 jaar ben. Ik zou het zo waanzinnig vinden als hij naar de Foute Party komt en dan gewoon lekker klassiek en nog zou doen. Ja, en nu jij. Wie hoop jij dat er naar de Foute Party komt? Nou, ondertussen gewoon lekker verder met een Foute Donderdag. 3T komt eraan. Eerst Chris Koss.

0: Ja, het is vandaag Foute Donderdag hier bij Q. Betekent de hele dag alleen maar foute muziek. Omdat dus deze week bekend gemaakt dat we het weer gaan doen, hoor.
1: Q Music. Foute Party. The big one.
0: 19 juni in Gelderdoom in Arnhem. Met onder andere Snollebolletjes, Paul Elstak, Cascada, Jan Smit, Chips, Robert van Hemert, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld en Yeser. Maar vandaag om 16:45 in de middag gaan we nog een artiest aan de line-up toevoegen. Dus ik vroeg je net, wie hoop jij dat het is? Robin stuurt in de Q-app, ik hoop Yves Berendsen, Love Him of Busy. Oh ja, ook lekker. Lekker van die billenschubmuziek. René die zegt Party Animals, hoop ik. Gordon zegt Koos Alberts. Ja, ik dacht even Gordon, dat Gordon Gordon zijn. Rick die zegt Kriskels Amsterdam of Gers Padoel. Zou ik ook wel geniaal vinden. En Lydia stuurt Marco Bezzato zou geweldig zijn. Ja, het is nog even spannend. Maar we horen het vanmiddag dus om 16:45 bij Tom en Bram. En om in de woorden van Tom en Bram te blijven, het is een AAA-kanon. Nou, dit is ook een kanon hoor. June en Hardcore Vibes bij Q.

Vieren voor kinderen en bewegen is gezond. Ja, het doet toch wel echt een beetje pijn. Voelt ook een beetje verdriet, voel ik. Als ik iets van Kinderen voor Kinderen hoor. Want ik heb namelijk als kind auditie gedaan voor Kinderen voor

kinderen. Toen was ik een jaar of 7. En ik was alleen maar aan het zingen en aan het dansen thuis. Echt overal waar het kon. En mijn ouders die werden helemaal gestoord. Helemaal knettergek van mij. Dus nadat ik echt alleen maar in hun kop had gezeurd dat ik graag bij Kinderen voor Kinderen wilde, nou, hebben ze mij aangemeld voor de auditie. En toen werd ik uitgenodigd. Ik mocht daar naartoe komen. Het was doodeng. Ja, het was echt eigenlijk een beetje een soort Idols, moet je voorstellen. Echt voor een jury aan tafel. En toen moest ik gaan zingen en ik moest gaan dansen. Nou, gelukkig kwam ik een paar rondes door. Ik was super gelukkig, super blij mee. En toen zat ik bij de laatste 13. En er zouden er nog 3 afvallen. Ja, waaronder ik dus. Ja, net niet gehaald. Nou, nog steeds een beetje hartpijn. Dus ik ga even janken in een hoekje. Ondertussen

0: weekend salsa tequila op...
1: Foute donderdag.
0: Ja, je hoort de hele dag foute muziek. Nou, Kian is er ook bij. Hij stuurt een bericht in de Q-app. Hij zegt, deze muziek is toch heerlijk. Ik probeer eigenlijk te slapen, maar het lukt niet helemaal... omdat deze muziek te leuk is om uit te zetten. Kan dit niet ieder jaar zo'n foute donderdag? Nou, wie weet, ik ga het doorgeven. Lucas zegt, nachtdienst met Jordi. Wel lekker zo met die foute muziek. En Wesley zegt, met al deze foute muziek... wil je eigenlijk nog lang niet naar bed. Nee, dat snap ik, Wesley. Want zometeen hoor je ook nog Jennifer Lopez en On The Floor... Maar eerst nog...

0: Jennifer Lopez en Pitbull en On The Floor. Ja, ook in de Q-nacht gaat een foute donderdag gewoon lekker door. Onder andere Leef komt eraan.
1: Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof
0: en ook Delight en Groove Is In The Air.

0: Goedenacht.
1: Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij, hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. De Britse partij Reform UK van de radicaalrechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van een tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En Talpa haalt het roddelprogramma Buzz van Net5 van de buis. Het programma kampt al sinds de start met extreem lage kijkcijfers. Ook al worden fragmenten uit het programma wel goed bekeken op social media. Volgende week vrijdag is de laatste uitzending. En dan nu het weer. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Vandaag is Foute Donderdag. De hele dag alleen maar foute hits.